0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks de vondst van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: तारो
1: यू आर यू आर यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज. गुडनआवंड, ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks de vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: बैठना हो कम, तुम हो बैठना हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो।
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks de vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Waarschijnlijk veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, vermoedelijk veroorzaakt door het Hantavirus. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle en bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phuwa phuppa, behen aur e bhai, to bhi sune hai to Ujala Radio.

दिल बना है शीशे का, पत्थर पे इस कुमत में गो।

देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दीवाना है शीशे का।

You are. Ujala Radio Headlines. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, vermoedelijk veroorzaakt door het Hantavirus. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle en bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, waarschijnlijk veroorzaakt door het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Buddel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, vermoedelijk veroorzaakt door het Hantavirus. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle en bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer je de weg op gaat. Verder één file op de A7, Hoorn richting Zaanstad, tussen Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ujala Radio. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Het is maandag 4 mei 2026. Een nieuwe werkweek is van start gegaan, schoolweek zo je wilt. Vakantie is voorbij voor velen. Dus is het weer tijd om de schouders eronder te zetten. En dat gaan we samen doen. Wij begeleiden jou erbij. Want er zijn al velen die wakker zijn. Of op het werk zijn aangekomen. Een fijne werkdag aan u allen toegewenst. En voor zover het kan, blijf afgestemd op Ujala Radio. 6:58. Laten we eens even kijken wat voor mooie songs ik vandaag voor u heb uitgekozen.

Ook alweer een liedje van een tijdje geleden, maar nog altijd geweldig om deze te horen. Dera Zikre Godaka Zikre He. En dat waren Sjaan en Rimi daar uit de film Frederick. En nu Vishal Mishra uit Dodiwanese Hermes.

Een geweldige song was dat ook weer van Vishal Mishra. Vaja, be vaja. Uit de film Do Diwani is Hermin. Zo, zijn we al lekker opgestaan, mensen. Wat rekken en strek oefeningen moeten we doen. Ja, het is maandag. 4 mei ook nog. Nee, we zijn niet vrij hoor. We moeten gewoon aan het werk gaan. Uit Echo's af.

tere sang mij toe. En dat waren Arjit Singh en Lulia van Toor die we dus hierin gehoord hebben. Maar nee, het is al 7:15. En ik heb al wat appjes binnengekregen. Dankjewel allemaal ervoor. We gaan strakjes de namen erbij halen. Maar voor nu check ik even wat voor liedjes we gaan zetten. De 90-jarige jaren liedjes betreft. En dat moeten we ook wel doen. Daar zitten velen op te wachten. Dat is die goede oude tijd van toen u nog jong was. Dus deze liedjes worden op den duur ook wel pareltjes. Want als je nagaat dat deze uit 1999 is, dan is dat ook alweer zo'n 27 jaar geleden. Hoge Pjarki Jeet was ook weer een hele leuke film. Roep Kumar Raad Hoor krijgen we te horen samen met Jasminder Narula.

Een geweldige song was het, Hamina Bulaya. En Jasminda Nerula en Roep Kamaraat Goor hebben we gehoord. Hè? Een fantastisch liedje. En dan hebben we ook nog, zal ik die eerst doen of die andere? Nou ja, we doen toch maar deze gelijk erachteraan. Want dit is ook weer eentje uit 1993. Is nog ouder. Uit de film Wak Tamara. Mosam Hei Mastana. Alka Yagnik en Udit Narayan.

zo'n prachtige song dat we hier hebben bij Ojala Radio. En dan ben ik even aan het kijken. Zal ik deze wel zetten? Dat is eigenlijk ietsjes te lang. En het is ietsjes sneller. Maar goed, laten we het toch maar doen hoor. Beetje pit mag er ook wel in zijn, toch? Een fijne dag aan u allen toegewenst.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Donald Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend lokale tijd zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om overvitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het erop dat er iets met het dier aan de hand is. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het grote gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Over de identiteit van de 3e slachtoffer is alsnog niets bekendgemaakt. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Haha, Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jay, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisad, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hai, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisad. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

dan is het geworden bijna 7 over 7. Goedemorgen Nederland. Fijn dat u allen bent afgestemd op Ujala Radio, your favorite radio station. En ja, ook mijn collega's wens ik een hele fijne werkdag toe. Want ook die moeten eruit. Ja toch? Anyway, ik ga dan nu eventjes richting de appjes, want er zijn er alweer een aantal die ik binnen heb gekregen. Van Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Goed geslapen allemaal. Ook Wimla wens ik een hele mooie dag toe. Een goed begin van deze week. Ook voor Rewien. Fijne werkdag ook toegewenst. En zus Lina in Enschede, dankjewel ook voor je appje. Raad, je bent er vandaag lekker vroeg bij. Ook een mooie dag aan jou. My Matchmaker is ook van de partij. Ook Malti daar in Amstelveen. Hartelijk dank voor het leuke plaatje. En ook Rijeka Lou wens ik een fijne dag toe. Hartelijk dank ook Lutschman G. Daar in Scheveningen. In Woerden is Albert ook al lekker wakker. Zit nu aan de koffie, denk ik. Ontbijtje erbij. Dat moeten we niet overslaan, hè. Want misschien moeten we de medicijnen ook wel innemen. Dus dan moet je wel wat eventjes op je maag hebben. Ook Roos wens ik een hele fijne dag toe. Goed geslapen allemaal. Dat is fijn. Kom, dan gaan wij maar weer beginnen met eentje. Nou, ik begin even wat rustigs. Met wat rustigs, want het is maandag vandaag. En ook nog 4 mei 2026.

Ja, ja, dat was weer even een geweldige song. Beetje Spaans erin. Want Vishal heeft dat samen gezongen met Even Kijken, Maria Luergo. Maar goed, we gaan het tempo weer even lekker opvoeren hoor. Want daar is het ook weer tijd voor. We moeten eruit.

Zo, en dat was dus van, even kijken, Jordi Nouran, samen met Friends uit de film Dhurandhar The Revenge. Een goed geslaagde movie, moet ik zeggen. Zelfs de eerste was al, had het record al verbroken en de tweede die ging er nog eens eventjes bovenop. Maar goed, de appjes die ik ook weer heb binnengekregen. Dankjewel, ook Olga. Ook voor jou een fijne dag toegewenst. En ook voor Mais. Ja, je bent nu aan het pendelen tussen Leiden station en Bosco station. Met de touringcar. Dus alle chauffeurs die ook lekker meeluisteren. Rij voorzichtig alsjeblieft. Want er is plaatselijke dichte mist. Met een zicht van minder dan 200 meter wordt er gemeld. Het verkeer moet dus voldoende afstand houden. Het zicht kan tijdens de mist dus snel veranderen. Dat is altijd zo. Je moet altijd voorzichtig zijn daarmee. Niet op het pedaal gaan trappen. En wat het verkeer verder betreft, de spitsstroken, die kunnen ook zijn afgesloten. Houd dus rekening met vertragingen. En ook het vliegverkeer als u richting Schiphol gaat. Of Rotterdam Airport. Of Eindhoven Airport, waar dan ook. Vliegverkeer kan ook vertragingen oplopen. Bekijk altijd de actuele situatie. Je kan dat via je app bekijken. Veel mensen hebben dat soort dingen. En dan krijgen ze de informatie ook wel binnen. En ook als je in de auto zit, moet je de juiste lichten aandoen. Je mistlampen aandoen. Bij 200 meter zicht moet je het zeker aan hebben. Mistlampen achter bij 50 meter zicht. Goed, dan zijn we ook daarvan weer op de hoogte. Want ja, sommige mensen weten niet eens waar dat ding zit waar ze het aan moeten zetten. Kan gebeuren allemaal. Sommigen rijden alleen maar omdat het, ze hebben nou eenmaal de auto, toch? Oké, maar goed, laten we weer even doorgaan met een andere song hier zo. En het is ook weer iets rustigs. Een mooi liedje van Sonu Nigam en Palak Muchhala.

0: gehaald.
1: Ja, en dat was ook weer uit de film Border 2 gehaald. Deze een mooie song van Soningen en Palk Moetjaal. Zo vanochtend komt dus in het noorden een lage bewolking en lokaal ook nog mist voor. Ik heb je net al uitgelegd daarover. Mistlampen aan te doen, hè? Als je in de auto zit. En verder kan er een enkel buitje, een spatje vallen. Elders is het wisselend bewolkt en op een enkele bui na droog met in de opklaringen eerst nog wat nevel of mist. En later ontstaan er wat stapelwolken met landinwaarts vanmiddag enkele buien met kans op onweer. Maximaal liggen tussen de 17 en 21 graden bij weinig wind. Dus dan kan het toch nog wel lekker aanvoelen. En later vanmiddag gaat het in het zuidoosten toch wel regenen. Ook daar dus. En tijdens de avond en de nacht, met uitzondering van het westen en noorden, ook elders bij 6 tot 12 graden. Ja, vanmorgen moeten we ook rekening houden met wat nattigheid hier en daar. Dus vandaag een en al nattigheid en zo'n 17 tot 21 graden. En heb ik weer wat appjes binnengekregen, maar dan ga ik strakjes daarop ingaan. Laten we eerst naar deze mooie song gaan. Want er is zometeen weer tijd voor de nieuwtjes. MUZIEK

dat was weer een geweldige song hier bij Ojala Radio. En dan is het bijna 7:30. We gaan eventjes naar de appjes toe. Amina uit Den Haag, dankjewel voor je appje. Ook een fijne dag toegewenst aan Auntie Jessie. En Yvonne Douwlet is ook van de partij. Een fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Imro G uit Groningen. Ja, je bent elke dag nu van de partij, hè? Zodra ik er ben. Een mooie dag ook aan jou toegewenst. En ook Henny en Shirley zijn erbij. Even kijken als ik niemand heb overgeslagen, hoor. Want straks vergeet ik dat ik mijn appjes zelf ook nog moet bekijken. Roos had ik al genoemd, Henny. En Shirley heb ik nu al genoemd. Ja, ik heb iedereen erbij gehad. Maar zeg, ja, dan moet je luisteren ook altijd mee. Maar ik heb nog geen appje van jullie gehad. Dus ik denk dat je nog even bezig bent met het ontbijtje. En nu, het is 4 mei 2026. Laten we maar met wat nieuwtjes beginnen. Al de nieuwtjes die ik voor je heb. Ja, dat is geen geweldig nieuws waar ik nu mee allemaal ga beginnen. Zeker 3 passagiers van een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn overleden door een luchtweginfectie, mogelijk na een besmetting met het Hantavirus. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Over de identiteit van het derde slachtoffer is niets bekend. 3 andere opvarenden zijn ook ziek geworden, meldt de WHO. Een van hen, een 69-jarige Brit, is overgebracht naar de intensive care in Johannesburg. En bij deze man werd het Hantavirus daadwerkelijk vastgesteld. De WHO vermoedt dat het in alle gevallen om besmettingen van dit Hantavirus gaat. En volgens de rederij Oceanwide Expedition zijn de 2 andere zieke bemanningsleden, zijn de 2 dus andere zieke bemanningsleden. Zij zijn nog aan boord en hebben dringend medische zorg nodig. Cruiseschip MV Hondius was dus onderweg van Ushuaia in Argentinië naar Kaap Verde. En het ligt op dit moment voor de kust van Praia, de hoofdstad van Kaap Verde. En dat is ook wel te zien op Marine Traffic. Waarschijnlijk heeft men dat toch daar ergens opgelopen, dat virus. Hantavirus is weer iets nieuws erbij. Nou, daar heb ik nog meer nieuws voor je wat betreft ongevallen. Bij een auto-ongeluk in Jantes, een plaats in het noorden van Frankrijk, zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een 71-jarige vrouw en 2 mannen van 58 en 74 jaar. Dit wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van verschillende Franse media. 2 auto's die botsten op elkaar bij een kruising. En volgens lokale media zouden de 3 Nederlanders uit de auto zijn geslingerd. De 3 zaten in dezelfde auto. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Op beelden is ook te zien dat een SUV gekanteld op de weg ligt. En volgens lokale media zouden de 3 Nederlanders een tweede huis bezitten in de omgeving. Dan heb ik nog 1 nieuwtje voor je. Want bij een brand in een woning in het Twentse Oldenzaal is gistermiddag iemand om het leven gekomen. En dat laat de brandweer weten. Ook zijn er 2 familieleden die rook hebben ingeademd. En volgens een brandweerwoordvoerder zijn 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media is het dodelijke slachtoffer een kind. Een woordvoerder van de politie kan dat echter niet bevestigen. Omdat het onderzoek nog loopt, doet de politie geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer. En dat geldt ook voor de 2 gewonden.
moet nog onderzocht worden hoe de brand is ontstaan. Dus het is even afwachten op verder nieuws hiervan.

Leuk om dat ook weer gehoord te hebben hier bij Ujala Radio. En dan dit nieuwtje. Op een kampeerplek in de VS is een schietpartij geweest. Er is sprake van zeker 10 gewonden die naar ziekenhuizen zijn gebracht. Anderen zijn zelf naar het ziekenhuis gereden. Volgens de politie verkeren de slachtoffers in verschillende toestanden. Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. En de politie zegt nog dat er niemand gearresteerd kon worden. Op de camping bij Arcadia Lake verbleven veel jongeren. Op social media zijn beelden te zien van jongeren die in badkleding op de grond liggen. De camping ligt zo'n 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City. En het meer is een populaire plek om er te kamperen en te picknicken. En voor het beoefenen van watersporten. Nu dit dan gebeurd is, schrik je daar ook wel van. Nou, even kijken wat voor nieuws we nog meer voor je erbij kunnen halen. Ja, we hebben het ook naast gehoord, hè, van dat jonge meisje die dus overleden is. Jade. Ik zou zeggen Jade, maar zij houden het op Jade Kops. Emma Kok, 18 jaar oud, die had een dubbel gevoel tijdens haar optreden vlak na de uitvaart van haar vriendin Jade Kops. De zangeres deelt een bericht op Instagram over haar optreden een dag eerder. En dat was heel mooi en ging gelukkig goed, maar het voelde ook zo dubbel aan, schrijft ze. De dag na de uitvaart op het podium staan voelde wel fijn en veilig, maar er was geen moment dat ik er niet aan dacht. Ze trad ook vrijdag op bij het besloten gedeelte van de uitvaart van haar goede vriendin, die vorige week op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker. Het overlijden van Jade voelt voor de zangeres zo onwerkelijk en oneerlijk aan. Ja, dat kan ik me voorstellen, want dat is geen fijn gevoel.

Ook weer eentje van een... Even kijken, van welke film was dit ook alweer? Ja, Durander, de Revenge, heeft hele leuke liedjes. Ze hebben hele mooie liedjes erin gezet. Gemremixed, zeg maar. In een trendy outfitje gezet. Ze zijn best wel aardig, toch? Politieagenten zijn afgelopen nacht in het centrum van IJsselstein door relschoppers belaagd en met vuurwerk bestookt. Een van de relschoppers stak het vuurwerk af richting de agenten. Eén agent raakte gewond doordat het vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Zo meldt de politie, maar hij was wel aanspreekbaar. In de nacht werden zware vernielingen aangericht bij een theater en het gemeentehuis. Gisteravond was een demonstratie op het plein voor het stadhuis in IJsselstein. En die demonstratie verliep volgens de politie aanvankelijk rustig en gemoedelijk. Maar na middernacht ging het dus mis. Een groepje mensen, veelal gekleed in donkere kleding en met gezichtsbedekking, wat tegenwoordig eigenlijk ook niet meer mag, maar toch, ze hebben het gedaan, verzamelden zich bij het stadhuis dat aan het theater vastzit en maakte daar een aantal camera's onklaar. Politieagenten ter plaatse die wilden de camera's weer werkend krijgen. En vervolgens werd er vermoedelijk illegaal vuurwerk afgestoken. Een deel richting de aangekomen politieauto's. En bij een van de agenten ontplofte het dus vlakbij zijn hoofd. Ja, dat is niet netjes van ze. Dat is helemaal geen mooi berichtje als je dat zo leest. Maar dan vraag je je af, waar gaat dat allemaal toch naartoe? En dan nog dit berichtje. Bij een seinstoring rijden er vanochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen zullen duren, maar voorziet zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is gelokaliseerd bij Moordrecht, Zuid-Holland, en de oorzaak wordt nog onderzocht. Maar als die bekend is, moet de storing nog worden verholpen en daarna moet het treinverkeer weer op gang komen, zegt een woordvoerster. Oké. Say wow! Ja, daar zeggen we geen wauw tegen, maar goed. Janneke Bol, heel wauw.

weer zo'n heerlijk liedje, zo'n wow song is dat ook weer. En dan check ik ook nog wat ik nog meer voor je heb hier zo aan nieuwtjes. Nou, we weten, het is 4 mei vandaag. En voor degenen die dat niet weten, we herdenken ieder jaar op 4 mei in stilte. En om 8 uur 's avonds hebben we dan ook 2 minuten stilte. Je vergeet het bijna. Want er is van dit keer weinig aandacht aan besteed. Op televisie ook zag ik niet zo heel erg veel erover. Maar goed, we herdenken dan iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of de koloniale oorlog in Indonesië is omgekomen of vermoord. En iedereen die is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat wordt ook allemaal herdacht. En morgen is het dus bevrijdingsdag 5 mei. En dan hangt de vlag ook halfstok, net als vandaag. Er worden bloemen gelegd bij een oorlogsmonument. En we houden ons eraan om ook 2 minuten stilte in acht te nemen. Ja, het Nationaal Monument op de Dam is afgelopen nacht besmeurd met rode verf. Bij het monument vinden vanavond dus de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. En op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels is men druk bezig de verf te verwijderen. Nog niet duidelijk is wie achter deze daad zit. Ja, dat is niet netjes wat ze gedaan hebben. Wie dat ook gedaan heeft en dat je dan genocide erop gaat spuiten. Het is verschrikkelijk. Ik zie de beelden hier zo voor me. Dus het Nationaal Monument op de Dam is met rode verf besmeurd. En dat op de dag van dodenherdenking. Niet mooi is dat, maar goed. Zo zijn de mensen tegenwoordig. Ze houden geen rekening met anderen tegenwoordig. Alleen zichzelf willen alsmaar demonstreren. Waarvoor? Wat ze daarmee willen bereiken? Je ne sais pas. Pardon, he.

Amerikaanse Dick Helena, wat een mooi liedje is dat toch ook weer uit de film Mater Bhumi, film waarin Salman Khan in te zien is. Goed, dan ga ik even snel naar de appjes toe. Marianne uit Groningen, dankjewel voor je appje. Ook een fijne dag toegewenst aan de mensen in Purmerend, in het bijzonder aan Lekbeer G.R. Paribas. Zoals iedereen hier in Amsterdam Zuidoost ook een mooie dag aan jou toegewenst. Wordt een regenachtige dag tussen de 17 en 21 graden. Maar goed, bij weinig wind, dan valt het wel mee. Amina uit Zuidoost, ook aan jou een blessing day. Ook Anoop Mahabali uit Den Bosch wens ik een mooie dag toe. Back to work, ja inderdaad. Met You Are op de achtergrond. Heel erg leuk om dat te weten. Fijne werkdag aan u allen toegewenst. En degene die naar school toe gaan, een leerrijke dag toegewenst. Blijf afgestemd op het Jala Radio. Ben zo weer bij u terug.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are, you are, you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. Volgens betrokkenen tegenover nu.nl is dit het resultaat van een verhard publiek debat en de opkomst van antidemocratische partijen. In Europa wordt inmiddels bijna dagelijks aangifte gedaan van strafbare feiten bij dergelijke locaties. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend lokale tijd zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jane toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

6 minuten over 8 gemiddeld is geworden. Het is maandag 4 mei. Dode herdenkingsdag. Ik wens u allen een hele fijne dag toe. Oké, dan hebben we de appjes al gehad, hè? Ja, dat hebben we net ook al gehad. Een fijne dag aan iedereen toegewenst. En als u ook een appje wilt sturen, telefoonnummer kent u wel, toch? 020-363-0808. Dat is ons telefoonnummer, als ook ons appnummer. En in de tussentijd heb ik ook alweer een 80's song voor je in de player staan. Dat is ditmaal van The Nightingale of India, Lata Ji, uit de film Bhavna.

Een prachtige song hebben we gehad hier in het programma uit 1984. Filmke naam Hip Hauna. Bapida heeft de muziek gemaakt. Ja, en het was op LP vinyl. Voor toen. Shabana's mee heeft erin gespeeld. Mark Zuber, Kenwell Jeet zingen en nog vele anderen. En dan check ik eventjes wat ik allemaal voor je heb aan nieuwtjes. Ik heb straks nog wel iets voor je. Maar in de tussentijd hou ik het even lekker op bij de gezellige muziekjes hier bij Ojala Radio. Om u te begeleiden naar het werk door de anderen die al op het werk zijn, werk ze. En als het kan, hou hem op Ojala Radio.

Te amo, lagadi, te amo. Ayo pen, Kamal Raja, hebben we ook gehoord. Heerlijke song van een tijdje geleden. Uit 2021, niet zo ver weg. Maar toch een great song. En dan heb ik er nog eentje voor je in de player staan. Ook weer eentje van een tijdje geleden. Saradin is deze gebracht door Karen Singh Aurora.

ô sundri uit Bhoot Bangla gehaald deze. En ja, we kunnen nog een rustige erachteraan doen, maar dat doe ik niet. Ik zet een rock sound erachteraan. En dit is dus dan de versie van Arijit Singh en Jyoti Nurani. Sayoni.

Sayoni, oh, schat je, oftewel liefde. Jaren geleden bracht de formatie Azadi, ik bedoel de formatie Junoon, dit liedje uit. En het was dus een grote hit voor Ali Esmet, die de voorzanger is van de formatie Junoon. En het album was getiteld Azadi. En het was daarvoor, al jaren geleden, een bekende Cavani. Ze hebben het dus in een trendy outfitje gestoken toen ter tijd. En nu weer jaren later gebracht in de film. En Arijit Singh en Jyoti Nuran die hebben het dus nu gezongen. In samenwerking met de formatie Junoon en Ali Esmet. Ja, ze hebben het samen gedaan. De muziek is van hun afkomstig. En dat is wel fijn zo. Mooie samenwerking. Geweldige samenwerking hebben ze gehad hieraan. En dan check ik wat ik nog meer voor je heb. Kunnen we nou iets rustigers erbij plaatsen? Dat gaan we doen. Hoop maar dat deze wat rustiger is uit de film Hood Police. Armaan Malik en Shreya Ghoshal. Mujhe pyaar pyaar hai.

Ja, als je een woedsong zoekt en dan krijg je zoveel voorgeschoteld. En dan denk je van, nou, de een na de ander is gewoon geweldig. Dat was dus uit Boot Police. Kim moet je pjaren, pjaren, hè? En nu gaan we zeggen, dat we Jojo erbij halen. Akshay Kumar, woedsebbetje, lor, hè?

Missing. En dat was weer zo'n heerlijk liedje hier zo bij Ujala Radio. Brengt ons naar bijna 9:10. Velen zijn al op het werk. Anderen zijn onderweg naar het werk toe. Zitten in de metro lekker mee te luisteren. Een fijne dag ook aan jou toegewenst, Jasmin. En de groeten aan mijn bhai Akbar. En het was weer gezellig met Olivia, hè? Nita, dankjewel ook voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Jitra en Andrew daar in Maarsenbroek. Groetjes ook aan Sudeesh, een fijne werkdag ook aan jou toegewenst. En Kees, je zegt dat het ook alweer fijn is om te luisteren naar Ujala Radio. Dankjewel. En ook Sujitji wens ik een hele mooie dag toe. Dank je allemaal voor de appjes. Even kijken als ik op de andere app nog meer mensen erbij heb. Ja, maar Griet en Waldo weet ik wel dat ze er altijd bij zijn. Ook aan jullie een hele mooie dag toegewenst. En ook Paris en Gerda Moerli zijn van de partij. En bij Hadje Abdul Wahab Dennis ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. Zo, en dan gaan we straks ook wel een nieuwtje bijhalen. Maar dat doen we na deze song. Natje, natje.

Een geweldige song, ook weer hier bij Ojala Radio. En ik zei het al, dat ik ook nog wat nieuwtjes voor je heb. Een nieuwtje wat betreft... Dat betreft toch wel RIVM. Al die smaakjes die er tegenwoordig zitten in die e-sigaret, de vapes. Niet alleen de zoete smaken, maar ook de kleur van de verpakking maakt vapes aantrekkelijker. En dat blijkt dus uit onderzoek van het RIVM en de Universiteit van Wageningen. Onderzoeker Ina Helmig pleit dan ook voor een neutralere kleur voor alle vapes. Het RIVM liet een aantal deelnemers vapes zien. En in het onderzoeksrapport staat niet vermeld hoeveel. Ze mochten aan de vloeistof ruiken en de damp inhaleren. En zelfs in gevallen waarin dezelfde tabaksmaak werd gebruikt, vonden deelnemers dat een rode e-sigaret zoeter smaakte dan dezelfde e-sigaret in een witte of bruine behulzing. En de gekleurde vapes werden stevast als zoeter aangewezen. Daarnaast bleek uit eerder onderzoek dat ook de vorm invloed heeft op hoe snel iemand naar een vape grijpt. Ja, dat ook wel. Hè. De vorm moet ook wel aantrekkelijk zijn. Zo zien jongeren kleurrijke wegwerpvapes als een mode-accessoire. Helmig wil dan ook dat er een standaardvorm en kleur komt. Volgens de RIVM-onderzoeker zorgen de zoete smaken ervoor dat zowel rokers als niet-rokers sneller naar een vape grijpen. Veel zoete smaakjes zijn sinds 2024 al verboden en dat

heeft wel effect. Het RIVM ondervroeg eerder bijna 1000 adolescenten en volwassenen. Zo'n 40% van hen gaf aan dat ze minder zijn gaan vapen. 22% was helemaal gestopt, tegenover 6% die juist meer ging roken na het verbod op de smaakjes. Helmig benadrukte dat maatregelen overal in Europa zouden moeten worden ingevoerd. Anders blijven mensen de vapes gewoon in het buitenland kopen. Ja, want dan denken ze van ik kan het daar vinden, dus waarom maak je je druk ook daarover? Het is overal te krijgen, nietwaar?

Zo, een mooie song hebben we ook weer gehad. Een lekker op tempo. Het voelt ook heerlijk aan als je dat ook weer hebt gehoord. En nee, deze hebben we al gehad. Dus gaan we naar... Ramjake Bhala Karenge.

Nacho Japtelak, mijn Nacho Japtelak. En ik zei het al, hè, is van de film A Cocktail 2, waarin Shahid Kapoor, Rashmika Mandanna en Kriti Sanon inspelen. En die Rashmika is, als ik me niet vergis, nog niet zo lang geleden in het huwelijksbootje gestapt. Maar ik ga u nu groeten, want het is al 9:03. Tijd geworden om u te vertellen dat morgen collega Satis eraan zit om u aangenaam bezig te houden met zijn Ujala Kamaya. En woensdag ben ik er weer en donderdag is hij er weer. Zo hebben we dat een beetje verdeeld deze week. Dus ik zou zeggen, veel plezier morgen en graag tot woensdag. Signing off voor Ujala Radio, RJ. Shubdin ik mubarak din, namaskar, Allah hafiz, gate gungunati, al muskurate, rehn.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Dat blijkt uit beelden van Stadsomroep AT5. De bekladding vindt plaats op de dag van de nationale herdenking, die vanavond bij het monument wordt gehouden. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Het gaat zelfs om kinderen tussen de 7 en 10. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om overfitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्टर कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechter rijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. En op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn gevonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog 2 plekken die opvallen. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. En op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn gevonden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits. Bij een schietpartij op een camping.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio. En bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelofelijk laffe daad. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachten aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Dil ko chhu jane wale gaane, sirf Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 van hen stierven. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige oud-burgemeester en ook advocaat van Donald Trump ligt daarom nog onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het weer nog. Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. 15 Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Komende vanuit Arnhem file vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Tjalinde.

You are. Ujala Radio Headlines. Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: programma.
1: En we gaan uiteraard weer ons best doen om de beste vragen aan hem voor te leggen. En hij zal zijn beste beentje voortzetten om zijn analyse aan ons door te geven. Welkom, Ujala's politiek-economisch analist Robbie Makka.
2: Dankjewel, RJ. Goedemorgen, namaskar iedereen.
1: Zo, Robbie, laten we hiermee beginnen, want we weten ook allemaal dat de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subramaniam Jaishankar, een bezoek zal brengen aan Suriname. Dit in verband met 50 jaar diplomatieke betrekkingen, dat is niet niks. Wat kan India nog meer betekenen voor het land?
2: Heel veel, RJ. Inderdaad, de minister van Buitenlandse Zaken van India komt de eerste keer in Suriname, officieel dan. En ze zullen dus met elkaar in 3 dagen tijd, 4 dagen tijd wat vergaderingen houden en een aantal dingen gaan bespreken. Maar officieel heet het verdiepen van economische, wetenschappelijke, technische, culturele samenwerking tussen beide landen. Mondvol, 4 gebieden. Kontjiba Economie met voorbeeld, Marcusa project. Weet, India is een land vol met agrarische productie. Maar onderschat wetenschap niet. Ze hebben heel veel data-analisten, accountants, maar Ulokepas, maar heel veel IT-mensen, technische, noem maar op. Maar culturele samenwerking. Jahatu India kekut sochie, en je gaat denken aan Suriname, dan moet je dus denken aan Diwali, dan moet je denken aan Pagwa, dan moet je denken aan alle overige activiteiten die gezamenlijk gehouden gaat worden. Kijk, veel mensen weten het misschien niet, maar deze maand komt Prime Minister Modi ook naar Nederland. Het is gepland, of het doorgaat weten we niet, maar we weten ergens midden mei moet hij er ook hier zijn. Modi is dus wel een keer naar het Caribisch gebied gegaan, zeker Guyana en noem maar op geweest, maar de banden tussen India en Suriname is altijd fijn en prettig geweest. En ik weet zeker van wanneer ze de samenwerkingsprojecten zullen bespreken, evalueren. Dan heeft het ook te maken met hoe gaan we verder werken aan handel. Hoe gaan we verder werken aan sociaal-economische ontwikkeling. Er wonen ook veel Indiërs daar in Suriname. Ik ga geen reclame maken. Maar er zijn diverse Indiase restaurants in Suriname. En daar komt Indiaas publiek ook bij elkaar. Je hebt ook nog RJ daar waarbij dus de ambassade

0: India en Suriname vrij actief is. Op het gaat om yoga, activiteiten, meditatie, dingen, noem maar op. Maar ze gaan in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Altijd Saman Boliga, Suriname zijn vanaf 1975 in Suriname geboren. Patja Salhoigeba, de matap 50 jaar in Banku. Dan gaan ze een lezing organiseren, gevolgd door een tentoonstelling. En ze gaan de relatie tussen Suriname en India dus inhoud geven. Maar nogmaals, ze gaan praten over fruitverwerkingsproductielijn. Marcusa, ik zei het al. De agroverwerkingssector. En ze gaan ook een aantal van de kleine en middelgrote ondernemingen in Suriname bezoeken. En ze kunnen altijd nog verder samenwerken. Ik denk dat Suriname altijd van India kan leren en omgekeerd ook. Want je weet hoe het verhaal is, RJ. Je hebt dus daar Lala Roo als monument en noem maar op. Je hebt, ik zei het al, sommige restaurants hebben fantastische mooie namen. Raja Ji en Maharaja. Dat soort prachtige namen heb je. Maar denk maar aan firma Kirpalani. Kirpalani is al 60, 70 jaar in Suriname. Volgens mij langer. Die is ook verbonden aan de Indiase gemeenschap. Kortom, India, Suriname, Holland. Modi Agle mijn or je mahine mijn hapje aega mij me Holland mijn aega en dan heb je dus wat je zegt van dat de minister van buitenlandse zaken mooie naam Subramaniam Jayshankar gaat naar Suriname voor dat bezoek. Dan hoop ik dat in plaats van diaspora triaspora zal zijn, drie landen, één gevoel en wat mooi, Jayshankar. Dus JJ Sarnam, JJ India en JJ Holland.
1: Nou, maar dan gaan we weer naar die andere diaspora. En dat betreft dus assembleevoorzitter Ashwin Adhin, die in Nederland is, voor privébezoek uiteraard. En er is wat onduidelijkheid ontstaan, want volgens Diaspora Instituut Nederland zou hij daar ook deelnemen aan de bijeenkomst die ze hebben georganiseerd. Maar Ashwin Adhin zegt van, ik weet nergens van, wat heb je hierover te zeggen? Heb je iets hierover gehoord?
0: Ja, ik heb zeker erover gehoord. Kijk, het verhaal is, Ashwin Adhin is inderdaad hier op privébezoek. Laat me dit beginnen te zeggen. Afgelopen week, dus 27 april vorige week, misschien heb ik het niet zodanig benadrukt, was een delegatie van de Tweede Kamer van Nederland, dus onder leiding van voorzitter Tom van Kampen, ook in Suriname. En ze zijn dus vanaf maandag 27 april zijn ze ontvangen door dus Ashwin Adhin als voorzitter van het parlement. En Tom van Kampen heeft nog ook gesprekken gevoerd met verschillende fracties. Leiders. En iedereen heeft de bijdrage geleverd. Rabinder Permisser van NDP, daar had je ook nog Ivan Aldo Plein van NPS, Steve Rijmen van Alternatief 2020, Deo Sharman. Maar Sapkoina Janataki, Ashwin Adhin, wie komend week privébezoek met haar. Nou, je kan kijken op social media. Hij was gisteren, dacht ik, op een nota in Rotterdam met zijn vrouw en noem maar op. Dat moet ook kunnen. Je ook een pariwaar bij je of hij vrienden of kennissen, dat moet hij ook privé kunnen doen. Maar die fout die Diaspora Instituut Nederland maakt, din, als je afspraken maakt officieel met de voorzitter van een parlement, of met wie dan ook, dan moet je officieel met hem van gedachten wisselen via officiële briefwisseling. Of Panka moet als ambassadeur wat doen, of je moet rechtstreeks contact met hem hebben. Dan doe je dat. Maar hij heeft afgestemd met de adviseur van Adhin, dus iemand van het parlement waarschijnlijk. En misschien heeft hij mailtjes gekregen, misschien heeft hij brieven gekregen. Maar zolang Ashwin Adhin zijn handtekening niet heeft gezet onder een stuk, dan moet je niet denken dat hij officieel gaat komen. Nou, dan leest hij verschillende dingen. En waarschijnlijk wat ik heb gehoord is van, kijk, Ashwin Adhin, ik kan gostrobanen, maar je hebt ook met een Hindoestaanse ondernemers. Ik ken een paar hoor, van hier in Den Haag. Het is maar Wateringen met Mangata Kutschkere, dan Mangata Delft met Kutschkere. Maar omdat Otena druk naar haar, dus omdat het niet zo druk was, of druk zou worden met het aantal, Ashwin Adhin is niet zo populair dat hij alles vol kan maken, hebben ze die samenwerking met Din gezocht. En toen probeerde men die groep groter te maken. En wat heeft Din gezegd? Din heeft gezegd, wij krijgen 3,2 miljoen euro ook aan geld op het gebied van slavernij. En toen hebben ze die naam van Ashwin Adhin daarin gekoppeld. Nou, ik kan je verzekeren van, dan gaat het fout mis, ja. Mm-hmm. Het moment dat je een geldbedrag gaat koppelen aan de activiteit, en zoals gaan het vandaag in, volgens mij, op Schiphol houden, van der Valk Hotel, denk ik. En ze zeggen, het is af, hoe heet het, uitverkocht. Dan gaan ze dat bekendmaken. Dus Ashwin heeft gezegd, klopt niet, ik ben niet officieel uitgenodigd, ik kom niet. Waar hij wel naartoe zal gaan, is volgens mij een bijeenkomst van Panka, van ambassadeur Panka. En dat is dus ergens in Roon, denk ik, daar achter Rotterdam. En daar is die bijeenkomst vanavond. Dus voor de mensen die dus een kaart misschien hebben gekregen of een niemandren voor de Diaspora Instituut Nederland.

0: Nederland bijeenkomst. Jammer, hier op Schiphol, daar komt Ashwin Adin niet. Die heeft dus afgezegd. En officieel is Ashwin Adin ook niet op bezoek bij de Tweede Kamer. Althans, ik heb geen programma gezien dat hij de Tweede Kamer gaat bezoeken. Als het wel zo is, omdat hij in het land is, dan zal ik komende week daarover het een en ander vertellen. Maar jammer dat het is zo gegaan. Lesson learned voor de mensen van Diaspora Instituut Nederland. Jullie zijn een jonge organisatie, jullie zijn een amateurorganisatie. Leer iets veel meer van mensen die deskundig zijn of die organisatorische ervaring hebben hoe je omgaat met protocol en dat soort dingen. Je kan niet met appjes werken en allerlei dingen of mailtjes met adviseur. Je moet het allemaal officieel doen met toezeggingen en dan kan je die niet meer doen. Dus jammer voor de mensen die naar Schiphol zullen gaan en Ashwin Adin niet zullen ontmoeten.
1: Dat is inderdaad zo, want ja, soms ze denken Suriname is klein, iedereen kent iedereen, dus via hebben ze wat geregeld. Dus ze denken van het zal wel goed komen, maar zo werkt dat dus niet. Dan weet men dat nu in elk geval ook wel. Robbie, de VES die luidt de noodklok over het uitblijven van een plan wat betreft de toekomstige staatsinkomsten uit de olieindustrie. Hoe staat het met de olieboringen?
0: Ja, die olieboringen particulier gezien, RJ, dus vanuit Anandja Gisser, staatsolie gaat goed. Maar wat VES precies aangeeft, Arno Mahina Hoigema, aanstaande 25 mei, over een paar weken, dat is het 1 jaar eigenlijk officieel. Verkiezingsjaar achter de rug, dus dan is Simons ongeveer 1 jaar aan de macht, dat hij dus die dag die verkiezingen heeft gewonnen. Maar er is geen productieplan of er is geen inkomstenplan. En ik heb het vorige keer gezegd, ook voor wat betreft jouw mooie vraag toen van ja, maar wat hebben ze precies gedaan? Ze werken nog steeds met de oude begroting. Dus een Simons begroting heb je niet. Dat ze man pak karre, betjahe, noem maar op. Kijk, als Jan Santoki ook geen begroting had ingediend, binnen 1 jaar heb ik gezegd, ze werken daar niet goed. Maar zij hadden een economische bestrijdingsplan of economische crisisplan, zo heet dat. Ter bestrijding van corruptie, ter bestrijding van hoge inflatie en leningen en noem maar op. Ze hadden dat. Maar deze hebben geen enkele plan. Dus VES kon je bollen van luister, ik heb geen concreet productiebeleid gezien. Jullie hebben het niet ontwikkeld. Ik heb ook niet gezien wat de speerpunten zijn gericht op verhogen van de productie en vergroten van verdiencapaciteit. Dat zei ik ook vorige week in een artikel ook. Ik zei het ook al van ga kijken naar inkomsten verhogen. De maatregelen. Wil je zonakkenbelasting doen? Wil je huurwaardebelasting doen? Wil je dus misschien BTW scherper maken? Wil je dus een belastingplan maken samen met alle belastingadviseurs en met tripartiet overleg, dus bonden, et cetera, om te gaan kijken? Maar nogmaals, hard van voor productie, zeggen ze van, dat wordt niet geraakt. Dan heb je het verhaal van toerisme en agrarische sector. Nou, afgelopen week, RJ Tubijana Trailer, je hebt het allemaal ook gezegd en gehoord. Luchtverkeersleiders allemaal, dus die in actie waren. Nu gaat het weer stukken goed, noem maar op. Maar die toerisme en agrarische sector, die heeft niet die prioriteit gekregen dat je gaat zeggen van, luister, zoveel ananas gaan we produceren. Zoveel chutney gaan we maken. Zoveel papaya gaat naar Nederland. En zoveel trailer gaat naar Nederland. Afgelopen week hebben Hindustan ondernemers, ze hebben echt gehuild. De man kree, ze man gusailba, omdat ze heel veel schade hebben geleden op zanderij. Ze hebben hun groente en hun fruit willen exporteren via dus een vrachtvliegtuig, in dit geval KLM en SLM. Maar door tekort aan luchtverkeersleiders, dat hebben we al besproken, hebben ze schade geleden. Subtitie laas hoor je bij kwaliteit. Nogmaals, ze hebben weer een presidentiële commissie ingesteld. President Simons op noem maar op voor een toerisme sector rapport. Een deel van de ondernemers, zakenlieden die van Suriname, die gaan naar Marokko. Dat is dus gestuurd. Ze hebben de ambassadeurs nu op hun posten. Ze zijn dus met mensen op Cuba. Ze zijn met mensen in Amerika. Ze hebben de ambassadeur van Brazilië vervangen. In Brussel zit Armaketo, Nederland Bolden Liberty, van wie daar hier zit. Nou, er is kritiek op landbouwbeleid en rol van LVV door VES. En ze zeggen van luister, ik wil een agrarische plan en ik wil de inkomstenverhoging. En ik wil zien van op welke manier bijvoorbeeld visserijsector of noem maar op, extra gaat brengen. Ook binnen de visserijsector is er, Jagra, ongeveer $80 miljoen. Schrik niet. 80 miljoen US dollar per jaar komt binnen vanuit de visserijsector. En dan heb je dus die Jugu Jugu met visserijkeuringsinstituut wat je vorige week hebt behandeld. Nogmaals, quick scan teams van Jenny Simons en de president en de delegatie Asane Uroko. En men VES heeft gezegd van we hebben wederom kritiek op benoemingen binnen de overheid. En wederom zeggen ze van luister, we hebben dus straks rijst geplant. En voorjaarseizoen van 2020, we hadden tussen 9.000 en 12.000 hectare ingezaaid. Terwijl het rond de 20.000 had moeten zijn. En nu is het maar maximaal 12.000. Dus 8.000 hectare is minder gezaaid. VES waarschuwt voor voortzetting van deze negatieve trend. En zegt van dat Suriname risico loopt van dat ze als rijstexporterend land afglijden naar een rijstimporterend land. Het is al een tijdje zo. Dus het is niet alleen van deze regering. Kortom, boodschap is Jonty VES boletiekba. Maar VES, wees ook eerlijk. Wees ook kritisch. Je moet ook eerlijk zeggen en naar jezelf kijken. President Simons was 1 januari bij VES op bezoek. Heeft een verhaal gehouden. Heeft een presentatie gehouden. Je plukt ik hermen uit en ze koeibolen. Wah. En als president Simons weggaat, dan komen ze in de pers. Dan zeggen ze van regering, word wakker. Want we moeten inderdaad rond Keizerbolle 2028 werken met Grand Morgu project en allerlei dingen. En dan moeten we 1 miljard Amerikaans dollar gaan ontvangen. En vooralsnog is olieprijs hoog, maar we hebben veel schulden. Dus VES heeft de noodklok kunnen luiden. En we gaan kijken wat VES verder doet. Maar Saman Boli zei, word wakker, het is 1 voor 12.
1: Ik hoop dat hun ogen hierdoor dan ook open gaan. Maar hoe staat het echt met die olieboringen? Wordt er nog wel gewerkt aan?
0: Ja, zeker. Wat ik zei, particulier gebeurt het normaal. Kijk, we zijn nu ongeveer 2 jaar verder of eerder dan 2028. Staatsolie doet wat ze moeten doen. De olieboringen vinden normaal plaats. Alle overige internationale bedrijven als Total op design in Suriname. Ik noemde het daar. Grand Morgu project is dus wat ze zeggen, Goedemorgen project. Dus dat is 2028. En dan zeggen ze van ja, die plannen die we hebben met extra boringen, mensen dus die werken dus onder water, wat er op Komewijnen gebeurt, onderhoud van raffinaderij, grote schip wat gebouwd wordt in het buitenland, dat naar Suriname zal komen. Alles is in place. Het enige wat gebeuren moet is dat de overheid wat dichterbij zal moeten zijn om ervoor te zorgen dat ze het macro-economisch beleid gaan afstemmen op oliedingen. En mijn concreet advies vorige week was, Simon zit met Annen Jagisser, directeur van Staatsolie, wat meer aan tafel. En daar hebben ze een financieel directeur bij Staatsolie. Dat is Agnes Moensie heet ze. En jij hebt de minister van Financiën, minister Wijnerman. En die twee moeten veel meer met elkaar praten en overleggen.
1: Oké, ik wil je dan weer bedanken voor deze week, Robbie. Graag tot volgende
0: Dank
1: week.
0: Dankjewel, RJ. Ja, Ardie, nog één klein ding, als ik mag 1 minuutje.
1: Vertel het maar,
0: Er is in Suriname maar. Een landbouwbeurs gaande voor mensen dus die vandaag naar Suriname reizen. Jeje Diklie, volgens mij is 1 mei begonnen, landbouwbeurs met allerlei dingen. Er wordt chutneys verkocht en papaya, noem maar op. Zie je iets van fruit en flora? Mensen hebben me dat gevraagd. En er is ook nog een woon- en bouwbeurs de afgelopen periode. Volgens mij gaat het ook door. Eén is bij KKF en die andere is daar, dacht ik, bij Flamboyant. Maar hou me de plekken ten goede. Kijk, als je in Suriname een bijdrage kan leveren en laat ons gezamenlijk werken aan Nederland en Suriname. En tot slot de hartelijke groeten aan Rakesh en Natasha, die grote luisteraars zijn van dit programma en zeker van jou, RJ. En ze hebben me gevraagd of ik de groeten aan jou kan overbrengen. Dus we hebben mensen in Rhône, we hebben Rotterdam, we hebben Friesland, we hebben verschillende landen, maar dit was bijzonder. Want ze hebben me gezegd, ik moet tegen jou zeggen, je bent de tulp.
1: Dankjewel. Ik ben de zwarte tulp hier zo dus.
0: Nee. Je bent een mooie tulp.
1: Dankjewel voor het mooie compliment. Okay. En ook een hele fijne dag verder aan jou toegewenst. Dank je.
0: Ram, namaste. Allah afis. Goedemorgen. Namaskar. Dag. Fijne

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
2: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is afgelopen nacht met rode verf beklad. Ook is er het woord genocide opgeschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de verf van het monument af te krijgen. Politici veroordelen de bekladding. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Cap Verde toen passagiers ernstig ziek werden, 3 van hen overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hanta-virus bij zich en kunnen mensen besmetten. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldige staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. President Trump noemt hem op sociale media een echte strijder. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ojala Radio. Mail naar info@ojala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dans je mee?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, dat afgelopen nacht met rode verf werd beklad, wordt schoongemaakt. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken en waarbij 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. En oud-burgemeester Giuliani van New York is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: आदमिया तो खाए गए छा और तू कॉफी चाय भी ना मांगे मिस करे. Nou ja, welkom. Hij gaat even zijn microfoon even naar die mooiste city krijgen. Maar waar is die mooiste city krijgen van vakanties eigenlijk? Dus ja, je weet maar nooit, hè? Nou ja, hij gaat zo meteen wel hier in de uitzending wat zeggen. Gaan dan niet, ja, mooiste bij. Tel ik je naar bij het. Anand, Keizer Baarte, Keizer Baarte.
1: Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Mooi, Keizer Tor vakantie daar.
0: Vakantie, mooi daar. Vakantie, maar snel zit je. Een nadeel waar, ik die vakantie, je heet op. Bouw snel zit je vakantie, toch?
1: Man krijgt harden vakantie.
0: Altijd man je vakantie per he.
1: Ik kop probleem, nee. Ik chintana.
0: Dus kap,
1: koffie, chai en chinta.
0: Koffie, chai. Dat leto zei je, bij mij.
1: Leto chinta.
0: Chinta. Als je maar kabelen, ja, vakantie. Eigenlijk, kap, ham zo zie je, kap, hem lukken, ik wil tijd eigenlijk, hem lukken, nou voor je kam krijgen.
1: Ik doe je baristo haar ook hoor. Dat hoe bedoel je je voldoende. Dan hoef jij nooit meer te werken. Dat hoe zal je pensioengerechtigde leeftijd mijn lief.
0: Abhanje is toch een pensioen bij jou weg, ja?
1: Sunna, je moet niet te laat pensioen nemen, hè?
0: Nee, eigenlijk moet je, vijftig, zestig, dan moet je al met pensioen gaan, hè?
1: Dan moet je eigenlijk al gaan. Je moet niet denken, Sunna, ham 67 hoor, ja, dat is bijna 70 hoor, je bijna jijke, zeg maar, pensioen.
0: Ja, toch, dan, ja, bij Mari, waar jij gaat, eet, pirai, oe, pirai, je wil eigenlijk, ja, nee, inderdaad.
1: Dat is vervelend hoor, leuk, dan heb je 70-80% van je leven alleen gewerkt. Ja. Dat is zoals je laatste 10% wat 20% wat geniet kan hebben. Maar wat gebeurt er vanaf je 70ste, ja, meestal?
0: Ja.
1: De ia pira, wa pira, ai, i probleem, boy. U probleem. Hé, hey. Kontje gaan niet carrière pensioen maken.
0: Dus eigenlijk hebben we ook verkeerd carrière. Dus als je jong bent, in je tweede fase, hè, we praten weer over de fases. Eerste, tweede, derde fase. Maar tweede fase, toch?
1: Tweede fase met bekerk, laten we zeggen 50 jaar telk kerk paritoloog.
0: Ha, maar dus tweede fase met je koop George Kamkerke, dit na maand toe kama, en pijs wel mooi ze gebruiken.
1: Marmarke. Om pijs wel marmarke kama hier.
0: Maar pijs wel chalaki ze investeerker, en hij zei kerkje toe 50 jaar, kun je hoor je hier, 50 of 60 jaar, nou ja, eerder hoor, 50 jaar, dat je dan, ja.
1: Bolleke behoed makkelijk heet, Lloyd, maar kare me moeilijk heet. Soms.
0: Ja,
1: zeker als je een beetje pech hebt, zo'n je geluk bij elkaar.
0: Ja, maar op kontje je pech goed. Liefde met pech.
1: Als je één keer, twee keer, drie. Als je drie keer gescheiden bent. Eén, twee, drie.
0: Hoe bedoel je?
1: Over wie heb je het? Kijk erover toe wat jij. Kulla bolletje, joh. Over wie heb je het? Nee, maar dan, dus dat ding is weer in de, hè? Dus een scheiding kost je zoveel geld, hè, Lloyd? Maar een scheiding, hè? Het werpt je helemaal terug. Echt waar. Ja, dat is maar eens geen achterstand in dit. Okay? Dus dan moet je weer 10 jaar
0: direct
1: gaan hosselen en werken. En marmarke.
0: Opina, milieu is een oude. Doet ook helemaal uitkleden, Carrie. Dan ben je helemaal klaar.
1: Sunna, kan je oude geschuld naar je? Admin hier is.
0: Admin hier is. Ja, nee, sorry. Ja,
1: dat ik moet zeggen. Ik heb hier maar op. Ademien, ik ben buitenland, ik ben taiga, gussaiga, maar roeper. Van waarom mag Lloyd alles zeggen? Waarom? Je moet hem toch een beetje.
0: Je moet hem in toom houden.
1: Hij moet niet zo negatief zijn over vrouwen.
0: Hoi.
1: Terwijl ik vind dat je redelijk neutraal bent, Lloyd. Ik vind jou niet. Ja. Denk aan positief, Bati, maar toen je neutraal bent.
0: Juist, Ademien, toren over klagen kregen zijn. Kijk, ga maar over klagen.
1: Sunna. Toor lage hamar overklaag kere, hamar lage toor overklaag kerega. Zo zijn mensen toch?
0: Ai, we got it.
1: Ai. Nee, maar als het even kan, inderdaad hoor. Pachas Baris zei toen zoeker de soortje van hoe kan ik afzwaaien?
0: Ja.
1: Hoe kan ik stoppen?
0: Ja.
1: Hoe kan ik een stapje terug doen?
0: Ja.
1: zou goed zijn. Slecht naar het.
0: Nee, maar ik zou iedereen willen aanraden. Jolok Sunega, koffie chai, or chinta, ache, chinta. Toen op je kamer je op een tweede fase met Bart. Investeer dan je paisa, goed kamer, deer scheiding meer naar, beheerder regie. Deer lurken binalie.
1: Weet met wie je trouwt, weet met wie je trouwt.
0: Deer lurken binalie.
1: Ik lurken genoeg, Ega. Ego genoeg, Ega. Doe ik maar hoe jada hoe je maatje kunt doen, ja, dus thora se kyal kar liya nahi ma inderdaad hai loj dus koi koi admi bhi aayega jo 75 ho gaya papa sa 75
0: ja
1: ab ek kaam karega
0: samjhe
1: heel goed maar dan zeggen ze tegen mij hamme mooi lagega
0: ja maar ja toen
1: hamme mooi lage kaam karat
0: oh ja nou ja
1: so na as dat zo is dan ben je geluksvogel hamme toen mooi lage kaam karat
0: hamme to nou ja ik ook niet ik denk dat ik genoeg heb bijgedragen aan de gemeenschap
1: meer dan je hebt genoeg belasting betaald
0: behoorlijk
1: je hebt genoeg belasting en alimentatie betaald. Toen behoed Bart Chocolat. Jouw bijdrage is groot geweest.
0: Behoed barka bijdrage.
1: Ja. Nee, maar John, toen bolle ga investeren wel iets. Dat is ook waar, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus, als mijn paisa je kamaiga kaske, dan staan ze er niet bij stil. Ki ego ghari hoi sakega, John met ook een paisa ke kamie rahi.
0: Ja, toch?
1: Dus je moet wel altijd een beetje vooruitdenken. Hindustani om een wel mooi badje, over het algemeen. De kamaiga kosten om een ik deel op je spaarkariga.
0: Ja.
1: Wat ze vervolgens met het geld doen, nou ja, prima. Hè? Koi ghar ki ne, koi auto ki ne, koi ghari ki ne ga.
0: Trouwens, ik ghari ki modu hai, aber tu ghari pane hai ga. Ik draag geen horloge hoor eigenlijk.
1: Roj, ham bina ghari na, ja, na man.
0: Maar kono ke ego modu hai ga ki rakam ke ghari saman ki ne hai, pahine ga. Hame uchi jwa na hai ga, ik weet het niet.
1: Sunna, jeke jon hobby hai yaar.
0: Oh, hobby hai na, hobby ke
1: koi baat hai ga. Koi ke hai ga sonobrel ke hobby, koi ke hai ga auto ke hobby.
0: Hamar kon hobby hai ga.
1: Ghari ke hobby, to ke hai ga aurat ke hobby. तू औरत बदले जैसे घरी जैसे कपड़ा ये रिपुताची वर्ड वेल स्लेक्ट
0: बहुत बहुत खराब हमारी रिपुताची तो हमारी रिपुताची जिधर रहा और ये खराब रहा तो और खराब कर देंगे
1: मैं हम लोग थोड़ा ओवर ड्राइव मोड है इसमें बात अच्छा सुनने वाले ऐसे ना अच्छा लॉयड जॉन हाईगा बहुत अच्छा लड़का
0: बहुत अच्छा लड़का
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत बहुत अच्छा बहुत नेक लड़का है
1: बहुत नेक नहीं मैं यही doet geen vlieg kwaad
0: ना तो नहीं natuurlijk niet
1: तो एको माची तलक ना मारे दोस्त
0: हमारे जैसे बहुत अच्छा इंसान बात है लोग जैसे सुधा का तन्मी कहाँ मिलेगा हैं
1: वही तो प्रॉब्लम हुआ बस
0: और तो मामले सुधा के मुंह कुत्ता चाटेगा
1: बहुत चापिस्तोर वाली
0: तुम्हारे से
1: तू शुरू से इंद्र तलक चटवाई ले बाते जब से तू 20 बरिस कराई ले तब से तू अब बुढ़वा हो गया बेटा लग
0: हमने 15 बरिस करी ली छा 15
1: बरिस से तू ये बात एरा हो लॉयड
0: हाय बॉय होय
1: ना कि एको साधारण बस्तान और बाउकर ना
0: ना
1: ना साधारण ना
0: सब उल्टा
1: ना उल्टा नहीं मां बहुत बहुत चिलबिल जैसे बहुत इधर से उधर
0: हां इधर
1: हाय बॉय एमन
0: से ओमन
1: हैं एमन से ओमन तो ओके बोले एमन से ओमन
0: हां
1: एमन से ओमन जी ये
0: ऑदरडोम इज इन नीदरलैंड geen reden voor euthanasie zeggen ze maar er bestaat een onbekende uitzondering
1: Hamnij niet, Charlotte.
0: Als je meerdere ondraaglijke...
1: Ham net terug, Eilibati.
0: Toen vakantiemodus met Bart.
1: Ham raad ke, Eilibati, heb je net...
0: Toen krantie, want die na pade televisie na takke heen, radio na sunen heen, kuch.
1: Ham vakantie, jij heel de vakantie ze rege.
0: Ay, boy,
1: ay. Toen ham kali waan pe boudhwaar boudhiyan se baat kerila, fir...
0: Oh, ha.
1: John Oort pe hem rahila.
0: Oh, John Oort pe. Maar goed, ouderdom is in Nederland...
1: Torga toro, jaar, ki kruis me.
0: Ha, ha, ha.
1: क्रूज में ना जाइए
0: ना कैसे ना ओ बीमारी हो जाए ना
1: आई मदर थिंग फॉर द ऑटोनासी तू बता दे तो एक
0: हां ऑटोडोम इज इन नीदरलैंड geen reden voor euthanasie maar
1: dat is een juist onderwerp
0: nee maar admin ook chahiye samjhe admin ook chahiye samjhe ke hum log jab budhwa hoila hum log mala aur din tilak jiye maar de vraag is wil je wel met al die gebreken
1: Nou ja, sunna, iedereen moet dat voor zichzelf opmaken.
0: Ha.
1: Maar kabikabi hem dekhila admi of aurat, buriya burwa.
0: Enam lachar.
1: Ha, ekdam afhankelijk, ekdam.
0: Ha.
1: Dan denk je, joh, moet ik dit willen later? Apen over sochieto.
0: Ha.
1: Kiham, imangila chijwa of wil ik dan liever eerder weggaan?
0: Ja.
1: Dat is een serieus vraagstuk.
0: Is een serieuze vraagstuk, ja.
1: Serieus mee bezig zijn. Ha. Ham apen wali wel soort lima ham nabata be. Net om admi ke beïnvloed werd, toch?
0: Oh ja, dat is zo. Oké, oké, oké.
1: Abbe admi boli tor bat ya sun sun hamar mai aise karis hai.
0: Ha?
1: Hamar ba... Nee, ham na bole
0: pia. Nee, nee, nee, tu na boli. Nee, toh sachin tor bat ya saman saman serious lewe toh. Dat is het probleem.
1: Ha, soms thora se jada
0: ya. Ja, ja, ja.
1: Ham na keko khrab ghat boli la aur koi... Ha?
0: Nee, nee, nee, maar...
1: Abbe gel auto nasi kal lees. Ey, we krijgen een zware claim hoor, Lloyd.
0: Boy, dus Nana... Ja, maar in ieder geval, soortje kebaat he, ja, sun wel ook hier, dat je erover na moet nadenken van je toelaatbaar, je bent afhankelijk, zou je dat willen? Ja, ik weet, als het kwaliteit van het leven je komt die hojaiga, weet ik niet hoor, of je dan wel wil blijven leven.
1: Iedereen moet over voor zichzelf nadenken, individuele vraag bij eigenlijk.
0: Ha.
1: Dus algemene antwoord na ga je ietsje doen. कि सब कोई क्या ऐसे करेक चाहिएगा ऑफ ऐसे करेक चाहिएगा ना तू अपने सोच की तोर खाती कैसे हैगा लाइफटाइम खाली बलांग रहे है कि क्वालिटी फन लाइफ और प्रेसिस जोन तो बोले लोइट खाली लाइफटाइम जब तक ये तो बोलिए सुन ना हम 80 हो जाए 90 हो जाए 100 हो जाए है मत और क्वालिटी फन लाइफ एकदम वार्डलोस जाएगा दले नॉर्मल है 100% और 100% से 3% होएगी क्वालिटी फन लाइफ मुझ चो नोग विल लाइफ
0: Dit is zo'n pijn hem ook rijdt.
1: Want je 100 hoewega, Lloyd. 100 hoewega, dat de kwaliteit van leven richting 0 jaar.
0: Ja, toch.
1: Dus dat is procent wat je al hebt.
0: Kon leeftijd eigenlijk van. Kwaliteit van leven, kan die hol, ja. Vanaf
1: afhankelijk
0: 60?
1: Kon dit meer hebben natuurlijk. Oh. En afhankelijk, toen admi bat ik je ouderd bat he, en afhankelijk bij hij ga, Lloyd. Okay. Toen op een jeven kaise betaille, khana pina, tamako, daru, uitrust. Al die dingen, maar ook aanleg, hè?
0: Aanleg, ja.
1: Dek bagralogan, bagrabakan, nee. Ja. Ham soms dekhila 70, 80 jaar ke be baisegri chalawe saman, yaar.
0: Ha.
1: Hindustani ke hem kabhi na dekhil baina, acha.
0: Kamti saman baisegri chalawe hai, ya bahre kamti chale hai. Waarom zijn we zo, eigenlijk?
1: Nee. 70 of 80 ke baad, dan zijn we bang, toch? Ki kom be giro jabe, hem loke heup op toot gete, ka hoiga.
0: Ha.
1: Dus wij zijn een beetje bang, maar die bakkeras die gaan gewoon.
0: Eigenlijk moet je wel in beweging blijven. Hè? Jij jouw leeftijd kunt baarden. Als je dan in Poeran, ja, hoor je het, dan begrijp ik dat. Maar toch, 60, 70...
1: Gewoon leuk. Je gewoon bij het gaan naar je letten, naar je doetje, naar je kaske. Kom, helaai, weekend.
0: Toen maak het erin met jij over die cruise en die Hanta virus, hey. Uicon virus.
1: Toen gele cruise ben net.
0: Ha, ik gele cruise
1: ben. Ietsje waar je toen jantet en najeet.
0: Najeet toch, maar ja, maar John Cruise, wat je toen baren mee met jou, toch richting Afrika, Argentinië, die kant, Café die... Ha,
1: Argentinië is een café, dus Zuid-Amerika is een café.
0: Maar ik kon virus gaan, wat voor virus is dit?
1: Ja, kon hem jantak
0: zijn. Virus of zoiets? Ja, ik heb het al een stuk gelezen.
1: Januari lawega.
0: Januari, maar bot jij met januari kese?
1: Arre, hoiga kuch jaar. Kono dragende kuch hoiga.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet het fijne ervan af. Mijn afval dal lage hega. Je is abbat hier en zo niet. Zoals je mang betere kruis pe na jai. Betere nier hai jai. Trouwens vakantie. Trouwens Lloyd. Vakantie. Kje over hem luk bat jai la. Pahile Suriname me.
0: Ja.
1: Toke jaad hoi ga. Saait. Toke dher na jaad he ma. I bat ja saait jaad hoi.
0: Ham je mang itri vakantie khai. Kohon jai khai. To hamare mama bole. Suna ham ter khat vakantie. Kien labe tu kha liye.
1: Juist. Dus dan ging je naar een familielid en dat was het dan.
0: Oei, raha.
1: Toch?
0: Ha.
1: Kon je niet uit raha buitenland met hoe mee gaan? Vooral normaal het niet. Zo'n dat je het heel pijs is raha. Hoe zat je uit raha buitenland? Hoe zat je uit raha Miami, te Belem, te Kaini, kaha.
0: Ham luk ters rege.
1: Chinidat. Chinidat, saman je uit raha. Ja. Trinidat, de mame goto. Chinidat.
0: Chinidat, ja. Ha.
1: Trinidad gingen ze en
0: ja.
1: maar gewoon normaal het niet je kan isa kamti raat hoor als hey sunna san naam ja kon hulo share kan dat was vakantie khai
0: kon parwaar mee ja ke vakantie khai ja
1: en we mister niks hè Lloyd we mister niks hè
0: na. Maar ja ab hum log kable gwinti ho gayi yahan pe holland mein aaye ke tani hai hum log ke paisa se ho gaya to hum log idhar se udhar jaye lakhani hai
1: ja nee zo is het dus
0: vakantie is toch ook leuk is ook belangrijk dat je vakantie neemt, even rust neemt.
1: Zo, nou, we kunnen het ons permitteren, kennelijk,
0: ha.
1: In dit land.
0: Ha.
1: Dus dan hamlok jaila. Als je paisana rata na jaiti hamlok. Dus kennelijk hamlok heiga, ki ek baris me ek dai, of doei dai, of baris, doei baris me tien baris me ek dai. En dat is goed. Mooi, hè, jaar. Hè? Ja. Trouwens, Aachaïga Nationale Dodenherdenking.
0: Ja, herdenking. Ja, sorry. Dat wil ik net gaan aankaarten. Ja.
1: Alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
0: Natuurlijk actueel. Hè? We hebben
1: inclusief oorlogssituaties en vredesmissies
0: ja.
1: nadien. Dus dat is niet meer beperkt tot alleen maar Tweede Wereldoorlog.
0: Nou.
1: Maar ook alle John Marelba Okerbaat. Ja. Dus dat is op zich wel goed, hè? Het is uitgebreid een beetje.
0: Ja. En het is actueel in die zin van... abetelijk doe je oorlog, jari hega... en kan ik gaan... dunia met kaha, larai, jagda, ho hega... en Sudan mee, bijvoorbeeld. We hebben al twee oorlogen... en ik lees net ook van China... hier, Mape, China in Azië... biedt niet gerber met de buurlanden. Dus ik hoop niet dat daar een oorlog uitbreekt. Maar ja...
1: Nou ja, China is ook een reus, hè?
0: Ha.
1: Ja. Luid.
0: Ha, Barka-reus.
1: Barka-reus. Hoe eenmaal je jaggi of lariga, dan heb je wel een probleem, hoor.
0: Ja, het is wel een raar dat je zegt reus. China won keer na chota hè? Of wil je China ego reus hega?
1: Ha, dus China won chota hè, maar China zelf, Trouwens, als je trouwens, even nagasje, luid nagasje, dat het me bolito zomaar gaat zeggen. Dode herdenk ik over hem.
0: Oké, dat is een serieus onderwerp.
1: Even serieus, toe hoort je dat bolie.
0: Dat
1: van bolle ben.
0: Ha, bol.
1: Hoi, gele serieus?
0: Ham serieus, helemaal serieus.
1: Naga zeggen?
0: Nee.
1: Je lacht toch niet meer?
0: Ik kom boena.
1: Oké, hou je lachen. Trouwens, Aaj, 2 minuten stilte, hega. Ujala Radio Pebhi.
0: Ha,
1: natuurlijk
0: zoals elk jaar.
1: Elk jaar. 4 mei aardbeienraad ke 2 minuut dus na radio wabuta die je zo je kon een storing ba na ujala radio 2 minuut bhi stel te hori kariga logisch toch
0: ja
1: aaj aardbeienraad ke
0: ja wij doen dit al jaren jab se ujala radio bestaan he doen we dit ook en als we een keertje per ongeluk niet doen toen jana rie wij dheer jene sunega en dan krijgen altijd je krijgt kritiek altijd van hey is de kaap heilig. Ja, soms is het maar één keer
1: namelijk iets met de hele, Lloyd.
0: Ja, je moet toch meedoen.
1: Dan moeten we niet hier wonen. Dan namelijk dat jij India zal jij.

0: moet toch mee doen.
1: Dan moeten we niet hier wonen. Dan moet je naar India chal jai ke, of Suriname. John, dit met baten moet je aanpassen. Heel simpel.
0: Heel simpel.
1: Wij moeten ons houden aan de regels en de gebruiken van dit land. Punt. Ja. En als je dat niet kunt, hey, daar is vliegtuig toe.
0: Ja.
1: Ga maar terug. Ja. He? Heel simpel.
0: Dus als dus, Tulum hier...
1: Oké, na bolila ki apan kaida toetschorde, apan sabjeta toetschorde, apan geloof toetschorde, dat zeggen we niet.
0: Ja.
1: Maar dat is in Nederland een vrijheid die we allemaal hebben. Maar, dat kun je niet zeggen van alle landen, Lloyd. Ooit kun je dit moment je hier te bolie sunna, hambati moslim of hambati hindu, dan word je zwaar beperkt, hè?
0: Ja.
1: In Nederland is dat gewoon een vrijheid die we moeten koesteren.
0: Bhale hamlo dus, bati, hè?
1: Bhale, bhale, echt waar. Hamlo ke mai baap bahut mooi chij kari si yaar.
0: Bahut, bahut mooi. India se chhod ke bhaag gali Suriname, Suriname se yaar.
1: Na ghar ke, na ghaat ke. Dus je kunt alles van twee kanten bekijken, toch, Lloyd?
0: Ja, ja.
1: Hamlo ke des na hai ga, inderdaad. Als we naar Suriname gaan, voelen we ons ook niet helemaal welkom. Zelfs wapena. Nederland met BM loopt ik dan 100%. Maar eigenlijk ook overal een beetje.
0: Maar ja,
1: dus wij redden ons wel.
0: Ja, wij redden ons wel. En ham loopt Nederland meer helemaal, ham loopt Hindustani meer helemaal. Maar abetelen bakaron ham loopt in namoeise plaatsen kerpauw hega. Maar wij Hindustanen vind ik ook, ham loopt hier apen avas na hal die uthaila. We accepteren die dingen gewoon. Hè. Waarom doen we? Waarom zijn we zo eigenlijk?
1: Hamlok hebben we Jan Konwe meisje, Charlotte. Hamlok is cultuur.
0: Hamlok na Avaz Uthaila van wij zijn er ook, wij willen maken. Dit ook en bla bla bla.
1: Hamlok Siklibati, Chahi John
0: omstandigheden.
1: Moe je moet er het beste van maken.
0: Yeah.
1: Je moet positief blijven, je moet de goede dingen herkennen.
0: Maar is dat wel een goede, is dat wel iets goeds van de Hindustanen? Of moeten we wat assertiever zijn?
1: Hoe meer Lloyd doet je de kamse taak zeggen? Ik kan die bol zeggen van, we bereiken niet heel veel daardoor. Als community, als gemeenschap. Want dus er gemeenschap kan wel, denk je. Die voortrek hoewega, or milehega, EU. Or hamloke na. Dus dat is wel een minpunt. Aan de andere kant, hamloke ook er kritiek bij nabinaiga. Omdat wij ons zo goed aanpassen, zo goed meedoen. Hè? Dus... Het heeft voor- en nadelen. Doen ook over koetbol, zeg ik, Charlotte. Yeah. Trouwens, die twee minuten, hè. Koi janatoi, maar zo zit het meeste en minna janatoi. Kan je doe je niet. En wat voor betekenis heeft dat dan?
0: Eerste minuut en tweede minuut. Als je ons vertelt, dan moet je hem ook gaan weten. Wat kan je in 2 minuten? Hem ook niet.
1: Hem ook vertellen en al je fans ook.
0: Bol.
1: Acha? Dus 2 minuten. Waarom 2 minuten? Dat vragen we ons niet af. Hè? Waarom niet 3 minuten? Waarom niet 5 minuten? Waarom niet 1 minuut? Waarom 2 minuten? Het is symbolisch. Jij zei, we hebben leven met Lloyd. Dit is iets symbolisch. Dit is ook een bepaalde symboliek. Okay. Eerste minuut, dat staat voor en is gewijd aan de gevallen. Dus gevallenen. J.J. Maralba. Eerste minuut. Dus aan alle gevallenen is het gewijd. Slachtoffers, soldaten, burgers. Tweede minuut, gewijd aan de mensen die levend zijn teruggekeerd uit de oorlog. En de generatie lang dus die impact nog gevoeld hebben of voelen.
0: Okay.
1: Dus ik had die 2 minuten.
0: Ook gaat hij hem ook herdenken.
1: John meemaak kari zeggen. Dus Usab slachtoffer heeft John wel overleefd kari zeggen.
0: Ja.
1: Maar Usab zijn hele leven lang getraumatiseerd. Hij,
0: ja.
1: Dus daarom die eerste minuut en die tweede minuut. Dus eerste minuut je kan niet zeggen door oorlog en dat soort dingen. Toch? Alle gevallenen. Oro, tweede minuut, gewijd aan de mensen die levend zijn teruggekeerd uit de oorlog.
0: Ja.
1: Denk je dat ook?
0: Nee, Abraham Djangeli, ik had me eigenlijk niet in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Ham eerlijk betalen, tja.
1: Nee, maar wie wel? Je denkt niet aan dat soort dingen, toch, Lloyd?
0: Je
1: denkt 2 minuten, hard, hikke, ja. Waarom doet een voetbalwedstrijd 90 minuten? Ja. Hebben we ook niet over nagedacht, Lloyd? Waarom duurt het 90 minuten? Waarom 2 keer 45 minuten? Waarom niet 3 keer 30 minuten? Begrijp je? Dus dat zijn allemaal regels die ooit zijn gemaakt.
0: Regels,
1: maar je kunt je wel afvragen, waarom dan?
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Zo kun je heel veel dingen vragen. Waarom? Maar waarom karat girpar je?
0: Nee, maar zo namelijk je chota rela, dan moet heel waarom krelen. Kinderen vragen altijd waarom dit. Je moet allerlei vragen van hun beantwoorden. Maar namelijk je barka hojala, dan stellen we die vragen niet meer. En dat is fout.
1: Eigenlijk is dat niet goed. Aan de andere kant, je denkt op een gegeven moment van... ik kan wel vragen blijven stellen.
0: Ja.
1: Hè? Maar te ooit mijn fascine hebben, steeds vragen stellen.

0: Ja. Laat ik het maar gewoon laten lopen zoals het is, klaar.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. maar Milan bi
0: aneker. Trouwens, dingen veranderen, hè, Lloyd.
1: Abkontje vragen. Maar zo na amtje, zo na mijla. Ik erbij me, dan rondo dit af. Nationaal monument op de Dam beklad met rode verf op dode herdenken. Daar aan het hega.
0: Hé, het amien ke pagarke markaske. Gewoon openlijk, koop maar, koop verleden. Waarom doe je dit? Ben je geschift, ben je gek? Of doe je dat bewust? Hé, hou op met die onzin, joh. Kom op. Hè? Hamlok bara bij paiswa?
1: Ha, tuurlijk.
0: Al die schoonmaakkosten ga jij betalen, hè, Lloyd?
1: Ja, tuurlijk.
0: Jij als Amsterdammer gaat er hiervoor opdraaien, hè?
1: Zeker.
0: Nee, maar het is toch belachelijk, joh. Kom op, joh. Laat andere mensen hun ding doen ook. Je kunt er tegen zijn. Je kunt zeggen, ik vier het niet. Of ik heb er niks mee. Dat mag. Maar je moet niet dit soort dingen gaan doen. Nou, of toch. Agressieve dingen, of... Kom op, joh, kappen met die onzin.
1: Ha,
0: maar ja.
1: Doe er wat. Kon je maar te willen toe, hoor.
0: Net zo.
1: Turbatje ham kardeli.
0: Kitna vaak, hè, Lloyd. Dukaan me jai ke kuch kinila. Kitna vaak hem luk online bestel karila.
1: Heel vaak online. Dukaan me luk kamti is dat jaila.
0: Kamti, hè?
1: Ha.
0: Dus kon je gaat u te dukaan me jai ga.
1: Sauda pani.
0: Maar dat kun je ook heel goed bestellen, hè, Lloyd.
1: Ja, dat kan ik ook maar goed zoen. Ham jaila tu jane kijk ham supermarkt jaila toch?
0: Toen jij schijn supermarkt.
1: Heb jij een supermarkt?
0: Lloyd gaat niet 6 minuten naar de supermarkt. Lloyd gaat 60 minuten naar de supermarkt. 1 ghanta hangar hai hua.
1: Abbe tu boli ki kya hai ke 60 minuten.
0: Aham batabe kon supermarkt tabbe bhi. O kai baje ho jayega. Hey Lloyd, ye gaat veel mensen krijgen hoor op hetzelfde moment. In dezelfde supermarkt. Sab koi to se mile mangega. Aak se aak mila.
1: Ha, bol.
0: Maar online kopen en dingen, hè, fysiek, winkel. Dus ham apneke zo. Nou, toe betaalt het, toe supermarkt wel jaiga. Maar bijvoorbeeld, kon mooi voorbeeld. Aurat gaat die. Admi hamne jan kamti kine kapra, maar aurat dher kapra kine.
1: Aurat to dher kapra kine, to hamlo jani
0: la. Alles is online, hè. Click, click, click. En dan bestellen ze volgens mij 30 stuks. En daarvan gaat 26 stuk terug en Chargo lega.
1: Ha, maar waarom...
0: nee, dus volgens 26, mij doen die vrouwen dat ongeveer.
1: 26 bestellen ze en dan...
0: Nee, 30 bestelken.
1: 30 bestellen en retour. 26 retour.
0: Klopt de verhouding? Wacht even, ik kijk even hier of de verhouding klopt. redelijk. De verhouding klopt redelijk. Ik krijg hier bevestiging.
1: Die vrouwen kunnen ook alles online bestellen. Zelfs mannen kunnen ze online bestellen.
0: Ja, Chinese mannen. Ai. Nee, maar dus heel veel dingen doe je online tegenwoordig. Maar als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een microfoon moet kopen.
1: Ha.
0: En toen jaan ik kon microfoon toe mangega. Want toen parle online kon wali mooi he, kon wala mooi he. Hamlok radio ket me bat, hamlok radio ke voorbeeld deze kila.
1: Ja.
0: Maar zo kun je verschillende dingen doen.
1: Ha.
0: Dan ga jij online toch zoeken. Die microfoon nu, Lloyd merk wali microfoon.
1: Je wil kijken naar kwaliteit en kijk naar de prijs ook, ja.
0: Dan ga je prijs vergelijken. Dat John Sastar ging weer toe bestel kan je.
1: Ha, zeker.
0: Ook je garantie. Garantie ik keer he, omdat fabrikant... Fabrieksgarantie. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit.
1: Nee.
0: Dus mannen doen dat soort dingen wel heel vaak. Hè? Dat soort apparatuur en dat soort spullen online kopen.
1: Ik ben ook een man, maar ik bestel ook mijn kleren ook online. Satje. Ik bestel ook mijn kleren online, hoor. Oké,
0: kan ik althans, we gaan eerst oriënteren en dan misschien online, hoi sakecha. Maar bijvoorbeeld ook auto ja koi kinega.
1: Ja, dan wil je toch eerst even voelen. Je wil even gaan zitten. Je wil een beetje gaan rijden met de auto.
0: Ja toch? Je wil
1: of
0: toen man
1: ik op bankstel, ik op televisie. Nou, televisie online, wie bestelt kan ze hebben dat wel.
0: Televisie maar... meestal niet oriënteren kan lewega. Of online, of ze gaan naar een van die grote winkels, daar hebben ze het gezien. Dan ga ik een cogito, heel veel mensen doen dat, best wel slim.
1: Ja.
0: Best wel slim.
1: Ja.
0: Dus dan heb je het fysiek al ervaren, fysiek al gezien, gecontroleerd.
1: En dan ga je online bestellen.
0: Van is Lloyd echt een man of niet?
1: Ooit controle hoe je.
0: En dan bestel je. Hè? Nee, maar sommige dingen bestellen we niet. Sommige dingen zijn emotie of zo, of te kostbaar. Of dat, een bankstel bijvoorbeeld. Ik zou nooit een bankstel online bestellen.
1: Ja.
0: Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel gewoon doen.
1: Yeah.
0: Want ze vertrouwen erop. Die merken wat mooi is. Doe kan daar wat mooi is. Dus bankstellen wat mooi rega. Terwijl ik een bankstel zou kopen. Dan ga ik buiten bij een ghanta. De oewa liet
1: er buiten. Een ghanta kan buiten bankstellen op?
0: Arre yaar, hamen thora samay lagega. Hamen uthe buiten hamen thora samay.
1: बुढ़ा आदमी का इसने वो है ना
0: थोड़ा समय ज्यादा लगेगा तो नहीं मैं दोस्त या सोफल दिन दू ऑनलाइन है अनफोर्स्टेलबार पहले
1: या मैं अट खा ताली मैं एर्गर वर्डर तो आई बिडल अब तू घर में से नहीं करिए
0: Maar toe beweer Karega dus dat je online ook een vriend en vriendin kunt bestellen.
1: Ik
0: dat beweer
1: het,
0: jij
1: ik
0: nu.
1: Ik denk het wel. Het gebeurt ook.
0: Zeker. Maar bestellen. Nou ja, het is niet bestellen. Bestellen klinkt een beetje raar.
1: Het klinkt een beetje raar, ja. Maar, ja,
0: maar, goed, maar profiel bekijken en klikken en dat soort dingen doen, Lloyd.
1: Ja,
0: en maar, afspreken.
1: Ja,
0: en, dat is een soort van online shoppen. Het
1: is online shoppen. Ik bedoel, als jij een keertje alleen thuis bent en je denkt van... Hey, wacht eens even, ik wil vandaag een gezelschap hebben. Nou ja, dan bestel je toch online.
0: Toch een herervaring. Vraagteken. Geen uitroepteken. Vraagteken. Hamaan leeftijd per Hamaan.
1: Stoen, Chizua, na hoort dat jullie hamloke website direct zoeken. Meld je aan.
0: Ik kan naar morgen kontje die website waken.
1: Ham or doem.
0: Ham mangilego aurat.
1: Ham mangilego. Nee, ham toem.
0: Hamego aurat chahi. Hamego admi chahi.
1: Hamego aurat chahi.
0: Hamloke maar is wel een groot probleem hoor.
1: Ja, het is een groot probleem.
0: Hoor.
1: Het is een groot probleem, want Aaskalkable willen we ons niet binden. Dat soort zaken. En tegenwoordig, wie is serieus eigenlijk?
0: Dat ding is best wel weer in de hoogte. Om ook een ideaal beeld te veranderen, je hebt hier toch, Lloyd.
1: Maar wat is het ideaal?
0: Vroeger waren we tevreden. Kono admi aige milge, kono londa, kono chowdi milge. Waren we al tevreden?
1: Arrange marriage.
0: Nou ja, of dat, maar... कोई बोल दे इसकी लोंडवा मोई है कर कायदा मोई है काम करेगा
1: बहुत निकल लोंडा हैगा
0: केर पलानी लगे काम करेगा के फास्ता बान बात
1: दारू आरू ना पिएगा जुआ ना खेलेगा
0: दोन हो गए से थी एकर आजा के नाम ईरा है का नाना के नाम ईरा
1: हां ओ ऊ नमवा हैगा ऊ पलवारवा हैगा
0: डायरेक्ट तो हां ऊ पलवारवा हां ओके तो चीनी ला हां तो बोल मोई है मोई दिस फ्रूगर वार द एस मिंदर Minder hoog, denk ik, Lloyd.
1: Ja.
0: Tegenwoordig zijn de eisen steeds hoger aan het worden.
1: Ja, maar we worden ook kritischer. Dus daarom zijn de eisen wat hoger, toch?
0: Nou ja, we hebben het zo leuk met elkaar alleen. Dus apneme, ekeleme, bedoel ik. dat je denkt van, als ik me moet gaan binden...
1: Ja.
0: Als ik commitment moet geven aan iemand... Hè, dan wil ik wel iemand hebben die heel speciaal is.
1: Ha.
0: Die de moeite waard is.
1: Ja.
0: Dus la guba guna, hamangila speciaal wali. Dus... Dat is wel veranderd hoor.
1: Maar ik denk dat de eisen van een vrouw... Toen vrouw heet Kari Partij, voorzitter Bart. Hè? Maar,
0: bol.
1: Maar de eisen...
0: Hij zal vragen mij mooi leggen.
1: Ik ga altijd...
0: Die punt wat benadrukken.
1: Ik ga altijd een lijst... Behoed lamba chowda houden.
0: Na kali altijd een jaar. Admi ke bhi.
1: Admi ke to kani chaar.
0: Wat bedoel je? Toen bedoel ik de eisen van de vrouw.
1: De eisen van de vrouw.
0: Die vrouwen zijn veel eisen, dat bedoel
1: je. Die zijn
0: jij.
1: Veel eisen, die willen hey. Veel meer aandacht. Doe ook er Uber, hoor je, doe ook er ATM,
0: hoor je. Bolletje, ja. Ja. Voorzitter, zijn bolletje, ja.
1: Voorzitter.
0: Nee, ik ga voor mijn naris opkomen, hoor. Ik ga wel voor mijn naris opkomen.
1: Maar die vrouw, voorzitter, maar het is toch zo, Arend. Het is toch zo. De vrouwen,
0: maar wat willen die mannen dan?
1: De mannen willen liefde, op tijd eten, respect. En je weet wel, toch? Hè? Intimiteit.
0: Otnibhar.
1: Kan ik tjaartje dat meer? Adamina mag ik
0: toch ook. Jij zegt januar.
1: Adamia namang he. Ki japu awe.
0: प्रिय सुनने वालों प्रिय सुनने वालों जोन जोन औरत सुनेगा खास करके
1: आदमी नमा की जो कर मुड़िया भर दो उन
0: लॉयड के ऐसे तो लो सुन ले तो
1: चार चीज है यार
0: एक एक्चुअली फील ऐसा तो ना बातें चलो
1: बहुत ऐसा हम ना बाटी मत है दैट हेल्प इन जनरल है इन द अलगमेन इज दैट ओक सो टॉक
0: उतने मक्कलक है ना
1: या
0: Je hebt het er teruggebracht tot
1: ja,
0: een,
1: tot vier.
0: Kies Admissamatsakje.
1: Abdobi wil er roze, vul mijn hoofd niet.
0: Morik pira hamen ade. Koi na mange ego aurat of ego admi jono ke morik pira dewega. Ham bolila apan kanti se loit.
1: Voor de vrouwen dan?
0: Na, as a man.
1: Oh, as a man.
0: Hamar is abse belangrijk. Schat, heb je gegeten?
1: Oh.
0: Schat, wat lust jij vandaag?
1: Dat is het belangrijkste wat jij van jouw vrouw verwacht. Dat zij aan jou. Ooit op Bolina. Ooit je naam op Bolina. Kana? Ja, natuurlijk.
0: De klikker naar Kanti eisend.
1: Kana, respect. Hé, ja, hallo.
0: Denk je dat?
1: Ja. Tot
0: is niet waar hoor, Sunnewalo. Met een losotje, hé. Iedereen is heel erg, maar zo is het niet hoor. Maar hamlo gun khoji la to koi me bhi
1: gun
0: okar sab swabhav jon haiga jon okar aachanan haiga jon okar kaida haiga jon okar uplading haiga jon okar swabhav dat soort dingen vinden we ook belangrijk toch
1: ja dat vinden we zeker terecht. Belangrijk dat vinden we, ja terecht
0: son samay hoige ba hamare jan hamne to se batiyai ek baat teen cheez aur
1: Bol.
0: Hamsochila Bian, Kiteko Bian?
1: Nou ja.
0: Ja, Adjemang, wat jij?
1: We kunnen nog één of twee aankaarten, want ik vind het hartstikke gezellig vandaag.
0: Ook een moeilijke ega.
1: Ik kwam op twaalf en hij niet saai zijn, really. Maar dat piraat had tot niet saai zijn, really. Als je tandpijn doet of het is geïrriteerd, weet je wel, dan hey,
0: dan
1: heb je dan
0: irriteer je mij ook.
1: Dan irriteer je ook.
0: Is
1: verschrikkelijk.
0: Dus als je raad kan sapna dekli.
1: Arre, toch sapna dekli?
0: Tien go sapna. Dus bouw takal leli, toch? Vakantie is het takal leli.
1: Maar dan ga je al die dingen meemaken nog een keer waarschijnlijk.
0: Ik denk het. Onderbewust zijn wat hora verkeerd kamai gaat. Maar de tien go sapna dekli. Doe je go bhayanak sapna.
1: Bhayanak.
0: Trouwens, we kunnen ook een keer over sapna praten. Hè?
1: Ja.
0: Hamlok batjai sakila, ki sapna me kuch matlab chupal hai ki na.
1: Nou, dat wil ik zeker weten, ki sapna me kuch chupal hai ki na. Ham likh leli direct, sapna.
0: Or ego chit tu likh le. Haat ki rekha.
1: Haat ki rekha.
0: Oh, tu likh le.
1: Oh, likh le. Haat ki rekha.
0: Doe je onderwelp likh le.
1: Ai, direct. Sunum alo, dus morgen of overmorgen hoor je dan over sapna.
0: Komende week.
1: Sapna en haat ki...
0: Rekha.
1: Haat ki rekha, oké.
0: Ik heb erbij mee wat jij
1: Haat ki rekha, maar is dat niet een
0: verlengde?
1: Is dat niet een verlengde ervan van sapna en haat ki rekha?
0: Nee. Het zijn twee verschillende dingen, maar ook een interpretatie hamlok betabe toch? Kijk, zijn hamlok sochil erover.
1: Voor keer betabe.
0: Voor keer kijk, kijk, zijn loyt en ham sochila erover. Maar raad ke loyt, raad ke, arre raad ke sutila, ja, din me thoro sutila.
1: Hey, ze vragen nu al welke website hoor van ham mijnlijke aurat. Ik ham mijnlijke admi.
0: Ham khojila aurat.
1: Ham khojila admi. Ham aaj raad gaat in ego admi khojila of ego aurat khojila. Die website gaat wel een behoorlijk score hoor, denk ik.
0: Ham khoji lago pritam pyare.
1: Sun, ego pritam pyare ke gana hame draai kare, but jab hum log ke batiyan sab don ho jaye sunne walo, hame ko moi gana sunabe tulon ke ho pritam pyare, tu kaha basate ho? Abe sunie, tu abe sunie.
0: More nagariya.
1: Ha, तो नगरिया कहाँ, तो नगरिया कहाँ, तो हम जाने ला माइला जाने ला तो
0: ना छोड़ दे छोड़ दे, हमारे ब्याह हो चुके ले छोड़ दे, ये बस वो फ्राई पोस्ट तक लॉयट ये फ्राई पोस्ट तक है क्या रहा
1: हम माइला एक और तो नगरिया कहाँ है। अच्छा
0: ना ना ना छोड़ दे तोरे नजरिया, तोरे नगरिया बता जा
1: और जंगलिया में
0: औरतिया के, औरतिया के पूछे तू अपन नगरिया बता जा,
1: अपन या
0: ना अपन वाल बताइए लो, तू ओकर वाल पूछिए
1: यार तू लग तो
0: तो के बोली हम रहिला वहां फेंसर पौलदर में ओ एगो नगर बा ओ अच्छा बहुत वो तो हुआ अपन दिनवा भर चलिए वहां पे फेंसर पौलदर में
1: बहुत नजदीक हो जाएगा। अच्छा ठीक हां तू कुछ बात बोले
0: नहीं, मैं तीन तीन सपना देख ली, दुई गो भयानक वाली,
1: दुई गो भयानक
0: भयानक ऊपर ना बतिया
1: भयानक औरत की भयानक आदमी
0: ना सपनवा सपनवा
1: सपना भयानक रहा हाँ।
0: ड्रोम सब बहुत बहुत खफालक वाली भयानक वाली
1: बहुत भयानक
0: ट्वेई कर बेने
1: वर्ता बना बहुत लगे बहुत भयानक
0: मोई वर ना भयानक भयानक दुई दाई ट्वेई कर बेने स्वेई तंत वाकर हो वर्द दोस
1: है स्वेई तंत ओक नोख
0: हाँ एकदम गुस्सा में स्वेई तंत
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: दोस भयानक तो तू दोनों में तो ही फोरावत रहे Nee, maar ego sapna. Nou, geen sapna hoor. Maar mijn fantasie slaat op hol af en toe.
1: Ocha.
0: Ik kan het ook niet, ik kan er ook niks aan doen. Nee, ja. Maar dan moet je eens hebben. Af en toe fantasie, gelukkig, jammer.
1: Gelukkig ben je een mens van vlees en bloed.
0: Nee, maar dit gaat juist niet over mensen.
1: Oh, okay.
0: Dus maar fantasie wat op hol slagen hoor je.
1: Ha.
0: Van we kijken naar films, we kijken naar, hè? We gaan naar de bioscoop.
1: Ha.
0: Tot nu toe, hem lukt jij laat twee soorten film dekken. Ego met John. Echte acteur en echte actrice hega van vlees en bloed, echte insaan.
1: Ja.
0: Kito hamlok jaila tekenfilm, animatiefilm.
1: Ja.
0: Maar tu jane konchi opkomst me aiga binnenkort.
1: AI.
0: AI films. Dus AI wat films. Ga je krijgen?
1: Mooi mooi aurat, mooi mooi admi.
0: Sugar, al leger wali bhi. Want je creëert wat je wil.
1: Oh ja, natuurlijk ook.
0: Dus Saman doe je tien goed iets banaiga. Banaiga tekenfilmachtige, dus animatie.
1: Ja.
0: Met AI. Nou, dat weet iedereen dan. Maar waarschijnlijk gaan ze ook equa banauwelegiga binnenkort. Saman. Gewoon een speelfilm, hè?
1: Ja.
0: Doe ik aan takken.
1: Ja.
0: Dus dan heb je een nieuwe Amitabh Bachchan, maar dan AI.
1: Ja.
0: Maar lijkt niet op Amitabh Bachchan, of wel. En dan gaan ze dat gewoon doen.
1: Je maakt, je maakt de perfecte acteur of actrice.
0: Perfect. Of verhaallijn, maar hoe rooi bij, of gaai bij, en ze gaan lief hebben. En die ene gaat doodgaan ook, en die andere. Sapko drama, ja.
1: Maar te kijken, te zweten, hoor je jullie
0: snappen waarmee? Ik denk, nee, mijn fantasie is op hol geslagen.
1: Oh, toch?
0: Door, door al die rare dingen. Bajanak, sapan, hoor ik hem. Dus binnenkort, hè, echt waar. Hem loopt ik naar voorstellen, als ik binnenkort gaan we naar films kijken, AI-films. Gewoon echt lamba. Maar ook AI-series gaan we krijgen.
1: Series, ook nog.
0: Pijlen, jij zegt ook Dallas, Takatrahi of Dynasty of Goede Tijden, Slechte Tijden. Al die acteurs kun je gewoon vervangen, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: En die productie van dat ding gaat heel snel zijn en heel makkelijk.
1: Maar dat...
0: Hammer to be een productie bijna.
1: Direct.
0: Een nieuwe versie van One
1: Coffee.
0: People.
1: Nee, koffie, chai. Koffie, chai. Or...
0: Hamlok ik ons een naam koffer, dat ja, banaankooi koets.
1: Nee.
0: Nee, maar dit is wel toekomst, hè? AI-toekomst.
1: Maar het is niet iets van over een paar jaren. Nee, het kan binnen een paar maanden al gaan gebeuren, hoor. Dit, het nou gaat ja, zo snel.
0: Ik denk zelf binnen een paar jaar dat we echt producties krijgen. Gewoon in de bioscoop, hè?
1: In de
0: gewoon
1: bioscoop.
0: In de bios.
1: Ja.
0: Of op Netflix. En dat je het ook weet.
1: Ja.
0: Hoe Agus en Boliga van, kijk... Carmen speelt erin, maar Carmen is gewoon AI.
1: Maar dan kan je nagaan...
0: En ze kunnen ook mixen, hè.
1: Ja, maar kan je nagaan...
0: Lloyd je tegenstander Carmen. Dus dan heb jij fysiek Lloyd.
1: Ha.
0: En dan heb je een tegenstander die AI is. Hoe is het?
1: Maar dan is de productie van begin tot eind... en de snelheid waarin dit gemaakt wordt... is een korte doorlooptijd.
0: Patapart. Script dus als een generator aiga. Script generator. Script. Ki scriptua don haiga. Itna mooi lig de or spannend kar dega loy. Ook bol je ga detailleer to detail wa bhi khyal kariga. Ki ab hawa aavega dan khach haar so op weet je. Am on scripting?
1: Ja, dus eigenlijk kan je dus alles wat waar jij naar denkt aan denkt of wat dan ook. Kan je gewoon tot waarheid...
0: En veel meer. En veel meer zelfs.
1: Boy.
0: Dus ik verheug me wel daarop, hoor.
1: Ja,
0: moet ik je zeggen. Ik denk dat niet dat John Bolles zo'n AI... Hame eng legega. Hame kai dai dat jij ook lieder over.
1: Ja.
0: Waarom moet je het eng vinden?
1: Nee,
0: je moet het omarmen.
1: Nee.
0: Je moet het begrijpen.
1: Ja. Ja,
0: en je moet begrijpen dat het niet de waarheid is. Dat moet je begrijpen.
1: Dat
0: voor
1: moet
0: ons.
1: Je zeker begrijpen. Maar niet alles is de waarheid. Dus ja, je moet er goed mee omgaan.
0: Maar toen ik een film aan kon je over Trump.
1: Trump.
0: AI Trump.
1: Trump is, bij Trump is echt erg hoor. Ik kan moet niet naar maken, serieus.
0: Ik twijfel niet meer.
1: Abjawan Kable kon congres met haar. Was hier een toespraak aan het houden. Maar microfoon was na mooi kamaat houker. Ojawan, ik bouw dat hij Ademia zo'n microfoon had. Van microfoon wat hij niet joorzeker. En dan schreeuwt hij het ook zo, hè?
0: Maar weet je dat dit al een paar keer is voorgekomen?
1: Ja. Waar maak je het druk om, joh?
0: Die mensen gewoon uit, hè?
1: Ja.
0: Hey, ja. Die mensen doen hun best, ja. Hey, kabi techniek.
1: Oh, bolek, ja, maar dan heb je het mooiste paisa. Bijna van tevoren, bijna tabotjoen, rommel lijken.
0: Maar precies dit heeft hij al eerder gedaan, hè, Lord?
1: Ja. Ja.
0: Precies dit. Hij niet Purana film toen ik lekker nam. Maar precies dit heeft hij eerder gedaan.
1: Ja, het was heel recent.
0: We betalen die mensen goed geld. Ik betaal die mensen goed geld. En dan, hè? Boy, hé. Hey. Maar zo, die andere twee onderwerpen, Lloyd, die ga ik even parkeren. Want een mooi onderwerp. Ik ga Hindustani ke bare mein, ladka ke bare mein. Hindustani ke ladka ke bare mein.
1: Ja.
0: Toe doe je iets over partij letten? Abbe John, hem ook verzinnen.
1: Ja, haat ke lakir en ik wa hij ga sapna.
0: Of dromen, ha, bedrog zijn.
1: Ja.
0: Toh?
1: Ja.
0: Ki kyu matlab hai ga sapna mein. Aur hamar paas hai ga ego cheez jo na mangila batayi to se ee hafta mein.
1: Ha.
0: Fruit ke bare mein, hamar favorite onderwerp. Maar
1: to fruit ke bare mein bhi bat yahi hai.
0: Phir hum bat yabe.
1: Ek baar suna tu bol rahe hai kono ke naam to naam jamun hai to?
0: Jamun.
1: Jamun.
0: Exclusive.
1: Ma hum chijwa gaili khoje to ki jamun kahe jamun to? Mm-hmm. Maar wist je dat jamun heel goed voor je is?
0: Natuurlijk, ja. Ik doe hem gezond, Chichba. Jij zegt hem gezond, Bati.
1: Nee, maar na iets wat serieus doen, wel, prius doen, wel, iets wat
0: nee, jamun is super gezond. Nee,
1: super,
0: het is goed.
1: Super gezond door suiker, ja. Katin, kuch katin bhi.
0: Behoed oxidanten, antioxidanten.
1: Ja.
0: Dus jamun, behoed mooi, Chichba.
1: Ook als je een biwa hebt, ja, die moet je eigenlijk fijn maken. En elke ochtend een lepeltje innemen of mengen met water.
0: Appelen. Te bestellen op Lloyd.com.
1: Nee, maar. Sunat, het is echt zo.
0: Denk het al, Lloyd. He? Nee, maar ik geloof je meteen. Dus jamun met John Chich haiga. Dus John Goon hamme haiga, Lloyd.
1: Jamun hua me haiga. Dus ik had dit toon naam zo'n jamun dherba.
0: Dekle, ik ben goed voor iedereen.
1: Ah, maar naam dherba bana. Dus ja, dat snap ik ook niks van.
0: Toon naam echt bigeral, ba. Bigeral.
1: Goed bigeral haiga.
0: Die dingen gaan met reputatie, Lloyd. Maar zo, hamme koffie of ik kushta milal. Ja, toe bait haile baat hamme.
1: Ha, ja, zo'n.
0: Ik toch garam studio me.
1: Hamme garam. Ik heb het ook inderdaad warm, hoor. En ik zweet ook nu. Dus ik ga snel...
0: Ik ook koffie te lekken naar pia. Je bent wat, hoor.
1: Heb
0: jij dat cola pia?
1: Je laat ik jou kus naar pauwen.
0: Koffie, chai en cola. Heb jij dat cola pia?
1: Koffie, chai en cola.
0: Je hebt pech gehad, Lloyd. Ik ook koffie te lekken. Toor, toch heb ik een kaidai samjhaai, Chijwa, jaar. Toch heb jij aadar kareke, je koi toor ghare aavega. Toor studio me hem aili, toch heb jij aadar kareke hamme.
1: Toch heb jij mij respect kareke.
0: Toor dwaar pe hem aili. Nee, niet respect, maar aadar, ja.
1: Toor
0: dwaar pe te koi pahunch ge, chai haat jhulawat aili. Maak niet uit. Dan moet toch chai aadar kareke.
1: Ja.
0: Kan ik eens bij mijn baba mil jaye.
1: Dus je moet altijd mensen goed ontvangen, hè?
0: Ha, vooral ham je kwartier de baba belwa.
1: Ha toch, dat direct.
0: Toen dekje ham bati, dan moet je weten van, hey, ik bhas bhes me.
1: Ha.
0: I dekhai ga anand, maar ik Bhagwan hoi sake.
1: Bhagwan.
0: I Bhagwan ke roop me, vermomd alba, hamar jamun.
1: Daarom houden die mensen van jou, hè, Anand. Het na mooie toerien doen met jou. Ik was ergens op een show met hem, really. Ik was concert gaan. Nou, ik wilde een concert gaan. Niet de reclame, hoor je. Maar het was een hele mooie concert. Ik was bekende zanger. En dan praat ik met mensen daar. En toen zeiden ze, ja, koffie, chai, zoenen. जाने
0: कितना आदमी हमसे माई ब्याह करे औरत मांगे हमसे ब्याह करे सॉरी ना आदमी अली अली दोर कॉफी एंड चाय
1: आई कॉफी एंड चाय अच्छा
0: अबे कॉफी एंड चाय एंड क्रिसस हो जाएगा अबे बचाई करेंगे
1: लोग क्रिसस हो जाएगा ना खुद हो प्रीतम प्यारे
0: हम लोग
1: हाँ
0: हम लोग शादी शुदा बाती
1: तू हाँ
0: हम आपन ऊपर बतियाई और लॉयड लॉयड अबे जाए सुपरमार्केट में जे मांगत हो जाने कौन सुपरमार्केट में थोड़ा सा तू इंतजार करिए यही हफ्ता में हम बताबे यही हफ्ता में
1: हाँ?
0: हम बताबे कौन सुपरमार्केट जाए और कई बजे उ जाएगा वहां पे
1: हम जाला स्नेल बताबे अब हम जाला स्नेल एआई से पूछे सुन हमारे खास स्नेल स्नेल ते को वेबसाइट बना दे हम मांगिला एक औरत
0: और एक आदमी
1: या फॉर द फ्राउ या
0: एक के में बना दिए दोनों लोई मोइसर ये खुरचा सोई
1: प्रीतम प्यारे ओके okay.

Mohe Jamunwa Bataja, wie aap ne sune hem. En dit was dan in de jaren, eind jaren 70, eind jaren, nou ja, in de jaren 80 dan, hè. Oestaat Ramdeu, tje toekewaas me. Maar nu, maar nu.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzamerhand wat drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontroles. 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan bergingswerk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen De Bilt en Soesterberg duurt de reis 10 minuten langer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen tussen Nijmegen en Haps. 8 kilometer en 25 minuten. 1 reishok is dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Duurt nog tot 14:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
3: Ujala Radio par suniye, yaadgar geet.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De Raad van State heeft begrip voor het plan van het kabinet dat het eigen risico wil verhogen. Maar het moet wel steun krijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken en waarbij 3 personen overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt langzamerhand wat drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontroles. 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan bergingswerk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen De Bilt en Soesterberg duurt de reis 10 minuten langer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen tussen Nijmegen en Haps. 8 kilometer en 25 minuten. 1 reishok is dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Duurt nog tot 14:15. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2... komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder file door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken, daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens. Ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A73 richting Maasbracht. Voor Haps 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en die staat er nog tot 14:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: फिर गई फुर्सत के रात दिन।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. De Raad van State heeft begrip voor het plan van het kabinet dat het eigen risico wil verhogen. Maar het moet wel steun krijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken en waarbij 3 personen overleden. En tot zover de headlines op Ojala Radio.
1: You are.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2, komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter

You are. Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Ujala Radio Headlines. De Raad van State heeft begrip voor het plan van het kabinet dat het eigen risico wil verhogen. Maar het moet wel steun krijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken en waarbij 3 personen overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach. Maybe.

0: live vanuit de hoofdstad. Ousana Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moon sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Jala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Jala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Jala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, main hoon Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio. Jala Radio.
0: Wil jij Jala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files een paar opvallende om te beginnen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. A27, Utrecht richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Eén rijstok is daar dicht. Er staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan zijn de bergingswerkzaamheden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die zijn bij Soesterberg. Er staat 4 kilometer file. De rechterrijstok is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte 10 minuten oponthoud op de A35 Almelo richting Enschede. Voor knooppunt Azenlo 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Volume Torah Barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio per. Apap sunye ye shandar sinahma peshke. Hajara hai aapke liye.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het OM acht de politieagenten die op 4 december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. De Raad van State heeft begrip voor het plan van het kabinet dat het eigen risico wil verhogen, maar het moet wel steun krijgen van zowel de Tweede als Eerste Kamer. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. En NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude te jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 1 juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Oezala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Oezala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Oezala Radio. E-mail info@oezala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Oezala Radio.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspit komt langzaam maar zeker op gang. Er staan een aantal bijzondere files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn maar liefst twee rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. Er gebeurt een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft staat daar 8 kilometer file met een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. Hou rekening met een half uur vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knoop het Velpenbroek 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Dan nog een opvallende file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knoop het Everdingen 14 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ook het wegdek is daar in slechte toestand. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechte rijstrook dicht. Daar gebeurde een ongeluk, er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ujala's Sonaciria.

Ja, een heerlijke Ghana van de formatie The Stars uit Suriname. Je hoort Ranja en Popol Gina Mohalmera Terebina. Ja, een heerlijke Ghana dat niet alleen woorden zingt, maar ook gevoelens ademt. Waar elke seconde zonder die ene persoon ook voelt als een eeuwigheid. Ja, Mel Ami Jaram, je luistert naar Ujala Radio. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de heerlijkste hits en de beste Ghana hier op Ujala Radio. We nemen je mee naar een heerlijke muzikale reis die je meemaakt alleen hier op jouw favoriete radiostation Ujala Radio. De stem van Yasser Desai. Ghana Kanam heet Tujhe Chahenge.

Ja, de stem van Yasser Dasai behoort ook op dit moment op een van de meest geliefde stemmen van de hedendaagse Indiaanse muziek scene. Ja, prachtig mooi ook met zijn dromerige stem en de prachtige emotionele expressie in deze Gana Tujhe Chahenge. Ja, een Gana dat je hart zachtjes aanraakt en je herinnert aan die ene liefde die altijd blijft. Ja, zelfs als de wereld om je heen verandert. Ja, ik zeg altijd, ware liefde is niet afhankelijk van nabijheid. Het leeft in herinneringen, het leeft in stilte. In elke adem die fluistert, ik kies jou en alleen maar jou, elke keer weer.

Zet je. Kijk, regie het divani het hè? Prachtig mooi, de magische stem van Vishal Mishra. Ja, toch wel de man met een stem die recht je ziel inzingt. Ja, hij schrijft, hij componeert en hij kan ook prachtig mooi zingen. Een echte alleskunner is hij. En dat is hij ook, want van elke emotie kan hij weer een melodie maken. Ja, geen wonder dat zijn nummers altijd blijven hangen. En zo ook deze Gana. Gana genaamd heet Diwaniet. Ja, het is een Gana dat voelt als een zachte storm van liefde. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Eén van die liedjes waar je niet gewoon naar luistert, maar waar je gewoon in één keer in verdwijnt. Ja, en zo is het als je goed luistert. Echte liefde is geen keuze, het is een gekte. Het is een gekte waar je met open ogen helemaal induikt en hopen dat je de val nooit, dat de val nooit stopt. Ja, zo is het. Blijf lekker luisteren, blijf lekker zitten of staan, wat je ook aan het doen bent, maar blijf in ieder geval lekker voelen. Want deze volgende Gana staat al klaar om je hart helemaal opnieuw te raken. Ja, is wederom ook weer de stem van Vishal Mishra. En komt uit de film Aquake Gustankia. Organica naam heet Alvida.

है अलविदा बस अभी इस जन्म के लिए. Yeah, een Ghana dat de pijn zachtjes verpakt in muziek. Alsof je hart huilt, maar je ogen droog blijven. En dat is de impact die Vishal Mishra weet te maken. Ja, Vishal, hij weet als geen ander hoe je verdriet in klanken opvangt. En daarom zeg ik, Alvida is niet zomaar een vaarwel. Het is een soort afscheid dat nog lang, maar dan ook heel lang in je blijft nazinderen. Alvida. Ja, prachtige, mooie Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker bij Ujala Radio. Want de muziek die praat gewoon lekker verder. Ook als de woorden stoppen. Ja, hier Andunia Kamishur, Hindustani Hit Radio. Arwobi Amit Jairam Kesats.

Ja, de prachtige mooie stem van Aziz Carr. Ja, een Ghana, een lied die bestemd is voor iedereen die ooit heeft moeten loslaten. Zelfs als elke vezel in je lichaam riep om vast te houden. Ja, prachtig mooi de stem van Aziz Carr. Haar stem raakt precies dat ene stukje in je hart waar afscheid nog pijn doet. Maar ja, tegelijkertijd ook vrede vindt. Ja, dat is de effect die Aziz Carr met zich meebrengt in haar stem.

Ja, komt uit de film Malik Organa. Naam heet Dil Thamke. Ja, een Ghana, een nummer dat klopt als een hart vol verlangen. Ja, een bijzonder detail is dat je in de clip Huma Qureshi ziet dansen. En het schijnt dus dat ze dit heeft gedaan zonder betaling. En puur omdat ze enthousiast was over de track en haar vriendschap met de producent. Komt dus uit de film Malik. En deze film speelt zich af in de jaren 80 in de stad Allahabad. En laat zien hoe het leven van de hoofdrolspeler verandert nadat hij betrokken raakt bij geweld. En ja, uiteindelijk de onderwereld in wordt gedreven. Ja, dat is een klein tipje van de sluier uit de film Malik dus. We genieten van de heerlijkste hits en de beste Ghana. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons, want de muziek vertelt verhalen die woorden never nooit kunnen vangen. Alleen hier, Andunia Kamishore, Hindustani Hit Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Het OM acht de politieagenten die op 4 december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. De Raad van State heeft begrip voor het plan van het kabinet dat het eigen risico wil verhogen, maar het moet wel steun krijgen van zowel de Tweede als Eerste Kamer. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. En NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Knoopend Hoofddorp een ongeluk. Twee rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Zwolle, daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

0: ademia toch eigenlijk, hè? Wat u COVID jij bijna mangen miskeren. Nou ja, welkom. Hij gaat even zijn microfoon even dan die mooiste city krijgen. Maar waar is die mooiste city krijgen van vakanties eigenlijk, hè? Dus ja, je weet maar nooit, hè? Nou ja, hij gaat zo meteen wel hier in de uitzending wat zeggen. Dan denk je, ja, mooi is het bij. Tel ik je naar buiten. Ja. Arend, Kees de Baarte,
1: Goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag. Ja?
1: Mooi, Kees de Toren vakantie.
0: Vakantie, mooi. Maar snel is het. Ik heb een nadeel waar. Ik heb vakantie, je reed op... boos snel zit je vakantie toch?
1: Man krijgt hard dan vakantie.
0: Altijd man je vakantie bergen.
1: Ja, je wil eigenlijk... Koopprobleem, nee. Ja. Chintana.
0: Dus kap...
1: Koffie, chai en chinta.
0: Koffie, chai. Dat klopt wel. Ja, bij
1: mij. Chinta.
0: Als je maar kabel... ja, vakantie. Eigenlijk, kap... Ham zoet je kap me ook even... Ego tijd eigenlijk. Ham ook een naam voor je kaam krijgen.
1: Ik doe je baristo waar ook hoor. Dat hoe bedoel je je voldoende. Dan hoef jij nooit meer te werken. Dat hoe zal je pensioengerechtigde leeftijd mijn lijf.
0: Abhanje is toch een pensioen bij jou weg,
1: hè? Sona, je moet niet te laat pensioen nemen, hè?
0: Nee, eigenlijk moet je 50, 60, dan moet je al met pensioen gaan. Hè?
1: Dan moet je eigenlijk al gaan. Je moet niet denken, Sona, ham 67 hoor, ja, hè? Dat is bijna 70 hoor, je bijna jijkes aan mijn pensioen.
0: Ja, toch, dan, ja, bij Mari, waar jij gaat, hier, Pirai, oe, Pirai, je wil eigenlijk, ja, nee, inderdaad.
1: Dat ding is vervelend hoor, Lloyd. Dan heb je 70-80% van je leven alleen gewerkt. Ja. En toen zat je laatste 10% of 20% wat geniet kunnen hebben. Maar wat gebeurt er vanaf je 70ste, meestal?
0: Ja.
1: De IA, Pira, Wa, Pira, I probleem, U probleem. Hé, kontje gaan dit carrière pensioen maken.
0: Dus eigenlijk hebben we ook verkeerd carrière. Dus als je jong bent, in je tweede fase, hè, we praten weer over de fases. Eerste, tweede, derde fase. Maar tweede fase, toch?
1: Tweede fase met bekerk, laten we zeggen 50 jaar telk kerk, paritoloog.
0: Ja, maar dus tweede fase met koop George Kamkerke, dit nam aan toe kama, en bij zo'n mooiste gebruiker.
1: Maar
0: bij zo'n chalakische investeerker, en hij zei kerkje toe 50 jaar, kun je hoor je 50 of 60 jaar, nou ja, eerder hoor, 50 jaar, dat je dan, ja.
1: Bolleke behoed makkelijk heen, Lloyd, maar kare me moeilijk heet. Soms.
0: Ja, toch.
1: Zeker als je een beetje pech hebt, zo'n je keer geluk bij elkaar.
0: Ja, maar op kontje keer pech hoor je. Liefde met pech,
1: als je drie keer gescheiden bent.
0: Hoe bedoel je?
1: Over wie heb je het? Kijk erover toe wat jij hebt. Kulla bolletje, Joa. Over wie heb je het? Nee, maar dan... Dus dat ding is weer een ding, hè? Dus een scheiding kost je zoveel geld, hè, Lloyd? Maar een scheiding... Hè? Het werpt je helemaal terug. Echt waar. Ja, dat is maar eens geen achterstand in dit. Okay? Dus dan moet je weer 10 jaar
0: direct.
1: Gaan hosselen en werken. En marmarke.
0: Opina, milje. Hij is een oude. Doet ook helemaal uitkleden, Kari. Dan ben je helemaal klaar.
1: Sona, kan je oude dat geschuld naar je? Admibio
0: is het. Admibio is het. Ja, nee, sorry.
1: Admibio is het buitenland. Met betaiga, gusaiga, maar oeper. Van waarom mag Lloyd alles zeggen? Waarom? Je moet hem toch een beetje...
0: Je moet hem in toom houden.
1: Hij moet niet zo negatief zijn over vrouwen.
0: Hoi.
1: Terwijl ik vind dat je redelijk neutraal bent. Ik vind jou niet. Ja. Denk aan positief, Bati. Maar toen juist, neutraal, Bati.
0: Juist dat mijn toren over klagen kreeg zijn. Kan je hamar over klagen kreeg?
1: Sona, toren lage hamar over klagen kreeg. Hamar lage toren over klagen kreeg. Zo zijn mensen toch?
0: Ai, we got it.
1: Ai. Nee, maar als het even kan, inderdaad hoor. Pachas Baris zei toen zoeken de soortje van hoe kan ik afzwaaien?
0: Ja.
1: Hoe kan ik stoppen?
0: Ja.
1: Hoe kan ik een stapje terug doen?
0: Ja.
1: Zou goed zijn. Slecht naar het.
0: Nee, maar ik zou iedereen willen aanraden. Jo luk zoenegge, koffie chai, or chinta, hè. Toen je kamer krijg je op een tweede fase met Bart. Investeer dan je पैसा खूब काम कर ढेर शेयरिंग में ना भीड़ रही है ढेर ढेर लड़कन भी ना लिए
1: वेट वेट मी ये ट्राउट वेट मत भी ये ट्राउट
0: ढेर लड़कन भी ना लिए
1: एक एक लड़का खनुख आएगा एगो खनुख आएगा दुई गो बहुत ज्यादा होइगे आज की दुनिया में दस थोड़ा से ख्याल करिए प्रेम इंद्रदात है लोग दस कोई कोई आदमी भी आएगा जो सोईफन तक होइगे पापा साहब सोईफन सोईफन तक अब एक काम करेगा
0: समझ
1: हिल खुद हिल खुद मदा सख से तेग मैं हमें मोई लगेगा
0: या मया या तूने
1: हमें मोई लगे काम करत
0: ओ या
1: नया सुनना आज दैट सो इज देन बैंग लुक्स वोगल हमें तो ना मोई लगे काम करत
0: हमें तो ना एक ओग नहीं ik denk dat ik genoeg heb bijgedragen aan de gemeenschap
1: meer dan genoeg je hebt genoeg belasting betaald
0: behoorlijk
1: je hebt genoeg belasting en alimentatie betaald तू बहुत भर चुके ले यो बैदराग है स्रोत खवेस्ट
0: बहुत बहुत बड़का बड़का बैदराग है
1: या नहीं मैं जो तू बोलेगा इन्वेस्टेर वाली चीज वाज ओ बार और दस आदमी पैसा जो कमाएगा कस के दन स्थान से दनी बेस्टेल कि एगो घरी हो सकेगा जो उनमें तो के पैसा के कमी रही भी
0: हाँ तो
1: Dus je moet wel altijd een beetje vooruit denken. Hindustani, om een wel mooi badje, over het algemeen. Dat ook kamaiga kosten om een ik deel op je spaarkariga.
0: Ja.
1: Wat ze vervolgens met het geld doen, nou ja, prima. Hè? Koi ghar kine, koi auto kine, koi ghari kine.
0: Trouwens, gari, ek gari ke modo hai, ab tu gari pahne hai ga. Ek draghin horloge.
1: Roj, ham bina gari na man.
0: Ma kono kono ke ego modo hai ga ki rakam rakam ke gari saman kine hai, pahne hai ga. Hame usi jo na hai ga, ek vait.
1: Suna, jake jo hobby hai yaar.
0: Oh, hobby hai na, hobby ke baat hai ga.
1: Koi kahega sonobrel ke hobby, koi kahega auto ke hobby.
0: Hamar kon hobby hai ga.
1: Gari ke hobby, to kahega aurat ke hobby. तू औरत बदले जैसे घरी जैसे कपड़ा ये रिपुताची वर्ड वेल स्लैक
0: बहुत खराब हमारी रिपुताची हमारे रिपुताची जिधर रहा और जो खराब रहा तो और खराब कर देंगे
1: हम लोग थोड़ा ओवर ड्राइव मोड में बात अच्छा सुनने वाले ऐसे ना अच्छा लॉयड जॉन हाइगा बहुत अच्छा लड़का
0: बहुत अच्छा लड़का
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत बहुत अच्छा बहुत नेक लड़का है यह
1: बहुत नेक बहुत नेक नहीं मैं यही दूत खेल फ्लिक क्वाड
0: ना तो नहीं नेचुरली नहीं
1: तो एको एको माची तलक ना मारे
0: हमारे जैसे बहुत अच्छा इंसान बात है लोग जैसे सुधा का तन्मी कहाँ मिलेगा हैं
1: वही तो प्रॉब्लम हुआ बस
0: और तो मामले सुधा के मुंह कुत्ता चाटेगा
1: बहुत चाटी स्टोर वाली
0: तो बस
1: तू शुरू से इंद्र तलक चटवाई ले बाते जब से तू 20 बरिस कराई ले तब से तू बुढ़वा हो गया बेटा लग
0: हमने 15 बरिस करी ली छा
1: 15 बरिस से तू ये बात ऐ रखो लॉयड
0: हाय बॉय होय
1: ना कि एगो साधारण बस्तान और बाउकर ना
0: ना
1: ना साधारण ना
0: सब उल्टा
1: ना उल्टा नहीं मां बहुत बहुत चिलबिल जैसे बहुत इधर से उधर
0: हां इधर
1: हाय बॉय
0: एमन से ओमन
1: हैं एमन से ओमन तो ओके बोले एमन से ओमन
0: हां
1: एमन से ओमन जे जे ये
0: ओदर डोम इज इन नीदरलैंड geen reden voor euthanasie zeggen ze maar er bestaat ja maar er bestaat een onbekende uitzondering
1: Hamnij niet, Charlotte. Als je
0: meerdere
1: ondraaglijk... Ham net terug,
0: Eilie, toen vakantiemodus met Bart...
1: Ham raad ke, Eilie, wat je bent net...
0: Toen krantie, want die na pade televisie na pakken... Radio na zoenen, kuch...
1: Ham vakantie, je reelt de vakantie, ze reelt.
0: Ay, boy,
1: ay. Ham kali waan pe boerwaar boerien se baat kerila, fier...
0: Oh,
1: John Oort pe hem rahila.
0: Oh, John Oort pe... Maar goed, ouderdom is in Nederland...
1: Torga toro, jaar, ki kruis me.
0: Ha, ha, ha.
1: क्रूज में ना जाइए
0: ना कैसे ना ओ बीमारी हो जाए ना
1: आई मदर थिंग फॉर द ऑटोनासी तू बता दे तो एक हां नहीं बोलो सुनना
0: ऑल द डोम इज इन नीदरलैंड geen reden voor euthanasie maar
1: het is juist onderwerp
0: nee nooit admin ook je heen samen कि हम लोग जब बुढ़वा होइला हम लोग मेला और दिन तक जिए maar de vraag is wil je wel met al die gebreken
1: Nou ja, sunna, iedereen moet dat voor zichzelf opmaken.
0: Ha.
1: Maar kabi hem dekhila admi of aurat, buriya burwa.
0: Enam lachar.
1: Ha, ekdam afhankelijk, ekdam.
0: Ha.
1: Dan denk je, joh, moet ik dit willen later? Apen over sochieto.
0: Ha.
1: Ki ham i mangi lachi jwa of wil ik dan liever eerder weggaan?
0: Ja.
1: Dat is een serieus vraagstuk.
0: Is een serieus vraagstuk, ja.
1: Serieus mee bezig zijn. Ha. हम आपन वाली वेल सोशली में हम ना बतावे नहीं तो हम आदमी के बेइन्फ्लुएंस कर रहा था ना बोलेगी
0: दैट इज ओके ओके
1: अबे आदमी बोली तोर बतिया सुन सुन हमार माई ऐसे करी से
0: हां
1: हमार नहीं हम ना बोला
0: प्यार नहीं ना ना तू ना बोली नहीं तो सच तोर बतिया समझ समझ सीरियस लेवे तो दैट इज अ प्रॉब्लम
1: सम सम थोड़ा से ज्यादा है हम ना को खराब खत बोली ला और कोई है
0: नहीं नहीं मार
1: अबे गल आउट ऑफ नासिक कर लेस ए वो क्राइ कन स्वार क्लेम हो लॉयड
0: बॉय दिस नाना या मैं इधर इधर गेवाल सोच के बात है यार सुन वालों की है दैट यू ऑफ नाम ना देंगे फन अब जब तू बुढ़वा हो जाइए और तू लाचार बाटे ये बनता अफंकलक सो आई दैट विलर या ik ja als als het kwaliteit van het leven jab kamti ho jayega weet ik niet hoor of je dan wel wil blijven leven
1: iedereen moet over voor zichzelf nadenken individuele vraag bij eigenlijk
0: ja
1: dus algemene antwoord na ga je jo mein
0: ha
1: कि सब कोई क्या ऐसे करेक चाहिएगा ऑफ ऐसे करेक चाहिएगा ना तू अपने सोच की तोर खाती कैसे आएगा लाइफ टाइट खाली बलांग रही है कि क्वालिटी फन लाइफ और प्रेसिस जो तो बोले लोइट खाली लाइफ टाइट जब तक ये तो बोलिए सुन नाम 80 हो जाए 90 हो जाए 100 हो जाए है मत और क्वालिटी फन लाइफ एकदम वार्डलोस जाएगा दले नॉर्मल है 100% और 100% से 3% होगी क्वालिटी फन लाइफ मुच नो विल लाइफ
0: देख सुना पहले हम लोग रहती हम
1: लोग जब तो होंदत हो गएगा लोग होंदत हो गएगा तो तुम क्वालिटी फन लाइफ रिखतेंग नुल जाएगा
0: तो
1: 10% बचल है
0: कब कौन लाइफ टाइम से एक्चुअली क्वालिटी फन लाइफ कम ती हो जाए फन
1: अफंकलक कौन दिस में रहे नतुलक एंड अफंकलक तो आदमी बात है कि औरत बात है और अफंकलक भी आएगा लोग तू अपन जीवन कैसे बिताई ले खाना पीना तमाकू दारू औतरुस्त al die dingen, maar ook aanleg, hè?
0: Aanleg, ja.
1: Dek bagra logan, bagra bakan, nee.
0: Ja.
1: Ham soms dekhila, 70, 80 jaar ke be baisegri chalawe saman, yaar.
0: Haan.
1: Hindustani ke hem kabhi na dekhil baina, acha.
0: Kamti saman baisegri chalawe hai, ya bahre kamti chale hai. Waarom zijn we zo, eigenlijk?
1: Nee. 70 of 80 ke baad, dan zijn we bang toch? Ki kom be giro jabe, hem loke heup op toot gaya, te ka hoiga.
0: Haan.
1: Dus wij zijn een beetje bang, maar die bakkeras die gaan gewoon.
0: Eigenlijk moet je wel in beweging blijven. Hè? Jij John leeftijd kunt baarden. Als je dat niet boeren, ja, hoor je het. Dan begrijp ik dat, maar toch. 60, 70.
1: Gewoon leuk. Je gewoon bij het gaan naar je letten naar je doodje. Kom, helaai.
0: Toen maak het erin met jij over die cruise en die Hanta virus. Hoe je kon virus heen?
1: Toen kreeg je cruise per net.
0: Ja, ik kreeg cruise
1: per. Ik zei, je toen jante te na jij te
0: lopen. Na jij te toch? Maar ja, John Cruise, wat je toen bij mij met jou toch heen richting Afrika, Argentinië, die kant, Café die.
1: Argentinië is een Cap Verde, en Zuid-Amerika is een Cap Verde.
0: Maar ik kon virus heen, wat voor virus is dit?
1: Ja, ik kon hem jantak
0: staan. Virus of zoiets? Ja, ik heb het al een stuk gelezen.
1: Januar lawe.
0: Januar, maar bot jij met januar?
1: Arre, hoiga kuch, jaar. Kono draagende kuch hoiga.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet het fijne ervan af. Mijn afval dal lagegaat je isabatie en zoenie. Zoals je mang betere cruise pe na jij.
0: Betere
1: meer rij jij. Trouwens vakantie, Lloyd, vakantie. Kjo voor hem lukt wat jij la. Pahile Suriname.
0: Ja.
1: Toch een jaad hoiga, site. Toch een dit na jaad hem. Hoe je batia site jaad hoi.
0: Je mang het die vakantie, kai. Kohon jij kai, de hamare mama bole zoenen. Ham terug gaat vakantie, kin lape tu kalie.
1: Juist. Dus dan ging je naar een familielid en dat was het dan.
0: Oei, raha.
1: Toch? Kon je niet buitenland mee gaan? Vooral normaal. Zo'n je kunt heel veel geld zijn. Hoe zat je raha buitenland? Hoe zat je raha Miami, Belém, kahan.
0: Ham luk ters rahe.
1: Chinidad. Chinidad, saman jat raha. Ja. Trinidad, de mame goto. Chinidad,
0: ja.
1: Trinidad gingen ze en
0: ja.
1: maar gewoon normaal dat je kijkt naar kamti raad hoor als hey sunna zijn naam is ja kon hulo share kan dat was vakantie kai
0: kon een palwaar mee ja ik vakantie kai ja
1: en we mister niks hè Lloyd we mister niks hè
0: maar ja af hem lopen kabel gewintie hoe gelijk hier in Holland me aai keten niet hè hem lopen kijkt naar hoe gelijk hem lopen ieder ze ieder jij laat kan niet hè
1: ja nee zo is het dus
0: maar vakantie is toch ook leuk is ook belangrijk dat je vakantie neemt, even rust neemt. Hè?
1: Zo, nou, we kunnen het ons permitteren kennelijk in dit land.
0: Ha.
1: Dus dan hamlok jaila.
0: Ha.
1: Als je paisana rata na jeti hamlok.
0: Ja.
1: Dus kennelijk hamlok haiga ki ek baris me ek dai of doei dai of baris doei baris me tien baris me ek dai. En dat is goed.
0: Ja.
1: Mooi hè, jaar.
0: Ja.
1: Trouwens, aan haiga nationale dodenherdenking.
0: Ja, dat wil ik net gaan aankaarten, ja.
1: Alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
0: Abetelijk actueel, hè? We hebben
1: inclusief oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Dus dat is niet meer beperkt tot alleen maar Tweede Wereldoorlog. Maar ook alle John Marlba Okerbaat. Ja. Dus dat is op zich wel goed, hè? Het is uitgebreid een beetje.
0: Ja. En het is actueel in die zin van... abetelijk doe je oorlog, jari hega, en kan ik gaan... Dunia met kaha, larai, chagra, ho, hega. In Sudan mee bijvoorbeeld. We hebben al twee oorlogen. En ik lees net ook van China. Hier, Mape, China in Azië. Biedt niet. Gerber, met de buurlanden. Dus ik hoop niet dat daar een oorlog uitbreekt. Maar ja.
1: Nou ja, China is ook een reus, hè.
0: Ha.
1: Ja, Lloyd.
0: Ha, Barca reus.
1: Eenmaal je jaggi of lariga, dan heb je wel een probleem, hoor.
0: Ja, het is wel raar dat je zegt reus. China one kan niet chota hebben, want wil je China ego reus hega.
1: Ha, dus China one chota hebben, maar China zelf, Trouwens, als je laat je trouwens, even naast je, Lloyd naast je, dat is mijn bolletje zomaar gaan zeggen. Dode herdenk ik over hem
0: nog met jij. Nee, oké, dat is een serieus onderwerp.
1: Even serieus, toen hoor je dat bolletje.
0: Dat
1: van bolletje.
0: Ha, bol.
1: Hoor je dat serieus?
0: Ham serieus, helemaal serieus.
1: Naast zeggen?
0: Nee.
1: Je lacht toch niet meer?
0: Ik kom boena.
1: Oké, hoor je lachen. Trouwens, Aaj, 2 minuten stilte, hega. Ujala Radio Pebhi. Natuurlijk zo.
0: Elk jaar.
1: 4 mei aardbeienraad ke 2 minuut dus na radio wat die je zo je kon een storing ba na Ujala Radio 2 minuut bij stel te horen kariga logisch toch
0: ja
1: Aaj aardbeienraad ke
0: ja wij doen dit al jaren jeff ze Ujala Radio bestaan he doen we dit ook en als we een keertje per ongeluk niet doen toen jaren die wij deel jaren zoenen en dan krijgen altijd je krijgt kritiek altijd van is de kabel. Ja, soms is het maar één keer.
1: Maar namelijk iets met de hele, Lloyd.
0: Ja, je moet toch meedoen.
1: Dan moeten we niet hier wonen. Dan gaan we naar India of Suriname. John, dit met baten moet je aanpassen. Heel simpel.
0: Heel simpel.
1: Wij moeten ons houden aan de regels en de gebruiken van dit land. Punt. Ja. En als je dat niet kunt, daar is vliegtuig toe.
0: Ja.
1: Ga maar terug. Ja. Heel simpel.
0: Dus
1: Tulumbi... Oké, maar na boli laki apan kaida tu chorde, apan sabhyata tu chorde, apan geloof tu chorde, dat zeggen we niet.
0: Ja.
1: Maar dat is in Nederland een vrijheid die we allemaal hebben. Maar, dat kun je niet zeggen van alle landen, hè, Lloyd. Hoe kun je deze mensen zeggen, hier te boli jesunna, hambati moslim of hambati hindu, dan word je zwaar beperkt, hè.
0: Ja.
1: In Nederland is dat gewoon een vrijheid. Die we moeten koesteren.
0: Bhale hamlo dus, nyabaki, hè.
1: Bhale, echt waar. We hebben ook een maaibab, bahut mooi chich karis, yaar.
0: Bahut, bahut mooi. India se chhodke bhaag gali, Suriname se nya.
1: Na ghar ke, na ghaat ke. Dus je kunt alles van twee kanten bekijken, toch, Lloyd?
0: Ja, ja.
1: We hebben ook een des nahega, inderdaad. Als we naar Suriname gaan, voelen we ons ook niet helemaal welkom. Zelfs wapenen. Nederland met BM loop ik dan 100%. Maar eigenlijk ook overal een beetje.
0: Maar ja,
1: dus wij redden ons wel.
0: Ja, wij redden ons wel. En hebben ook Nederland meer, hebben ook Hindustani meer. Maar abetelijk bakaroon hebben ook een naam mooie plaatsen kerpouwen. Maar wij Hindustanen vind ik ook, hebben ook weer appen awaas na hal die uithaila. We accepteren die dingen gewoon. Hè. Waarom doen we? Waarom zijn we zo eigenlijk?
1: Hamlok hebben Jan Konwe mee, Charlotte. Hamlok is cultuur.
0: Hamlok na Awaas Uthaila van wij zijn er ook, wij willen dit ook en bla bla bla.
1: Hamlok ziklibat die chik, chahe John
0: omstandigheden.
1: Na Mooban Kerle, je moet er het beste van maken. Je moet positief blijven, je moet de goede dingen herkennen.
0: Maar is dat wel een goede, is dat wel iets goeds van de Hindustanen? Of moeten we wat assertiever zijn?
1: Hoe met Lloyd doet je de kamse taak zeggen? Ik kan die bolsen van, we bereiken niet heel veel daardoor. Als community, als gemeenschap. Want dus er gemeenschap kan wel, denk je. Die voortrekken we of meelegen EU. Of hamloken na. Dus dat is wel een minpunt. Aan de andere kant, hamloken we er kritiek bijna binnen. Omdat wij ons zo goed aanpassen, zo goed meedoen. Hè? Dus het heeft voor- en nadelen. Doen ook over koetsbolsen, Charlotte.
0: Yeah.
1: Trouwens, die 2 minuten, hè. Koi janatoi, maar ham sochil, meeste en minna janatoi. Kahe 2 minuten. En wat voor betekenis heeft dat dan? Jijze hem ook leven met Lloyd. De heer zit symbolisch. Dit is ook een bepaalde symboliek. Okay. Eerste minuut, dat staat voor en is gewijd aan de gevallen. Dus gevallenen. J.J. Maralba. Eerste minuut. Dus aan alle gevallenen is het gewijd. Slachtoffers, soldaten, burgers. Tweede minuut, gewijd aan de mensen die levend zijn teruggekeerd uit de oorlog. En de generatie lang dus die impact nog gevoeld hebben of voelen.
0: Oké.
1: Dus ik had die 2 minuten. John meemaker is hij. Dus Oesap slachtoffer heeft John wel overleefd. Ja. Maar Oesap heeft hele leven lang getraumatiseerd.
0: Ja.
1: Dus het, daarom die eerste minuut en die tweede minuut. Dus eerste minuut Jacker Mritjohoige. Door oorlog en dat soort dingen. Toch? Alle gevallenen. Oro, tweede minuut, gewijd aan de mensen die levend zijn teruggekeerd uit de oorlog.
0: Ja.
1: Degelijk toch?
0: Nee, Abraham Djangeli, ik had me eigenlijk niet in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Ga hem eerlijk betalen, tja.
1: Nee, maar wie wel? Je denkt niet aan dat soort dingen, toch, Lloyd?
0: Nou, hoe je... Ja, dus
1: je denkt 2 minuten, hartstikke, ja. Waarom doet een voetbalwedstrijd 90 minuten? Ja. Hebben we ook niet over nagedacht, Lloyd? Waarom duurt het 90 minuten? Waarom 2 keer 45 minuten? Waarom niet 3 keer 30 minuten?
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja, nee.
1: Dus
0: ja,
1: dat zijn allemaal regels die ooit zijn gemaakt.
0: Regels,
1: maar je kunt je wel afvragen, waarom dan?
0: Ja, ja.
1: En zo kun je heel veel dingen vragen, waarom? Maar waarom karat girparje?
0: Nee, maar zo namelijk je chota rela, tamlo dheer waarom karela. Kinderen vragen altijd waarom dit? Je moet allerlei vragen van hun beantwoorden. Maar namelijk je barka hojala, dan stellen we die vragen niet meer. En dat is fout.
1: Eigenlijk is dat niet goed. Aan de andere kant, je denkt op een gegeven moment van... Hé, ik kan wel vragen blijven stellen.
0: Yeah.
1: Hè? Maar te oeimen fasieren hebben, steeds vragen stellen.
0: Yeah.
1: Laat ik het maar gewoon laten lopen zoals het is, klaar.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. maar Admilon bi aneker...
1: Trouwens dingen veranderen, hè, Lloyd.
0: Ab kon je vragen. Maar zo naam, je wanneer mij... Ik erbij me, dan rondo dit af. Nationaal monument op de Dam beklad met rode verf op doden herdenken. Daar aan het hega.
1: Hey, het is een keer pakker ke markaske. Gewoon openlijk, koop maar, koop verleden. Waarom doe je dit? Ben je geschift, ben je gek of doe je dat bewust? Hey, hou op met die onzin, joh. Kom op. Hamlok barre bij Paiswa?
0: Ha, tuurlijk.
1: Al die schoonmaakkosten ga jij betalen, hè, Lloyd?
0: Ja, tuurlijk. Bharat, nou ja,
1: jij als Amsterdammer gaat er hiervoor opdraaien, hè?
0: Zeker.
1: Nee, maar het is toch belachelijk, joh. Kom op, joh. Laat andere mensen hun ding doen ook. Je kunt er tegen zijn. Je kunt zeggen, ik vier het niet. Of ik heb er niks mee. Dat mag. Maar je moet niet dit soort dingen gaan doen. Nou, of toch. Agressieve dingen. Of kom op, joh. Kappen met die onzin. Maar ja.
0: Doe ze erbij. Kon je maar te willen toe, hoor.
1: Net zo. Lloyd gaat niet 6 minuten naar de supermarkt. Lloyd gaat 60 minuten naar de supermarkt. 1 ghanta hangar hai hua.
0: Abbe tu boli ki kahe ke 60 minuten.
1: Aham batabe kon supermarkt abbe bhi. O kai baje ho jayega. Hey Lloyd, ye gaat veel mensen krijgen hoor op hetzelfde moment. In dezelfde supermarkt. Sab koi to se mile maliga. Aak se aak mila.
0: Ha.
1: हाँ बोल आँख मिली नजरें नहीं मैं ऑनलाइन ऑनलाइन को ऊपर एंडिंग है फिजिक फिजिकल जस हम अपने के सोच ना तू तू बताओ तेरे तू सुपरमार्केट वाल जाएगा मैं बाय फॉर बिल्ड कौन मोई फॉर बिल्ड है औरत खाती और आदमी हमने यान कमती किने कपड़ा मैं औरत ढेर कपड़ा किने
0: तो औरत तो ढेर कपड़ा किने तो हम जानी
1: आलस इज ऑनलाइन है क्लिक क्लिक क्लिक
0: आलस आलस
1: एंड बस्टेलस ऑफ ऑन्स बाय 30 स्टक्स en daarvan gaat 26 stuk terug en Chargo Lega.
0: Ha, maar waarom...
1: nee, dus volgens 26, mij doen die vrouwen dat ongeveer.
0: 26 bestellen ze en dan...
1: Nee, 30 bestelken.
0: 30 26 retour. 26 retour.
1: Ja, klopt de verhouding? Wacht even, kijk even hier of de verhouding klopt. redelijk. De verhouding klopt redelijk. Maar ik krijg hier bevestiging.
0: Die vrouwen kunnen ook alles online bestellen. Zelfs mannen kunnen ze online bestellen.
1: Ja, Chinese mannen. Ai. Nee, maar dus heel veel dingen doe je online tegenwoordig. Maar als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een microfoon moet kopen. Want toen Jani kon microfoon, toen man ega. Want toen parle online kon wel mooi he, kon wel mooi he. Amlok radio kan me, maar amlok radio ke voorbeeld deze kila.
0: Ja.
1: Maar zo kun je verschillende dingen doen. Dan ga jij online toch zoeken die microfoon waar Lloyd merk wel microfoon.
0: Je wil kijken naar kwaliteit. Kwaliteit en kijk naar de prijs ook, ja.
1: Dan ga je prijs vergelijken. Dat John Sastar hing met toe bestel kan je.
0: Zeker.
1: Object en garantie. Garantie ik keer hega, omdat fabrikant. Fabrieksgarantie. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit.
0: Nee.
1: Dus mannen doen dat soort dingen wel heel vaak. Hè? Dat soort apparatuur en dat soort spullen online kopen.
0: Nou ja, ik ben ook een man, maar ik bestel ook mijn kleren ook online.
1: Satje.
0: Ik bestel ook mijn kleren online hoor. Oké,
1: kavi,
0: hamu chal jana kono dukaan, kapra ke dukaan.
1: Koi rahat hoi tor buurt mein, kan iemand nooit gaan controleren.
0: Ja. Heeft hij wel vandaag voor de spiegel gestaan? Oké, maar...
1: Heeft hij voor de spiegel gestaan,
0: ja.
1: Voor de hele reiskina.
0: Dus ja, ik
1: bestel. Nee, maar heel veel dingen doen we online. Dus, maar ik had je naam lukken hela online.
0: Hoe kon je hoi zeggen, ja?
1: Althans, we gaan eerst oriënteren en dan misschien online, hoi zaketje. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een autootje kooi kinega.
0: Ja, dan wil je toch eerst even voelen. Je wil even gaan zitten. Je wil een beetje gaan rijden met de auto.
1: Ja toch, je wil even gevoelen hebben.
0: Of
1: toen
0: ik op bankstel, ik op televisie. Nou, televisie online, wie bestelt er zeker, dat wel.
1: Televisie, maar... meestal niet oriënteren, lewega. Of online, of ze gaan naar... Een van die grote winkels, daar hebben ze het gezien. Dan jij kijk hoor je toch? Heel veel mensen doen dat. Best wel slim.
0: Ja.
1: Best wel slim.
0: Ja.
1: Dus dan heb je het fysiek al ervaren, fysiek al gezien, gecontroleerd.
0: En dan ga je online
1: van
0: bestellen.
1: Is Lloyd echt een man of niet?
0: Ooit controle hoe je.
1: En dan bestel je. Hè? Nee, maar sommige dingen bestellen we niet. Sommige dingen zijn emotie of zo, of te kostbaar. Of dat, een bankstel bijvoorbeeld. Ik zou nooit een bankstel online bestellen.
0: Ja.
1: Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel gewoon doen.
0: Yeah.
1: Want ze vertrouwen erop. Die merken wat mooi he. Doe kan daar wat mooi he. Dus bankstellen wat mooi rega. Terwijl ik een bankstel zou kopen. Dan ga ik buiten bij een ghanta. De oewa liep
0: bij een ghanta. Een ghanta buiten bankstel wat he?
1: Arre jara, me thora samai lagega. हमें उठे बैठे में थोड़ा समय
0: बूढ़ो आदमी के इसने हो गए ना
1: थोड़ा समय थोड़ा समय ज्यादा लगेगा तो नहीं मैं दोस्त मैं सो फिल दिंग दू ऑनलाइन है अनफोर्सटेल बार पहले
0: या मैं एट खाता ली मैं एर्गर वर्ड तो अब तू घर में से नहीं करिए
1: Maar toe beweer Karega dus dat je online ook een vriend en vriendin kunt bestellen.
0: Ik
1: dat beweer jij nu.
0: Ik denk het wel. Het gebeurt toch ook? Het gebeurt toch ook?
1: Zeker. Maar bestellen? Nou ja, het is niet bestellen. Bestellen klinkt een beetje raar.
0: Het klinkt een beetje raar, ja. Maar, ja,
1: maar, goed, maar profiel bekijken en klikken en dat soort dingen doen, Lloyd. En afspreken.
0: Ja,
1: en dat is een soort van online shoppen, hè?
0: Het is online shoppen. Ik bedoel, als jij een keertje alleen thuis bent en je denkt van... wacht eens even, ik wil vandaag een gezelschap hebben. Nou ja, dan bestel je toch online.
1: Toke herervaring. Ja,
0: ben dat iets wel.
1: Vraagteken. Geen uitroepteken, vraagteken.
0: Stoen, hamaan leeftijd per hamaan. Stoen, je nou hoort dat jullie hamloke website direct zoeken, hè? meld je aan.
1: Ik kan naar morgen kontje die website maken.
0: Ham or doom.
1: Ham mangilego aurat.
0: Ham mangilego. Nee, ham toom, ham toom, ham toom.
1: Ham
0: toom.
1: Ham toom. Hamego aurat chahi. Hamego admi chahi.
0: Hamego admi chahi. Hamego aurat chahi.
1: Hey, locatie, maar is wel een groot probleem hoor.
0: Ja, het is een groot probleem.
1: Het is wel een groot probleem.
0: Het is een groot probleem, want Azkalkable willen we ons niet binden. Dat soort zaken. En tegenwoordig, ja, wie is serieus eigenlijk?
1: Dat ding is best wel weer.
0: Dus
1: hamelijke ideaal beeld wat veranderen. Ik heb hier toch nooit.
0: Maar wat is het ideaal?
1: Vroeger waren we tevreden. Kono admi aige milge, kono londa, kono chowri milge. Waren we al tevreden.
0: Arrange marriage.
1: Nou ja, of dat maar. Koi bol deze ki londoa mooi hai, ker kaida mooi hai, kaam karega.
0: Bohut nik londa hai ga.
1: Ker palani lage kaam karega, ker fasta ban ba.
0: Daru aru na piye hai ga, jua na khele hai ga.
1: Don, hoi ge se ti. Ekar aja ke naam ira hai, ekar nana ke naam ira hai.
0: Oh, namua hai ga, palwarwa hai ga. Dijenga,
1: direkta to. Haan, palwarwa. Haan, oke to chini la, haan, mooi hai, mooi hai. Dus vroeger waren de eisen minder hoog, denk ik, Lloyd.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn de eisen steeds hoger aan het worden.
0: Ja, maar we worden ook kritischer. Dus daarom zijn de eisen wat hoger, toch?
1: Nou ja, we hebben het zo leuk met elkaar alleen. Dus opnemen, ik elimen, bedoel ik. Dat je denkt van, als ik me moet gaan binden.
0: Ja.
1: Als ik commitment moet geven aan iemand.
0: Ha.
1: Hè, dan wil ik wel iemand hebben die heel speciaal is.
0: Ha.
1: Die de moeite waard is.
0: Ja.
1: Dus la guba guna, mangila speciaal wali. Dus dat is wel veranderd hoor.
0: Maar ik denk dat de eisen van een vrouw, toen vrouw heet Kari Partij voorzitter, Bart, hè? Maar,
1: bol,
0: de eisen,
1: bol, bol, bol.
0: Maar de eisen.
1: Hij zal vragen mij mooi leggen.
0: Ik
1: die punt wat benadrukken we.
0: Ik hoor het keer lijst behoed lamba chowra hoor.
1: Na kali aurat ke yaar, admi ke bhi yaar.
0: Admien ke to kani jaarji.
1: Wat bedoel je? Toen bedoel ik de eisen van de vrouw.
0: De eisen van de vrouw.
1: Die vrouwen zijn veel eisen, dat bedoel
0: die
1: jij.
0: Die zijn veel eisen, die willen veel meer aandacht. Doe ook er Uber, hoe ja, doe ook er ATM. Kies
1: het toe jou, ja. Voorzitter, ze boleh ietsje jou.
0: Voorzitter.
1: Nee, ik ga voor mijn naris opkomen hoor. Ik ga wel voor mijn naris opkomen.
0: Maar het is toch zo, de vrouw.
1: Maar wat willen die mannen dan?
0: De mannen willen liefde, op tijd eten, respect en je weet wel, toch? Hè? Intimiteit.
1: Otnebhar,
0: kan ik chaatje dat me. Adamia na mangi ki
1: to ko. Jaise janwar.
0: Adamia na mangi hai ki jab wo aave, hai?
1: प्रिय सुनने वालों प्रिय सुनने वालों जोन जोन औरत सुनेगा खास करके
0: आदमी नमा की जो कर मुड़िया भर दो उन
1: लॉयड के ऐसे तो लो सुन ले तो
0: चार चीज है
1: यार एक्चुअली फील ऐसा तो ना बातें चलो
0: बहुत ऐसा हम ना बाटी मत है दैट हेल्प इन जनरल है इन इट अलगमेन इज दैट ओक सो टॉक
1: उतने मक्कलक है ना
0: या
1: Je hebt het er teruggebracht tot
0: ja, tot vier.
1: Kies Admissamatsake.
0: Abdobi wolle roch, vul mijn hoofd niet.
1: Morik pira hamena de. Koi na mange ego aurat of ego admi jono ke morik pira de wega. Ham bolila apan kanti se loit.
0: Voor de vrouwen dan?
1: Na, as a man.
0: Oh, as a man.
1: Hamar is sabse belangrijk hè. Schat, heb je gegeten?
0: Oh.
1: Schat, wat lust jij vandaag?
0: Dat is het belangrijkste wat jij van jouw vrouw verwacht. Dat zij aan jou. Ooit Bolina. Ooit je naam nog Bolina. Kana? Ja, natuurlijk.
1: Dat klinkt naar Kanti eisend.
0: Kana, respect. Hé, hey, ja, hallo.
1: Denk je dat?
0: Ja. Door,
1: Swabhaal, dat soort dingen vinden we ook belangrijk, toch?
0: Ja, dat vinden we zeker terecht. Belangrijk. Dat vinden we, ja, terecht.
1: Zo'n samai hoi geba, Amarian.
0: Nou ja.
1: Amet ose bat jaik bat tientje chauro.
0: Ha, bol.
1: Amsochila bian, kiteko bian?
0: Nou ja.
1: Kie adjemange bat jaik?
0: We kunnen nog één of twee aankaarten, want ik vind het hartstikke gezellig vandaag.
1: Toke moeilijk, Ega.
0: Ik kwa hap toa tani ham tani saai saai rele, maar dat pirata to tani saai saai rem rele. Hey, als je tandpijn doet of het is geïrriteerd, weet je wel, dan
1: dan heb je dan irriteer je mij ook.
0: Dan irriteer je ook.
1: Ai.
0: Is verschrikkelijk.
1: Dus uiteraard kan je sapna dekli.
0: अरे तो सपना
1: तीन, तीन गो सपना
0: तीन
1: तो बहुत थकल ले ली तो फकंसी ऐसे थकल ले ली
0: मतलब खाए आल दी थिंग इज मे मार्क नो केयर वाशाइलक
1: एक दंकत अंदर बयो सैनवा थोड़ा फरकेत कमाएगा था
0: हां हां
1: मत तीन को सपना देख ली दुई को भयानक भयानक सपना
0: भयानक भयानक
1: ट्रॉमास बुक ने अंकेर ओवर सपना प्रात है
0: या
1: हम लोग बतिया ही सकीला कि सपना में कुछ मतलब छुपल है कि ना
0: ना आदत वेलक सही कि वही तो कि सपना में कुछ छुपल है कि हम लिख ले हम लिख ले ली डायरेक्ट सपना
1: और एगो चीज तू लिख ले हाथ की रेखा
0: हाथ की रेखा
1: ओहो तो लिख ले
0: ओ लिख ले हाथ की
1: रेखा दो अंदर वाला लिख ले
0: आई डायरेक्ट डायरेक्ट हम सुन मालो मोर मोर मतलब होरी दान ऑफर सपना
1: कोमन द वीक कोमन द वीक में
0: सपना एंड हाथ की
1: रेखा
0: हाथ की रेखा ओके हाथ
1: के बारे में बतिया कोई
0: हाथ की रेखा हां मां इज दैट नीट
1: द फलिंग इज
0: दैट नीट द फलिंग द एफान फ्रॉम सपना एंड हाथ की रेखा
1: No, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het zijn twee verschillende dingen. Maar ook een interpretatie hebben we betaald. Kijk, we hebben het zo'n erover.
0: Voor betaald.
1: Voor keer, kijk, kijk, Lloyd, en we hebben zo'n chill erover. Maar raad ke, raad ke, Lloyd. Raad ke, arre, raad ke, sutila, ja. Din me thoro sutila.
0: Hey, ze vragen nu al welke website, hoor. Van ham mijn lego aurat, ik ham mijn lego admi.
1: Ham kojila aurat.
0: Ham kojila admi. Ham aaj raad gaat in ego admi kojila, of ego aurat kojila. Die website gaat wel... Een behoorlijk score hoor, denk ik.
1: Ham khoji lago pritam pyare.
0: Sun, ik heb pritam pyare ke gana hebben. Ham draaien kreeg. Ham loke batien sab don hoe jij sunen valo. Hebben we een mooi gana sunen. Tulon ke. Ho pritam pyare. Tu kaha basat hai. Abe sunie. Tu abe sunie.
1: More nagariya.
0: Ha. To nagariya kaha? To nagariya kaha? To ham jaane la maila jaane la to.
1: Na chhod de chhod de. Hamar bia ho chuka le chhod de. Ye bhi ho fry posta khloi the. ये फ्राई पोस्ट है क्या
0: हम मांगीला एक औरत तो नगरिया कहाँ है
1: अच्छा ना ना ना छोड़ दे तोरे नजरिया तोरे नगरिया बता जा
0: और जंगलिया में
1: औरतिया

0: Ja, ja, ja.
1: Na aanpan wel wat je luidt, toen ook er wel poetje.
0: Ja, natuurlijk toch.
1: Uit ook een bolie, maar een hele maanfenster Paul Derme. Oh, ik word naar Germa.
0: Oh,
1: dat is een wapen die we maar chalen. Je wapen van Paul Derme.
0: Bohut nazdik ho jayega. Acha, theek. Haan, tu kaos kuch baat bolen.
1: Nee, maar tien sapna dekli. Doei go bhayanak wali.
0: Doei go bhayanak.
1: भयानक ऊपर ना बतिया
0: भयानक औरत की भयानक आदमी
1: ना सपनवा सपनवा
0: सपना भयानक रहा
1: ड्रोम बहुत बहुत खफालक वाली भयानक वाली
0: बहुत भयानक
1: तो ट्वेई केर बने
0: वोर्टा बना बहुत लगे बहुत भयानक
1: बहुत वोट ना भयानक भयानक दोई दाई ट्वेई केर बने स्वेतंत वाकर खबर दे
0: अच्छा स्वेतंत ओक नो
1: हाँ एकदम गुस्सा में स्वेतंत
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: दस भयानक तो तू दोनों में तो ही फोर आवत रहे Nee, maar ego sapna. Nou, geen sapna hoor, maar mijn fantasie slaat op hol af en toe.
0: Okay.
1: Ik kan het ook niet, ik kan er ook niks aan doen.
0: Nee,
1: ja. Maar dan moet je eens hebben, af en toe fantasie,
0: gelukkig,
1: jammer.
0: Gelukkig ben je een mens van vlees en bloed.
1: Nee, maar dit gaat juist niet over mensen.
0: Oh, okay.
1: Dus maar, fantasie wat op hol slagen hoor je.
0: Ha.
1: Van we kijken naar films, we kijken naar, hè? We gaan naar de bioscoop.
0: Ha.
1: Tot nu toe, hamlok jaila doei soorten film dekken. Ego met John. Echte acteur en echte actrice, hega?
0: Ha?
1: Van vlees en bloed, echte insaan.
0: Ja.
1: Kito hamlok jaila tekenfilm, animatiefilm.
0: Ja.
1: Maar toen jane kon je opkomst met AI binnenkort?
0: AI?
1: AI-films. Dus wat ga je krijgen?
0: Mooi aurat, mooi admi.
1: Sugar, al lelijk wali bhi. Want je creëert wat je wil.
0: Oh ja, natuurlijk ook.
1: Maar dus... Samen doe je 10 goedjes banaiga tekenfilmachtige, dus animatie, met AI. Nou, dat weet iedereen dan. Maar waarschijnlijk gaan ze ook ikwa banaiga binnenkort, Saman. Gewoon een speelfilm, hè?
0: Ja.
1: Doe je contact, hè?
0: Ja.
1: Dus dan heb je een nieuwe Amitabh Bachchan, maar dan AI.
0: Ja.
1: Maar lijkt niet op Amitabh Bachchan, of wel. En dan gaan ze dat gewoon doen.
0: Je maakt de perfecte acteur of actrice.
1: Perfect. Of verhaallijn, maar hoe Roy bhi, of Guy bhi, en ze gaan lief hebben. En die ene gaat doodgaan ook, en die andere. Sabko drama, jaar.
0: Maar te kijken, te zweten, hoor je jullie
1: snappen. Ik denk, nee, mijn fantasie is op hol geslaagd.
0: Oh,
1: door al die rare dingen. Bhayanak snappen, hoor ik. Dus binnenkort, hè, echt waar. Hamlo, dat ben ik nou voorstellen. Binnenkort gaan we naar films kijken, AI-films. Gewoon echt lamba. Maar ook AI-series gaan we krijgen.
0: Series, ook nog.
1: Pijlen, jij zegt ook Dallas, Takatrahi of Dynasty of Goede Tijden, Slechte Tijden. Al die acteurs kun je gewoon vervangen, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: En die productie van dat ding gaat heel snel zijn en heel makkelijk.
0: Maar dat...
1: Taphammer to be een productie bijna.
0: Direct.
1: Een nieuwe versie van One
0: Coffee.
1: People.
0: Koffie chai. Or...
1: Hamlokego's naam koffer, wat ja, banakoi kuch.
0: Nee,
1: maar dit is wel toekomst, hè? AI-toekomst.
0: Maar het is niet iets van over een paar jaren. Nee, het kan binnen een paar maanden al gaan gebeuren, hoor. Dit. Het gaat zo snel.
1: Ik denk zelf binnen een paar jaar dat we echt producties krijgen. Gewoon in de bioscoop, hè?
0: In de bios. Ja.
1: Of op Netflix. En dat je het ook weet.
0: Ja.
1: Hoe Agus Eboliga van, kijk. Carmen speelt erin, maar Carmen is gewoon AI.
0: Maar dan kan je nagaan.
1: En ze kunnen ook mixen, hè?
0: Ja, maar dan kan je nagaan.
1: Lloyd, je tegenstander Carmen. Dus dan heb jij fysiek Lloyd.
0: Ha.
1: En dan heb je een tegenstander die AI is. Hoe is het, Kega?
0: Maar dan is de productie van begin tot eind en de snelheid waarin dit gemaakt wordt. Is een korte doorlooptijd.
1: Patapart. Of scriptua, dus als een generator eigen.
0: Script generator.
1: Script. Ki scriptua, John Haiga, het is een mooi lig die or spannend kan doen. Ook heb je gedetailleerd, dat detail wat ik heb gedaan. Ki op hawa aanwega, dan gaat je haar zo op, weet je. Amal schrijving?
0: Ja, dus eigenlijk kan je dus alles wat, waar jij naar denkt, aan denkt of wat dan ook. Kan je gewoon tot waarheid...
1: En veel meer. En veel meer zelfs.
0: Boy.
1: Dus ik verheug me wel daarop, hoor.
0: Ja,
1: moet ik je zeggen. Ik denk dat niet, John Bolles, zo'n AI... Ga me eng leggen. Ga me kijken dat jij ook lied erover. Waarom moet je het eng vinden?
0: Nee,
1: je moet het omarmen.
0: Nee,
1: je moet het begrijpen.
0: Ja. Ja,
1: en je moet begrijpen dat het niet de waarheid is. Dat moet je begrijpen.
0: Dat
1: voor
0: moet
1: ons.
0: Je zeker begrijpen. Maar niet alles is de waarheid. Dus ja, je moet er goed mee omgaan.
1: Maar wat doe ik een film aan over Trump?
0: Trump.
1: AI-Trump.
0: Trump is. Bhai Trump is echt erg, hoor. Ik kan niet naar maken, serieus. Ik twijfel niet meer. Ik twijfel helemaal.
1: Nee, jij twijfelt ook niet meer, toch?
0: Ik twijfel niet meer. Abjawan Kable, kon congres.

0: was hier een toespraak aan het houden. Maar microfoon was na mooi kamata houker. Oeh, Johan, ik bouw dat. En dan moet je een microfoon wat hebben. Van microfoon wat niet joorzeker. En dan schreeuwt hij het ook zo, hè.
1: Maar weet je dat dit al een paar keer is voorgekomen?
0: Ja. Waar maak je het druk om, joh?
1: Die mensen gewoon uit, hè?
0: Ja.
1: Hey, ja. Die mensen doen hun best, ja. Hey, kabi techniek.
0: Oh, bolek, ja, maar dan meer kip mooiste paisa. Bij la van tevoren, bij la tabotjoen, rommel like even met
1: riba. Maar precies dit heeft hij al eerder gedaan, hè, Lord?
0: Ja, ja. Ja.
1: Precies dit. Hij niet Purana film toen ik lekker nam. Maar precies
0: was,
1: dit heeft hij eerder gedaan.
0: Ja, het van, was heel recent.
1: We betalen die mensen goed geld. Ik betaal die mensen goed geld. En dan, hè? Boy, hey. Maar zo, die andere twee onderwerpen, Lloyd, die ga ik even parkeren.
0: Want
1: een mooi onderwerp, hè?
0: Goed, mooi onderwerp.
1: Ik ga Hindustani ke bare mein, ladka ke bare mein. Hindustani ke ladka ke bare mein.
0: Ja.
1: तू दो एक चीज और पढ़ा ले तो अब जो हम लोग फर्स्ट
0: या हाथ की लकीर एंड एक वा है गा सपना
1: ऑफ ड्रोम हाँ बद्रोक साइन
0: या
1: तो कि क्यों मतलब है गा सपना में और हमारे पास है गा एक वो चीज जो हम मांगे ला बतियाई तो से ये हफ्ता में
0: हाँ
1: फ्रूट के बारे में हमारे फेवरेट
0: अरे तो फ्रूट के बारे में भी बचिए
1: फिर हम बतियाबे
0: एक बार सुन तू बोल रहे कोनो के नाम तो नाम जामुन है तो
1: Jamun. Exclusief.
0: Maar we hebben het gevoel gekozen toch? Dat jamun, kan hij jamun toch? Mm-hmm. Maar wist je dat jamun heel goed voor je is?
1: Natuurlijk ja, ik ben gezond. Jij zegt hem gezond, Bati.
0: Nee, maar na iets wat serieus doen, wel, prius doen, wel, iets wat
1: nee, jamun is super gezond. Nee, nee,
0: super gezond door suiker, katin, kuch katin, bij
1: behoor oxidanten, antioxidanten.
0: Ja,
1: dus jamun, behoor mooi, iets bij
0: elkaar ook als je een biwa hebt, ja, die moet je eigenlijk fijn maken en elke ochtend een lepeltje innemen of mengen met water.
1: Appelen, te bestellen op Lloyd.com.
0: Nee, maar, Sunat, het is echt zo.
1: Denk het al ooit. Nee, maar ik geloof je meteen. Dus jamun met John Chich haiga. Dus John Goon ham me haiga, Lloyd.
0: Oh, jamun wa me haiga. Dus ik had het toon naam zo'n jamun dherba.
1: Dekle, ik ben goed voor iedereen.
0: Ah, maar naam dherba bana. Dus ja, dat snap ik ook niks van.
1: Toon naam echt bigeral, ba. Bigeral.
0: Goed bigeral, haiga.
1: Die dingen gaan met reputatie, Lloyd. Maar zo'n ham me koffie of ik kush da milan. Ja, toe bijt haile baat hem, hè.
0: Ja, zo'n...
1: Ik toch garam studio, me.
0: Oh, ham me garam. Ik heb het ook inderdaad warm, hoor. En en ik zweet ook nu. Dus ik ga
1: ik ook
0: snel,
1: koffie te lekker naar pieën. Je bent wat hoor.
0: Heb
1: jij dat cola pieën?
0: Je laat ik jou kus naar pieën.
1: Koffie, chai en cola. Heb jij dat cola
0: koffie, chai en cola.
1: Je hebt pech gehad, Lloyd. Ik ook koffie te lekker. Toch heb ik hem kijk daar eens aan jou. Toch heb je ader kareke. Je kooit door gare aanwega. Toch studio me hem aili. Toch heb je ader kareke aan me.
0: Toch heb je hem respect kareke.
1: Toch dwaar pe hem aili. Nee, niet respect. Maar ader ja.
0: Ik bedoel, ja.
1: Toch dwaar pe te kooit pahunc ge. Chai haat jula wat aili. Maak niet uit. Tambo toch heb je ader kareke.
0: Ja.
1: Kja jane kis bhees bij baba. Mil jaye bhagwan.
0: Dus je moet altijd mensen goed ontvangen. Hè?
1: Vooral hem, je kwart jaar de babe bellen.
0: Ha, toch? Dat direct.
1: Toen denk je hem, dan moet je weten van, hé, ik bhees me.
0: Ha.
1: Ik denk, ha, ik ga aanend, maar ik bhagwan hoi.
0: Bhagwan, ja.
1: Ik bhagwan ke roep me, vermomd alba, hamar jamun.
0: Daarom houden die mensen van jou, hè, aanend, hè. Het na mooie toren, John, met jou, hè. Ik was ergens op een, ik was show met hem, really. Ik was concert gaan, na bolle, ik kon concert gaan, niet de reclame, hoor je, maar het was een hele mooie concert. Ik was bekende zanger keer gaan. En dan praat ik met mensen daar en toen zeiden ze, ja, koffie, chai, zo, nee. Koffie, sunila en wat dan ook. Dat zei die persoon zelf, die vrouw.
1: Toch heb je poetje, parel?
0: Nou, ga mij naar poetje. Op nee, boel je bij jij
1: eruit. Zo zit toch hele poetje, ja. Van luister je.
0: Oor het ja, op een vriendin zat er. Sunna, ham koffie, chai, sunila. Maar hoe bij sunne koffie, chai. Maar hoe adem ke lobby kere, bojor.
1: Janek het naadmi hem ze mij bia kere. Oh, dat mang hem ze bia kere. Sorry, naadmi. Alleen door koffie en chai.
0: Ay, koffie en chai. Acha.
1: Abbe koffie en chai en crisis ho jayega. Abbe bachai kere.
0: Abbe crisis ho jayega. Na goed. Ho pritam pyare.
1: Hum log shadi shuda bati.
0: Ha, tu, tu, ham, tu, ha.
1: Hum apan over batiai.
0: Ha.
1: Oh, Lloyd, abbe jai supermarket mein. જે માંગત હોય જાણે કોણ સુપરમાર્કેટ ને થોડા સ્તુ ઇંતજાર કરીએ એ હપ્તા મેં હમ બતાવે એ હપ્તા મેં हाँ बताबे कौन सुपरमार्केट जाए और कई बजे उ जाएगा वहां पे
0: हम जाला स्नेल बताबे अब हम जाला स्नेल एआई से पूछे सुन हमारे खास स्नेल स्नेल तो को वेबसाइट बना दे हम मांगिला एक औरत
1: और एक आदमी
0: या फॉर द फ्राउ या
1: एक के में बना दिए दोनों लॉइट मोइसर ये खुरचा
0: सो प्रीतम प्यारे ओके

Mohe Jamunwa Bataja, wie aap ne sune hem. En dit was dan in de jaren, eind jaren 70, eind jaren, nou ja, in de jaren 80 dan, hè. Oestaat Ramdeu Tjeetukewaas mee. Maar nu, maar nu.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Geelse Rijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan 3 andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files. Maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. Te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Verder dan de A12, Arnhem richting Den Haag, bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer file. Dan is er water op het weg terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met een uur oponthoud, de linker rijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting Groningen, bij Zwolle Noord bijna 18 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer korter. Maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Helvoet Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterlijst ook is dicht. De vertraging een half uur. En daardoor ook een half uur oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen. En er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 6 kilometer file met drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Raad Odin, Subha Al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net।
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Ujala Radio. You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
13: Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van Defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim een meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een recordhoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
12: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Een wandelaar uit Best vond op de Oorschotse heide een zwaar oefenwapen van Defensie in een sloot. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo. Deze heeft een waarde van ruim 1 miljard euro.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het wegdek ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij het Harde is een ongeluk gebeurd, weg is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit gaat zeker tot vanavond 10 uur duren. En de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Dit komt door de gesprongen waterleiding. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer, maar wel een wegafsluiting. De A28 Zwolle Amersfoort die is op dit moment nog altijd dicht tussen knoop het Hattemerbroek en het Hardendoorn een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
4: Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
3: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: हेलो, हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: यू आर Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer, maar wel een wegafsluiting. De A28 Zwolle Amersfoort, die is op dit moment nog altijd dicht tussen knoop het Hattemerbroek en het Hardendoorn, een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Bij een incident in het centrum van Leipzig in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Mojala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mojala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.

You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ujala's Sonaciria.

0: live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, verstopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan, als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Soedan en Congo. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio.
1: You are.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed, is positief getest op het hantavirus. Dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door. Dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staak het vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Pandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed, is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala Radio, raat en din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staak het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zal handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: Άντε μια το χάγετσα. Ο του κοβίτσα είναι μάγι μίσκαρι. Ναι, welcome. Hij gaat even zijn microfoon even dat niet mooi zit krijgen. Maar waar is mooi zit krijgen van vakanties eigenlijk. Dus ja, je weet maar nooit hè. Nou ja, hij gaat zo meteen wel hier in de uitzending wat zeggen. Ik denk niet, ja, mooi is erbij. Ik zal het je naar buiten leggen.
1: Aangejaagd voor mij.
0: Hé, Arend, Kees
1: de goedemiddag, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Mooi, Kees de vakantie daar.
0: Vakantie, mooi daar. Vakantie, maar snel. Een nadeel waar, ik die vakantie, je reed op... Boos snel zit je vakantie toch?
1: Man krijgt hard dan vakantie.
0: Altijd man je vakantie bergen.
1: Ja, je wil eigenlijk... kopprobleem, nee. Ja. Kocintana.
0: Dus kap.
1: Koffie, chai en chinta.
0: Koffie, chai. De gletos, je hebt hier maar
1: geleerd. Chinta,
0: chinta. Als je maar kabel, ja, vakantie. Eigenlijk, kap. Ham zoet je kap, maar ook ego. Ego tijd eigenlijk. Ham ook een nauwe kam krijgen.
1: Ik doe je baristo haar ook hoor. Dat hoe bedoel je je voldoende. Dan hoef jij nooit meer te werken. Dat hoe zal je pensioengerechtigde leeftijd mijn lijf.
0: Abhanje is toch een pensioen bij jou weg, ja?
1: Sona, je moet niet te laat pensioen nemen, hè?
0: Nee, eigenlijk moet je, vijftig, zestig, dan moet je al met pensioen gaan, hè?
1: Dan moet je eigenlijk al gaan. Je moet niet denken, Sona, ham 67 hoor, ja, dat is bijna 70 hoor, je bijna jijkes aan mijn pensioen.
0: Ja, toch, dan, ja, bij Mariwari, Pirai, je wil eigenlijk, ja, inderdaad.
1: Dat is vervelend hoor, Lloyd. Dan heb je 70-80% van je leven alleen gewerkt. Ja. En toen zat je laatste 10% wat 20% wat je niet kan hebben. Maar wat gebeurt er vanaf je 70ste, meestal?
0: Ja.
1: De ia pira, wa pira, i probleem, u probleem. Hey, kont je gaan niet carrière pensioen maken?
0: Dus eigenlijk hebben we ook verkeerd carrière. Dus als je jong bent, in je tweede fase, we praten weer over de fases.
1: Eerste,
0: tweede, derde fase. Maar tweede fase, toch?
1: Tweede fase met bekerk, laten we zeggen 50 jaar telk kerk, paritoloog.
0: Ha, maar dus tweede fase met koop George Kamkerke, dit na maand toe kama, en bij zo'n mooiste gebruiker.
1: Marmarke. Om te komen, marmarke kama hier.
0: Maar bij zo'n chalakische investeerker, en hij zegt kerkje toe 50 jaar, kun je hoor je 50 of 60 jaar, nou ja, eerder hoor, 50 jaar, dat je dan, ja.
1: Bolleke behoed makkelijk heen, Lloyd, maar karren meer moeilijk heen, soms.
0: Ja, toch.
1: Zeker als je een beetje pech hebt, zo'n keer geluk bij elkaar zijn.
0: Maar op kontje keer pech, goed, liefde met pech,
1: als je één keer, twee keer, drie, als je drie keer gescheiden bent. Eén, twee, drie.
0: Hoe bedoel je?
1: Over wie heb je het? Kijk erover toe wat jij
0: hebt.
1: Kulla bolletje, Joa. Over wie heb je het? Nee, maar dan... Dus dat ding is weer in de, hè? Dus een scheiding kost je zoveel geld, hè, Lloyd? Maar een scheiding... Hè? Het werpt je helemaal terug. Echt waar. Ja, dat is maar eens geen achterstand in dit. Okay? Dus dan moet je weer 10 jaar
0: direct.
1: Gaan hosselen en werken. En marmarke.
0: Opina, milje. Hij is een oude. Je ook helemaal uitkleden. Kari, dan ben je helemaal klaar hier.
1: Sona, kan je oude het geschuld naar je? Admibio
0: is het. Admibio is het. Ja, nee, sorry.
1: Abbeku saai gap hier. Ik had je niet maar op. Ademien met buitenland met betaiga gussaiga maar op. Van waarom mag Lloyd alles zeggen? Waarom? Je moet hem toch een beetje...
0: Je moet hem in toom houden. Je moet hem in toom houden.
1: Hij moet niet zo negatief zijn over vrouwen.
0: Hoi.
1: Terwijl ik vind dat je redelijk neutraal bent, Lloyd. Ik vind jou niet. Ja. Denk hem positief, Batty, maar toen juist, neutraal, Batty.
0: Juist als mijn toren over klagen kreeg zijn. Kan je hem maar over klagen kreeg?
1: Sona. Toen lage hamar overklaag kregen, hamar lage toren overklaag kregen. Zo zijn mensen toch?
0: Ai, wie gaat er?
1: Nee, maar als het even kan, inderdaad hoor. Pachas Baris zei toen zoeken de soort checken van hoe kan ik afzwaaien?
0: Ja.
1: Hoe kan ik stoppen?
0: Ja.
1: Hoe kan ik een stapje terug doen?
0: Ja.
1: Zou goed zijn. Slecht naar het.
0: Nee, maar ik zou iedereen willen aanraden. Jolok Sunega, koffie chai, or chinta, chinta. Toen op je kamer je op een tweede fase met Bart. Investeer dan je paisa, goed kamer, deer scheiding mee naar, bier regen. Deer larken binalieën.
1: Weet met wie je trouwt, weet met wie je trouwt.
0: Deer larken binalieën.
1: Ik larken genoeg, Ega. Ego genoeg, Ega. Doe ik maar hoe jada hoe je maatje kunt doen, jij bent. Dus thora se kyaal kariye. Nee, maar inderdaad, hè, Lloyd. Dus koi admi bhi aayega. John 70 hoyega, papa sa 75.
0: Ja.
1: Abbe kaam karega.
0: Abbe kaam karega.
1: Heel goed, heel goed. Ja. Maar dan zeggen ze tegen mij, hamme mooi lagega.
0: Ja, maar ja, ja. Toen
1: hamme mooi lage kaam karat.
0: Oh ja,
1: nou ja. Zo, nou, als dat zo is, dan ben je een geluksvogel.
0: Ja.
1: Hamme toen mooi lage kaam karat.
0: Nou ja, ik ook niet. Ik denk dat ik genoeg heb bijgedragen aan de gemeenschap.
1: Meer dan genoeg. Je hebt genoeg belasting betaald.
0: Behoorde.
1: Je hebt genoeg belasting. En alimentatie betaald. Toen behoed Bart Chocolat. Jouw bijdrage is groot geweest.
0: Behoed Barca bijdrage.
1: Ja. Nee, maar John, toen bleek je investeren wel iets. Dat is ook waar, hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus, als je paisaatje kamaiga, kaske, dan staan ze er niet bij stil. Kie ego ghari hoi sakega, John, met ook een paisaatje kamie rahi.
0: Ja, toch?
1: Dus je moet wel altijd een beetje vooruitdenken. Hindustani om een wel mooi badje, over het algemeen. Dat kamaiga kosten om een ik deel op je spaarkariga.
0: Ja.
1: Wat ze vervolgens met het geld doen, nou ja, prima. Hè? Koi ghar ki ne, koi oto ki ne, koi ghari ki ne.
0: Trouwens, een ghari ki modo hai, aber tu ghari pane hai ga. Ik draag geen horloge.
1: Roj, ham bina ghari na.
0: Maar kono ki ego modo hai ga ki rakam ki ghari saman ki ne hai, pahine ga. Hame uchi jo na hai ga, ik weet
1: het niet. Sunna, jeke John hobby hai, yaar.
0: Oh, hobby hai na, hobby ke baat hai ga.
1: Koi kahega sonobrel ke hobby, koi kahega auto ke hobby.
0: Hamar kon hobby hai ga.
1: Ghari ke hobby, to kahega aurat ke hobby. तू औरत बन ले जैसे घरी जैसे कपड़ा ये रेपुटेशन वर्ल्ड वेल स्लेक्ट
0: बहुत खराब हमारी रेपुटेशन तो हमारा रेपुटेशन जितना रहा और जो खराब रहा तो और खराब कर देंगे
1: मैं हम लोग थोड़ा ओवरड्राइव मोड में बात अच्छा सुनने वाला ऐसे ना अच्छा लॉयड जॉन हाइगा बहुत अच्छा लड़का है नहीं मैं यही दूध खेम फ्लिक क्वाद
0: ना तो नहीं नेचुरली नहीं
1: तो एको माची तलक ना मारेगा
0: दोस्त हमारे जैसे बहुत अच्छा इंसान बात है लोग जैसे सुधागत आदमी कहाँ मिलेगा हैं
1: वही तो प्रॉब्लम हुआ बस
0: और तो मामले सुधा के मुंह कुत्ता चाटेगा
1: बहुत चाटीस्टोर वाली
0: तू
1: शुरू से इंद्र तलक चटवाई ले बाते जब से तू 20 बरिस कराई ले तब से तू बुढ़वा भी गले बेत अलग
0: हमने 15 बरिस करी ली छा
1: 15 बरिस से तू ये बेत एरा खो लॉयड है
0: हाय बॉय होय
1: ना कि एको साधारण बस्तान और बौकर ना
0: ना
1: ना साधारण ना
0: सब उल्टा
1: ना उल्टा नहीं मां बहुत बहुत चिलबिल जैसे बहुत इधर से उधर
0: हां इधर
1: हाय बॉय
0: एमन से ओमन
1: हैं एमन से ओमन तो ओके बोले एमन से ओमन
0: हां
1: एमन से ओमन जी ये
0: ऑदरडोम इज इन नेदरलैंड geen reden voor euthanasie zeggen ze maar er bestaat ja maar er bestaat een onbekende uitzondering
1: Hamnij niet, Charlotte. Als je
0: meerdere
1: ondraaglijke... Ham net terug,
0: Eilie. Toen vakantiemodus met Bart.
1: Ham raad ke, Eilie, wat je bent net...
0: Toen krantie, want die na pade televisie na takke radio na sunen he, kuch.
1: Ham vakantie, jij heel de vakantie ze rege.
0: Boy, maar ja, goed.
1: Ham kali waan pe boerwaar boerien se baat kerila, fier.
0: Oh,
1: John Oort pe hem rahila.
0: Oh, John Oort pe. Maar goed, ouderdom is in Nederland...
1: Torga toro, jaar, ki kruis me.
0: Hey,
1: cruise में ना जाइए
0: ना कैसे ना ओ बीमारी हो जाए ना
1: आई मैं दिंग फॉर द ऑटोनासी तू बता दे तो एक हां नहीं बोलो सुनना
0: नहीं ऑटोडोम इज इन नीदरलैंड geen reden voor euthanasie maar
1: dat is een serieus onderwerp
0: nee maar ना आदमी लोग के चाहे समझे कि हम लोग जब बुढ़वा होइला हम लोग मेला और दिन तक जिए मतलब द फ्राग इज विल यू वेल मेट ऑल दी gebreken
1: Nou ja, zo, nou, iedereen moet dat voor zichzelf opmaken.
0: Ha.
1: Maar kabikabi hem dekhila admi of aurat, boria burwa.
0: In hem lachar.
1: Ha, ikdam afhankelijk, ikdam.
0: Ha.
1: Dan denk je, joh, moet ik dit willen later? Apen over sochieto.
0: Ha.
1: Of wil ik dan liever eerder weggaan?
0: Ja.
1: Dat is een serieus vraagstuk.
0: Is een serieuze moet je serieus, vraagstuk, ja.
1: Serieus mee bezig zijn. Ah. Ham apen wel wel soort lima ham nabata ben. Net om het mieke beïnvloed werd, hoor.
0: Oh ja, dat is zo. Oké, oké, oké.
1: Abbe, het mieke boliet, hoor, wat ja, zoon, hamar mai, hij zei, kari zei.
0: Ha?
1: Hamar ba, nee, ham nabola,
0: pia. Nee, nee, nee, toen nabolie niet, dus je moet er wat ja, ze was een serieus leven, hoor, dat is het probleem.
1: Soms, thora, ze jada,
0: ja, ja, ja, want.
1: Hamar kijk hoe grap gaat bolila, hoor, koi, hè?
0: Nee, nee, nee, maar.
1: Abbe, gel autonacycla, kalees, hé, we krijgen een zware claim, hoor, Lloyd.
0: Boy, dus, nana, ja, maar in ieder geval, zootje kebaat, hé, ja, wel ook hier, dat je erover na moet nadenken van, je bent afhankelijk, zou je dat willen? Ja, ik weet, als het kwaliteit van het leven, je komt die hojaiga, weet ik niet hoor, of je dan wel wil blijven leven.
1: Iedereen moet over voor zichzelf nadenken, individuele vraag bij eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus algemene antwoord na je iets doen,
0: hè?
1: कि सबको क्या ऐसे करेक चाहिएगा ऑफ ऐसे करेक चाहिएगा ना तू अपने सोच की तोर खाती कैसे आएगा लाइफ टाइम खाली बलांग रही है कि क्वालिटी फन लाइफ प्रेसिस जो तो बोले लोइट खाली लाइफ टाइम जब तक ये तो बोलिए सुन नाम 80 हो जाए 90 हो जाए 100 हो जाए है मत और क्वालिटी फन लाइफ एकदम वार्डलोस जाएगा दले नॉर्मल है 100% और 100% से 3% होगी क्वालिटी फन लाइफ मुझ चो नोग विल लाइफ
0: Ik zou naar pijnen hem lukken.
1: Want je toch 100 hoewega, Lloyd. 100 hoewega, dat de kwaliteit van leven richting 0 jaar.
0: Ja, toch.
1: Dus dat is procent wat je al hebt.
0: Kon leeftijd eigenlijk van. Kwaliteit van leven, kan die hoog jaar?
1: Afhankelijk kon dit meer hebben natuurlijk. Oh. En afhankelijk, toen admin bat ik je ouderd bat, of afhankelijk die heiga, Lloyd. Okay. Toen op een jeevan kaise bitaille, kana, pina, tamako, daru, uitrust. Al die dingen, maar ook aanleg, hè?
0: Aanleg, ja.
1: Ik begrijp ook een begrijpen, nee.
0: Ja.
1: Hem soms denk je dat 70, 80 jaar bij bicycle chalawe is, man.
0: Hindustani,
1: ik heb hem kabin na dekhil bijna, acha.
0: Kamti, zo'n bicycle chalawe, ja, behere kamti chale. Waarom zijn we zo eigenlijk?
1: Nee. 70 of 80 keer baad, dan zijn we bang toch? Kijk, komen we bij Giro, ja, bij hem lukken heup op toet geet, kan hoe je gaat. Dus wij zijn een beetje bang, maar die bakkeras die gaan gewoon.
0: Eigenlijk moet je wel in beweging blijven. Hè? Jij zo'n leeftijd kunt baarden. Als je dan niet boer aan je houdt, je het. Dan begrijp ik dat, maar toch. 60, 70 keer.
1: Gewoon lang. Je gewoon bij het gaan naar je letten, naar je doodje, naar je kasken. Kom, helaai, wie kan
0: het? Toen mangen er hebben met jij over die cruise en die Hanta virus. Hoe je kon virus heen?
1: Toen wil ik cruise ben net.
0: Ah, ik wil cruise ben.
1: Ik weet niet, je toen jante te na jij te
0: laten. Na jij te toch? Maar ja, wat maakt het? John Cruise, oké, toen waren we met jou toch richting Afrika, Argentinië, die kant, Cape Verde.
1: Argentinië is Cape Verde, dus Zuid-Amerika is Cape Verde.
0: Ik kon virus heen aan het. Wat voor virus is dit?
1: Ik kon hem
0: virus of zoiets. Ja, ik heb het al een stuk gelezen.
1: Januar.
0: Maar wordt jij met januar?
1: Arre, hoiga kuch, jaar. Kon een dragende kuch hoiga.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet het fijne ervan. Maar in ieder geval dur lagega. Je is wat je in zo'n je.
0: Ja.
1: Zodat je een mang betere kruis bent. Ja. Trouwens vakantie. Lloyd, vakantie. Ja. Over hem lukt wat jij.
0: Ja.
1: Pahele Suriname.
0: Ja.
1: Toch een jaad hoi ga, saait. Toch een dier na jaad he, maar hoe iba tia saait jaad hoi.
0: Ham je mangi tiri vakantie, khai. To kohon jai khai, to hamare mama bole, suna, ham tere khat vakantie, kien labe tu khalie.
1: Juist. Dus dan ging je naar een familielid en dat was het dan.
0: Oei raha.
1: Toch? Kon je jaad raha buitenland me ghoome ga me, vooral normaal het me. Suna, jake dier paisa isa raha. Oesap jaad raha buitenland.
0: Oesap jaad raha, ja.
1: Uzab jatra Miami, Tabelem, Takaini kaha kaha.
0: Ham log tarz rahe
1: the. Chini dat.
0: Chini dat.
1: Chini dat saman jatra. Ya. Trinidad de mame go to. Chini dat.
0: Chini dat, ya. Ha.
1: Trinidad gingen ze en.
0: Ja.
1: Maar gewoon normaal, niet je paisa kamti raha thora se. Hey, sunna, san name ja kohu lo share kar le. Dat was vakantie khai.
0: Kono parivar mein ja ke vakantie khai, ya.
1: Hey, wo Mr. Next hai, Lloyd. Wo Mr. Next hai.
0: Na. Maar ja, ab hum log kable gwinti ho gayi yahan pe Holland mein aaye ke tani hai hum log ke paisa se ho gaya to hum log idhar se udhar jaye lakhani hai
1: ja nee zo is het dus
0: vakantie is toch ook leuk is ook belangrijk dat je vakantie neemt even rust neemt hè
1: zo nou we kunnen het ons permitteren kennelijk in dit land dus dan hum log jaila
0: ha
1: aur jab paisa na rehta na jaiti hum log dus kennelijk hum log ke haiga ki ek baris mein ek dai of doi dai of baris doi baris mein teen baris mein ek dai en dat is goed mooi hè yaar ja Trouwens, Aadje, je gaat nationale dodenherdenking,
0: ja,
1: herdenking.
0: Ja, dat wil ik net gaan aankaarten, ja.
1: Alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
0: Adje, je bent ook actueel, hè? We hebben
1: inclusief oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Dus dat is niet meer beperkt tot alleen maar Tweede Wereldoorlog. Maar ook alle John Marlba Okerbaat. Ja. Dus dat is op zich wel goed, hè? Het is uitgebreid.
0: Ja. En het is actueel in die zin van, abetelijk doe je oorlog, jari hega, en kan ik kaha, dunia met kaha, larai, chagra, ho hega, en Sudan mee bijvoorbeeld. We hebben al twee oorlogen, en ik lees net ook van China, hier, Mape, China in Azië, Bitani, Gerber, met de buurlanden. Dus ik hoop niet dat daar een oorlog uitbreekt, maar ja.
1: Nou ja, China is ook een reus, hè.
0: Barka reus.
1: Hoe eenmaal je jaggi of lariga, dan heb je wel een probleem, hoor.
0: Ja, het is wel raar dat je zegt reus. China one kan naar chota hebben, want toen wil je China ego reus hega.
1: Ha, dus China one chota hebben, maar China zelf, Trouwens, als je trouwens, even naast je, Lloyd naast je, let op, mijn bolletje zomaar gaan zeggen. Dode herdenking over hem.
0: Nee, oké, dat is een serieus onderwerp.
1: Even serieus, te hoor, ja, dat bolletje.
0: Ha, bol.
1: Hoi, gelukkig serieus?
0: Ha, serieus, helemaal serieus.
1: Naast zeggen?
0: Nee.
1: Je lacht toch niet meer?
0: Ik kom boena.
1: Oké, hou je lachen. Trouwens, Aadje, 2 minuten stilte hier. Ujala Radio Pebhi.
0: Ha, natuurlijk zo. Elk jaar.
1: 4 mei, aardbeienraad, 2 minuten dus na Radio Wabutadi. Dus als je een konostoring bent, na Ujala Radio 2 minuten bij stil te horen krijgen. Logisch toch?
0: Ja.
1: Aadje, aardbeienraad.
0: Ja, wij doen dit al jaren. Dus Ujala Radio bestaan, doen we dit ook. En als we een keertje per ongeluk niet doen, toen jullie, wij deel je een en dan krijg je altijd, je krijgt kritiek altijd. Van is de kabel. Ja, soms is het maar één keer.
1: Maar zo'n idee is met de hele, Lloyd.
0: Ja, je moet toch meedoen.
1: Dan moeten we niet hier wonen. Dan gaan we naar India of Suriname. John, dit met baten moet je aanpassen. Heel simpel. Wij moeten ons houden aan de regels en de gebruiken van dit land. Punt. Ja. En als je dat niet kunt, daar is vliegtuig toe. Ga maar terug. Ja. Heel simpel.
0: Dus Tulum hier.
1: Oké, okay, na boli laki apan kaida tu chorde, apan sabhyata tu chorde, apan geloof tu chorde, dat zeggen we niet.
0: Ja.
1: Maar dat is in Nederland een vrijheid die we allemaal hebben. Maar, dat kun je niet zeggen van alle landen, hè, Lloyd. Hoe kun je deze mensen je hier te boli zo na, hambati moslim of hambati hindoe, dan word je zwaar beperkt, hè?
0: Ja.
1: In Nederland is dat gewoon een vrijheid. Die we moeten koesteren.
0: Alleen dus, ja, baki, hè?
1: Bhale, echt waar. We hebben ook een maaibab, bahut mooi chij karis, yaar.
0: Bahut, bahut mooi. India se chodke bhaag gele, Suriname se nya.
1: Na ghar ke, na ghaat ke. Dus je kunt alles van twee kanten bekijken, toch, Lloyd?
0: Ja, ja.
1: We hebben ook een idees nahega, inderdaad. Nee. Als we naar Suriname gaan, voelen we ons ook niet helemaal welkom. Zelfs wapenen. Nederland met BM ik dan 100%, maar eigenlijk ook overal een beetje.
0: Maar
1: dus wij redden ons wel.
0: Ja, wij redden ons wel. En hebben ook Nederland meer, hebben ook Hindustani meer. Maar abetelijk bakaroon hebben ook in naam mooie plaatsen kerpouwen. Maar wij Hindustanen vind ik ook, hebben ook weer appen awaas na haldi uthaila. We accepteren die dingen gewoon. Hè. Waarom doen we? Waarom zijn we zo eigenlijk?
1: Hamlok hebben Jan Konwe mee, zei Charlotte. Hamlok is cultuur.
0: Hamlok na Awaas Uthaila van wij zijn er ook, wij willen dit ook en bla bla bla.
1: Hamlok ziklibat die chik, chahe John
0: omstandigheden.
1: Moe ban kerle. Je moet er het beste van maken. Je moet positief blijven. Je moet de goede dingen herkennen.
0: Maar is dat wel een goede. Is dat wel iets goeds van de Hindustanen? Of moeten we wat assertiever zijn?
1: Hoe met Lloyd doet je de kamse taak zeggen? Ik kan die bolsen van, we bereiken niet heel veel daardoor. Als community, als gemeenschap. Want dus er gemeenschap kan wel, denk je. Die voortrekken we of meelegen EU. Of hamlokken na. Dus dat is wel een minpunt. Aan de andere kant, hamlokken we er kritiek bijna binnen. Omdat wij ons zo goed aanpassen, zo goed meedoen. Hè? Dus het heeft voor- en nadelen. Doen ook over koets bolsen, Charlotte.
0: Yeah.
1: Trouwens, die 2 minuten, hè. Koi janatoi, maar ham sochil meest en minna janatoi. Kahe 2 minuten. En wat voor betekenis heeft dat dan? Jaise hum log ke life mein Lloyd dher cheez symbolic aayega that is ook een bepaalde symboliek. Okay. Eerste minuut dat staat voor en is gewijd aan de gevallen dus gevallenen JJ Maralba. Eerste minuut dus aan alle gevallenen is het gewijd slachtoffers soldaten burgers. Tweede minuut gewijd aan de mensen die levend zijn teruggekeerd uit de oorlog. En de generatie lang dus die impact nog gevoeld hebben of voelen.
0: Okay.
1: Dus ik had die 2 minuten. Dus u sap slachtoffer heeft John wel overleefd karise, maar u sap ke hele leven lang getraumatiseerd he saban. Dus daarom die eerste minuut en die tweede minuut. Dus eerste minuut jekker mritju hoige door oorlog en dat soort dingen. Toch alle gevallenen. Oro, tweede minuut, gewijd aan de mensen die levend zijn teruggekeerd uit de oorlog.
0: Ja.
1: Degelijk toch?
0: Nee, Abraham Djangeli, ik had me eigenlijk niet in verdiept, moet ik eerlijk zeggen. Ga hem eerlijk betalen, tja.
1: Nee, maar wie wel? Je denkt niet aan dat soort dingen, toch, Lloyd? Je denkt 2 minuten, hartstikke, ja. Waarom doet de voetbalwedstrijd 90 minuten? Ja. Hebben we ook niet over nagedacht, Lloyd? Waarom duurt het 90 minuten? Waarom 2 keer 45 minuten? Waarom niet 3 keer 30 minuten? Begrijp je? Dus dat zijn allemaal regels die ooit zijn gemaakt.
0: Regels,
1: maar je kunt je wel afvragen, waarom dan?
0: Ja.
1: En zo kun je heel veel dingen vragen, waarom? Maar waarom karat girparje?
0: Nee, maar toen namelijk je chota rela, dan moet heel waarom karela. Kinderen vragen altijd waarom dit? Je moet allerlei vragen van hun beantwoorden. Maar namelijk je barka hojala, dan stellen we die vragen niet meer. En dat is fout.
1: Eigenlijk is dat niet goed. Aan de andere kant, je denkt op een gegeven moment van... ik kan wel vragen blijven stellen.
0: Yeah.
1: Maar te oeien en fascine hebben, steeds vragen stellen.
0: Yeah.
1: Laat ik het maar gewoon laten lopen zoals het is, klaar.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. maar Admilon bi aneker...
1: Trouwens dingen veranderen, hè, Lloyd.
0: Ab kon je vragen. Maar zo naam, je wil naar mij... Ik erbaar me, dan rondo dit af. Nationaal monument op de Dam beklad met rode verf op dode herdenken. Daar aan het hega.
1: Het is een paar keer maar kaske. Gewoon openlijk, koop maar, koop
0: verblijf.
1: Waarom doe je dit? Ben je geschift? Ben je gek? Of doe je dat bewust? Hou op met die onzin, joh. Kom op. Hamlok barre bij Paiswa?
0: Tuurlijk.
1: Al die schoonmaakkosten ga jij betalen, hè, Lloyd?
0: Tuurlijk. Bharat,
1: jij als Amsterdammer gaat er hiervoor opdraaien, hè?
0: Zeker.
1: Nee, maar het is toch belachelijk, joh. Kom op, joh. Laat andere mensen hun ding doen ook. Je kunt er tegen zijn. Je kunt zeggen, ik vier het niet. Of ik heb er niks mee. Dat mag. Maar je moet niet dit soort dingen gaan doen. Nou, of toch. Agressieve dingen. Of kom op, joh. Kappen met die onzin. Maar ja.
0: Doe ze erbij. Kon je maar te willen toe, hoor.
1: Hem net zo. Lloyd gaat niet 6 minuten naar de supermarkt. Lloyd gaat 60 minuten naar de supermarkt. Ik ga daar hangen, jongen. Maar
0: bij toe moet ik kijken 60 minuten.
1: Oh, wat heb ik een supermarkt dan, baby? Oké, maar je hoe jij Lloyd, je gaat veel mensen krijgen hoor, op hetzelfde moment. In dezelfde supermarkt. Zou ik het wel zeggen, Mila? Ja. Nee, maar online kopen en dingen, hè, fysiek, winkel. Dus hem apne ke zo. Nou, toe betaal het er. Toe supermarkt wel jaiga. Maar bijvoorbeeld... Kon mooi voorbeeld. Aurat gaat hij. Aanmee hem niet aan kamte kine kapra. Maar aurat dheer kapra kine.
0: Aurat toe dheer kapra kine.
1: Maar alles is online, hè.
0: Alles.
1: En dan bestellen ze volgens mij 30 stuks. En daarvan gaat 26 stuk terug. En Chargo lega.
0: Maar waarom...
1: Nee, dus volgens 26, mij doen die vrouwen dat ongeveer.
0: 26 bestellen ze en dan...
1: Nee, 30 bestelkeren, ja.
0: 30 26 bestel en 26 retour.
1: Ja, klopt de verhouding? Wacht even, ik kijk even hier of de verhouding klopt. Redelijk. De verhouding klopt redelijk. Ik krijg hier bevestiging.
0: Die vrouwen kunnen ook alles online bestellen. Zelfs mannen kunnen ze online bestellen, hè?
1: Ja, Chinese mannen. Ai. Nee, maar dus heel veel dingen doe je online tegenwoordig. Maar als jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een microfoon moet kopen. Want toen Jani kon microfoon, toen mang ik. Want toen parle online kon wel mooi heen, kon wel mooi heen. Amelijk radio kent me, maar amelijk radio kent voorbeeld deze kila.
0: Ja.
1: Maar zo kun je verschillende dingen doen. Ha. Dan ga jij online toch zoeken, die microfoon, Lloyd, merk wel die microfoon.
0: Hey, je wil kijken naar kwaliteit en je kijkt naar de prijs ook, ja.
1: Dan ga je prijs vergelijken. Dat John Sastar ging met toe bestel kreeg.
0: Zeker.
1: Als je een garantie ik kreeg, omdat, fabrikant, fabrieksgarantie. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit.
0: Nee.
1: Dus mannen doen dat soort dingen wel heel vaak, hè? Dat soort apparatuur en dat soort spullen online kopen.
0: Nou ja, ik ben ook een man, maar ik bestel ook mijn kleren ook online, hoor.
1: Satje.
0: Ik bestel ook mijn kleren online, hoor. Oké, kavi, hamu chal jala kono dukaan, kapra ke dukaan.
1: Koi raat hoi tor buurt, mein kan iemand nooit gaan controleren.
0: Ja. Heeft hij wel vandaag voor de spiegel gestaan? Oké, maar...
1: Heeft hij voor de spiegel gestaan,
0: ja.
1: Voor jullie hele reisje daar.
0: Dus ja, ik
1: bestel... Nee, maar heel veel dingen doen we online. Dus, maar ik had je naam lukje niet online.
0: Hoe kon je hoi zeggen, ja?
1: Althans, we gaan eerst oriënteren. En dan misschien online, hoi zaketje. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een autootje kooi kinega.
0: Ja, dan wil je toch eerst even voelen. Je wil even gaan zitten. Je wil een beetje gaan rijden met de auto.
1: Ja, toch? Je wil even gevoel hebben.
0: Of
1: toen
0: ik op bankstel, ik op televisie. Nou, televisie online, wie bestelt er zeker, dat wel.
1: Televisie, maar... meestal niet oriënteren, lewega. Of online, of ze gaan naar... Een van die grote winkels, daar hebben ze het gezien. Dan jij kijk goed, toch? Ik ga bij Melissa staan. Heel veel mensen doen dat. Dat is wel slim.
0: Ja.
1: Dat is wel slim.
0: Ja.
1: Dus dan heb je het fysiek al ervaren, fysiek al gezien, gecontroleerd.
0: En dan ga je online bestellen.
1: Van is Lloyd echt een man of niet?
0: Ooit controle hoe je.
1: En dan bestel je, hè? Nee, maar sommige dingen bestellen we niet. Sommige dingen zijn emotie of zo, of te kostbaar. Of een bankstel bijvoorbeeld. Ik zou nooit een bankstel online bestellen.
0: Ja.
1: Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel gewoon doen.
0: Yeah.
1: Want ze vertrouwen erop. Die merken wat mooi is.
0: Yeah.
1: Doe kan er wat mooi is. Dus bankstellen wat mooi rega.
0: Ah.
1: Terwijl ik een bankstel zou kopen. Dan ga ik buiten bij een ghanta. De oewa liep
0: bij een ghanta. Een ghanta toe bankstellen op?
1: Arre, jaar, hamme thora samai lagega, loit. Hamme uthe baithe mein thora samai.
0: Budho aadmi ka isne ho gaya na.
1: Thora samai jyada lagega to. Nee, maar dus ja, maar ja, zoveel dingen doen we online, hè? Onvoorstelbaar, bijle.
0: Ja, maar het gaat alleen maar erger worden, toch? Ik bedoel, ab to ghar wese niet kerie.
1: Maar toe beweer Karega dus dat je online ook een vriend en vriendin kunt bestellen. Dat beweer jij nu.
0: Ik denk het wel. Het gebeurt toch ook?
1: Zeker. Maar bestellen? Nou ja, het is niet bestellen. Bestellen klinkt een beetje raar.
0: Het klinkt een beetje raar, ja. Maar, ja,
1: maar, goed, maar profiel bekijken en klikken en dat soort dingen doen, Lloyd. En afspreken.
0: Ja,
1: en dat is een soort van online shoppen, hè?
0: Het is online shoppen. Ik bedoel, als jij een keertje alleen thuis bent en je denkt van... wacht eens even, ik wil vandaag een gezelschap hebben. Nou ja, dan bestel je toch online.
1: Toke herervaring. Ja,
0: ben dat iets wel.
1: Vraagteken. Geen uitroepteken, vraagteken.
0: Stoen, Chijuan, na hoi, dat jullie hem ook op website direct zoeken, wil jij? Meld je aan.
1: Ik kan naar morgen kontje die website maken.
0: Ham or doem.
1: Ham mangilego aurat.
0: Ham mangilego. Nee, ham toem, ham toem, ham toem.
1: Ham
0: toem.
1: Ham toem. Hamego aurat chahi. Hamego admi chahi.
0: Hamego admi chahi. Hamego aurat chahi.
1: Eerlijk gezien, maar is wel een groot probleem hoor.
0: Ja, het is een groot probleem.
1: Het is wel een groot probleem.
0: Het is een groot probleem, want Azkalkable willen we ons niet binden. Dat soort zaken. En tegenwoordig, ja, wie is serieus eigenlijk?
1: Dat ding is best wel weer. Hamloke ideaal beeld wat veranderen. Je hebt hier toch nooit.
0: Maar wat is het ideaal?
1: Vroeger waren we tevreden. Kono admi aige milge, kono londa, kono chowdi milge. Waren we al tevreden.
0: Arrange marriage.
1: Nou ja, of dat, maar. Koi bol deze ki londoa mooi hai, ker kaida mooi hai, kaam karega.
0: Bohut nek londa hai ga.
1: Ker palani lage kaam karega, ker fasta baan.
0: Daru aru na piye hai ga, jua na khele hai ga.
1: Don, hoi ge se ti. Ekar aja ke naam ira hai, ekar nana ke naam ira hai.
0: Oh, namua hai ga, palwarwa hai ga. Dijenga,
1: direct to. Haan, uparwarwa. Haan, oke to chini la, haan, to mooi hai, mooi hai. Dus vroeger waren de eisen minder hoog, denk ik, Lloyd.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn de eisen steeds hoger aan het worden.
0: Ja, maar we worden ook kritischer. Dus daarom zijn de eisen wat hoger, toch?
1: Nou ja, we hebben het zo leuk met elkaar alleen. Dus opnemen, ik elimme, bedoel ik. Dat je denkt van, als ik me moet gaan binden.
0: Ja.
1: Als ik commitment moet geven aan iemand. Dan wil ik wel iemand hebben die heel speciaal is.
0: Ha.
1: Die de moeite waard is.
0: Ja.
1: Dus la guba guna, mangila speciaal wali. Dus dat is wel veranderd hoor.
0: Maar ik denk dat de eisen van een vrouw, toen vrouw heet Kari Partij voorzitter, Bart. Maar
1: bol,
0: de eisen.
1: Bol, bol, bol.
0: Maar de eisen.
1: Hij zal vragen mij mooi leggen.
0: Ik
1: die punt wat benadrukken.
0: Ik wil ouderen ke lijst behoed lamba chowda houden.
1: Na kali ouderen ke jaar, admin ke bij.
0: Admin ke toch niet, kan niet jaartje.
1: Wat bedoel je? Wat bedoel je? Toen bedoel ik de eisen van de vrouw.
0: De eisen van de vrouw.
1: Die vrouwen zijn veel eisen, dat bedoel
0: die
1: jij.
0: Die zijn veel eisen, die willen veel meer aandacht. Doe ook er Uber, hoor je, ook er ATM. Kies
1: het toe jua, ja. Voorzitter, ze bole ietsje jua.
0: Voorzitter.
1: Nee, ik ga voor mijn naris opkomen, hoor. Ik ga wel voor mijn naris opkomen.
0: Maar die vrouw, voorzitter, maar het is toch zo, Arend. Het is toch zo. De vrouw.
1: Maar wat willen die mannen dan? Wat willen mannen dan?
0: De mannen willen liefde, op tijd eten, respect. En je weet wel, toch? Hè? Intimiteit.
1: Otnebhar,
0: kan ik tjaartje dat meer? Adamiana mang ik
1: je ook. Januari, hoor. Jesse Januari.
0: Adamiana mang je, ki japu awe, hè?
1: प्रिय सुनने वालों प्रिय सुनने वालों जॉन जॉन औरत सुनेगा खास करके
0: आदमी नमा की टोकर मुड़िया भर दो उन
1: लॉयड के ऐसे तो लो सुन ले तो
0: चार चीज खनझनी चार चीज है यार
1: एक एक्चुअली फील ऐसा तो ना बातें
0: बहुत ऐसा हम ना बाटी मत है दैट हेल्प इन जनरल है इन द अलगमेन इज दैट ओक सो टॉक
1: उतने मक्कलक है
0: ना या
1: Je hebt het er teruggebracht tot
0: ja, tot vier.
1: Kies admin samatsake.
0: Abdobi wolle roch, vul mijn hoofd niet.
1: Morik pira hame na de. Koi na mange ego aurat of ego admin jono ke morik pira de wega. Ham bolila apan kanti se loit.
0: Voor de vrouwen dan?
1: Na, as a man.
0: Oh, as a man.
1: Hamar is sabse belangrijk hè. Schat, heb je gegeten?
0: Oh.
1: Schat, wat lust jij vandaag?
0: Dat is het belangrijkste wat jij van jouw vrouw verwacht. Dat zij aan jou. Ooit Bolina. Ooit je naam nog Bolina.
1: Kana?
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat klinkt naar Kanti eisend.
0: Kana, respect. Hé, hey, ja, hallo.
1: Denk je dat?
0: Ja. Door.
1: Zwabhaal, dat soort dingen vinden we ook belangrijk, toch?
0: Ja, dat vinden we zeker terecht. Belangrijk. Dat vinden we, ja, terecht.
1: Soms, samai hoi geba, Amarian.
0: Nou ja.
1: Amet ose bat jaik bat tientje chauro.
0: Ha, bol.
1: Amsochila bian, kitek wabian?
0: Nou ja.
1: Ja, adjemange bat jaik.
0: We kunnen nog één of twee aankaarten, want ik vind het hartstikke gezellig vandaag.
1: Oké, mooi lukke ega.
0: Ik kwam op twaalf, dan niet saai zijn, really. Maar dat piraat had, dan niet saai zijn, really. Hey, maar hey, als je tandpijn doet of het is geïrriteerd, weet je wel, dan hey, daar heb je
1: dan irriteer je mij ook.
0: Dan irriteer je ook.
1: Ai.
0: Is verschrikkelijk.
1: Dus uiteraard kan je sapna dekli.
0: अरे दो सपना
1: तीन
0: देख रहे
1: तीन को सपना तीन दस बहुत थकल ले ली तो फकांसी ऐसे थकल ले ली
0: मतलब खाए आल दी दिन उस मई माह के नौ केर वर्ष खाए लग
1: एक दिन कत उन्दर बोलो सेनुआ थोड़ा फरकेर कमाएगा था मतलब तीन को सपना देख ली दुई को भयानक भयानक सपना
0: भयानक भयानक
1: ट्रॉमस वो किन्हर ओ केर ओवर सपना प्रात है
0: या
1: हम लोग बतिया ही सकीला कि सपना में कुछ मतलब छुपल है कि ना
0: ना दत वेलक से एक वे तो कि सपना में कुछ छुपल है कि हम लिख ले हम लिख ले ली डायरेक्ट सपना
1: और एगो चीज तू लिख ले
0: एक और
1: हाथ की रेखा
0: हाथ की रेखा
1: अरे ओ तू लिख ले
0: ओ लिख ले हाथ की
1: रेखा दो अंदर वेलप लिख ले
0: आई डायरेक्ट डायरेक्ट हम सुन मालो मोर मोर मतलब हो रही दान ऑफर सपना
1: कोमन द वीक में
0: सपना एंड हाथ की
1: रेखा
0: हाथ की रेखा ओके हाथ
1: के बारे में बतिया कोई
0: हाथ की रेखा हां मां इज दैट नीट द
1: फलिंग इज दैट नीट द फलिंग क्लियम
0: इज दैट नीट द फलिंग द अफाउंड फ्रॉम सपना एंड हाथ की रेखा
1: नो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सेट थ्री फर्स्टलेंडर दिंग मां ओके इंटरप्रिटेशन हम लोग बता देते हैं कैसे हम लोग सोचिल दरो
0: पर फोर के बतावे
1: फोर फोर के की कैसे लॉयट और हम सोचिल दरो पर मां रात के लॉयट रात के अरे रात के सुतीला यार दिन में थोड़ा सुतीला
0: ए से फ्रॉम न्यू ऑल वेलकम वेबसाइट और फन हम मैं लोग औरत हम मैं लोग
1: हम खोजिला औरत
0: आज
1: हम खोजिला आदमी
0: आज रात खातिर एक आदमी खोजिला ऑफ एक औरत खोजिला दी वेबसाइट खत वेल एंड बहुत स्कोर हो थैंक यू
1: हम खोजिला हम खोजी लागो प्रीतम प्यारे
0: ए सुन एगो प्रीतम प्यारे के गाना पे हम दया करे जब हम लोग के बतियन सब दोन हो जाए सुनो वालों हमें को मोई गाना सुनाबे तुम के हो प्रीतम प्यारे तू कहां बसते हो अबे सुनिए तू अबे सुनिए
1: मोरे मोरे नगरिया
0: हां तो नगरिया कहां तो नगरिया कहां तो हम जाने ना मायला जाने ला तो
1: ना छोड़ दे हमारा ब्याह हो चुका है छोड़ दे ये बस वो फ्राई पोस्ट तक लोइट ये फ्राई पोस्ट तक है यार
0: हम मायला एक और तो नगरिया कहां है
1: अच्छा ना ना छोड़ दे तोरे नगरिया बता जा
0: और जंगलिया में
1: औरतिया के पूछे तू अपन नगरिया बता जा
0: अपन तो
1: या ना अपन वाल बताइए लो तू ओकर वाल पूछिए
0: यार तुलक तो
1: ओके बोली हम रहिला वहां फेंसर पौलदर में ओ एगो नगर बा
0: अच्छा
1: तू ओ तो वहां अपन दिनवा भर चलिए वहां पे फेंसर पौलदर में
0: बहुत नजदीक हो जाएगा अच्छा ठीक हां तू कुछ बात बोल
1: नहीं मैं तीन सपना देख ली दुई को भयानक वाली
0: दुई भयानक
1: भयानक ऊपर ना बतिया
0: भयानक औरत की भयानक आदमी
1: ना सपनवा
0: सपना भयानक रहा
1: ड्रोम सब बहुत बहुत खफालक वाली भयानक वाली
0: बहुत भयानक
1: ट्वेक कर
0: बने वो तो बना बहुत लगे बहुत भयानक
1: वही वो ना भयानक भयानक दुई दाई ट्वेक कर बने स्वेतंत वाक कर खबर दे
0: अच्छा स्वेतंत ओक नो
1: हां एकदम गुस्सा में स्वेतंत
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: दस भयानक तो तू दोनों में तो ही फोर आवत रहे Nee, maar ego sapna. Nou, geen sapna hoor, maar mijn fantasie slaat op hol af en toe.
0: Ocha.
1: Ik kan er ook niks aan doen.
0: Nee, ja.
1: Maar dan moet je eens hebben, af en toe fantasie. Gelukkig. Jammer.
0: Gelukkig ben je mens van vlees en bloed.
1: Nee, maar dit gaat juist niet over mensen.
0: Oh, okay.
1: Dus maar fantasie wat op hol slagen hoor je. Van we kijken naar films, we kijken naar, hè? We gaan naar de bioscoop. Tot nu toe, hem lukt Jaila twee soorten film dekken. Ego met John. Echte acteur en echte actrice heigen van vlees en bloed, echte insaan.
0: Ja.
1: Kito hem lukt jijla tekenfilm, animatiefilm.
0: Ja.
1: Maar toen jane kon je opkomst met Aiga binnenkort.
0: AI.
1: AI films. Dus wat ga je krijgen?
0: Mooi oud, mooi admi.
1: Sugar, al lelijk wali bi. Want je creëert wat je wil.
0: Oh ja, natuurlijk ook.
1: Maar dus. Samen doe je 10 goed iets banaiga. Banaiga tekenfilmachtige, dus animatie.
0: Ja.
1: Met AI, nou dat weet iedereen dan. Maar waarschijnlijk gaan ze ook equa banaan willen giga binnenkort. Saman. Gewoon een speelfilm, hè?
0: Ja.
1: Doe je contact, hè?
0: Ja.
1: Dus dan heb je een nieuwe Amitabh Bachchan, maar dan AI.
0: Ja.
1: Maar lijkt niet op Amitabh Bachchan, of wel. En dan gaan ze dat gewoon doen.
0: Je maakt de perfecte acteur of actrice.
1: Perfect. Of verhaallijn, waar Roy bij, of Guy bij, en ze gaan lief hebben. En die ene gaat doodgaan ook, en die andere. Sapko drama, jaar.
0: Maar te kijken, te zweten, hoe jullie snappen
1: ik denk, nee, mijn fantasie is op hol geslagen. Toch? Oh, door al die rare dingen. Bajanak snappen worden. Dus binnenkort, hè, echt waar. Hem loopt een brink naar voorstel, kan ik binnenkort gaan we naar films kijken, AI-films. Gewoon echt lamba. Maar ook AI-series gaan we krijgen.
0: Series, ook nog.
1: Pijlen, jij kan ook Dallas Tucker, of Dynasty, of Goede Tijden, Slechte Tijden. Al die acteurs kun je gewoon vervangen, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: En die productie van dat ding gaat heel snel zijn en heel makkelijk. Maar dat... Dat hamer toe bij je productie bijna.
0: Direct.
1: Ik wil nou een versie van One
0: Coffee.
1: People.
0: Nee, koffie chai. Koffie chai.
1: Namelijk, ik was een naam over dat ja, banaankoekje.
0: Nee,
1: maar dit is wel toekomst, hè? AI-toekomst.
0: Maar het is niet iets van over een paar jaren. Nee, het kan binnen een paar maanden al gaan gebeuren, hoor. Het gaat zo snel.
1: Ik denk zelf binnen een paar jaar dat we echt producties krijgen. Gewoon in de bioscoop, hè?
0: In de bios. Ja.
1: Of op Netflix. En dat je het ook weet.
0: Ja.
1: Hoe Agus en Boliga van kijk. Carmen speelt erin, maar Carmen is gewoon AI.
0: Maar dan kan je nagaan.
1: En ze kunnen ook mixen, hè?
0: Ja, maar dan kan je nagaan.
1: Lloyd, je tegenstander Carmen. Dus dan heb jij fysiek Lloyd.
0: Ha.
1: En dan heb je een tegenstander die AI is. Hoe is het?
0: Maar dan is de productie van begin tot eind en de snelheid waarin dit gemaakt wordt. Is een korte doorlooptijd.
1: Wat apart. Als scriptua toe liegdele, als scriptua, dus als een generator eigen. Script generator. Script. Ki u scriptua, John Haiga, het een mooi liegde, or spannend kan deegal, hoi. Ook een bolie gedetailleerd, to detail, wat heb ik kjal kan deegal. Ki op hawa aanwega, dan gaat je haar zo op, weet je. Amal schrijving?
0: Ja, dus eigenlijk kan je dus alles wat, waar jij naar denk, aan denkt, of wat dan ook, kan je gewoon tot waarheid...
1: En veel meer. En veel meer zelfs.
0: Boy.
1: Dus ik verheug me wel daarop, hoor.
0: Ja,
1: moet ik je zeggen. Ja. Denk dat niet, hij gaat John Bolle zo'n AI... Hame eng legega. Hame kaitai dat jij ook lied erover. Waarom moet je het eng vinden?
0: Nee,
1: je moet het omarmen.
0: Nee.
1: Je moet het begrijpen.
0: Ja. Ja,
1: en je moet begrijpen dat het niet de waarheid is. Dat moet je begrijpen.
0: Dat moet je zeker begrijpen. Maar niet alles is de waarheid. Dus ja, je moet er goed mee omgaan.
1: Maar toen ik een film aan kon je over Trump.
0: Trump.
1: AI-Trump.
0: Trump is, hi, Trump is echt erg, hoor. Ik er moet niet aan kan maken, serieus.
1: Ik twijfel niet meer.
0: Ab Jawan Kable kon congres meer halen. Was hier een toespraak aan het houden. Maar microfoon was na mooi kamaat houker. O, Jawan, ik bouw dat hij Ademia zo'n microfoon had. Van microfoon wat hij niet George zeker. En dan schreeuwt hij het ook zo, hè.
1: Maar weet je dat dit al een paar keer is voorgekomen?
0: Ja. Waar maak
1: en dan
0: je het druk om,
1: joh? Die mensen gewoon uit, hè?
0: Ja.
1: Hey, die mensen doen hun best, ja. Hey, kabi techniek.
0: Oh, bolekje, maar dan meer keer mooiste paisa. Bijna van tevoren, bijna tabotjoen, rommel like in het
1: ribba. Maar precies dit heeft hij al eerder gedaan, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Precies dit. Hij niet Purana film toe te klikken, maar precies dit heeft hij eerder gedaan.
0: Ja, het was heel recent.
1: We betalen die mensen goed geld. Ik betaal die mensen goed geld. En dan, hè? Boy, hey. Maar zo, die andere twee onderwerpen, Lloyd, die ga ik even parkeren.
0: Een
1: mooi, mooi onderwerp, hè.
0: Ik ga
1: Hindustani ke bare mein, ladka ke bare mein, Hindustani ke ladka ke bare mein.
0: Ja.
1: Tu doe je iets or pathai le to, abbe jo hum log first.
0: Ja, haat ki lakir en ik wa hai ga sapna.
1: Of dromen, ha, bedrog zijn.
0: Ja.
1: To?
0: Ja.
1: Ki kuch matlab hai ga sapna mein. Aur hamar paas hai ga ego cheez jo namangi la batiyai to se ee hafta mein.
0: Ha.
1: Fruit ke bare mein, hamar favoriet onderwerp.
0: Maar het fruit ke bare mein bhi batiye.
1: Phir hum batiyabe.
0: Ei ma suna tu bol rahe hai kono ke naam to naam jamun hai to?
1: Jamun.
0: Jamun.
1: Exclusief.
0: Maar ham cheez wa gaili khoje to ki jamun ka hai jamun to? Maar wist je dat jamun heel goed voor je is?
1: Natuurlijk, ja. Ik doe hem gezond, Chichba. Jij zegt hem gezond, Bati.
0: Nee, maar na iets wat serieus doen, wel prius doen, wel iets wat
1: nee, jamun is super gezond. Nee,
0: super gezond door suiker, katin, katin,
1: antioxidanten.
0: Ja,
1: dus jamun, behoed, mooi, Chichba.
0: Ook als je een biwa hebt, ja, die moet je eigenlijk fijn maken en elke ochtend een lepeltje innemen of mengen met water.
1: Te bestellen op Lloyd.com.
0: Nee, maar... Sunat, het is echt zo.
1: Denk je het al, Lloyd? Huh? Nee, maar ik geloof je meteen. Dus jamun met John Chi.

Mohe Jamunwa Bataja, wie had niet zo'n hem. En dit was dan in de jaren, eind jaren 70, eind jaren, nou ja, in de jaren 80 dan, hè. Ustad Ramdeu, Chaitukewasme. Maar nu.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Tijdens dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden. Dat meldt de politie. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. En president Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: ठुकरे।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de